0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: M&M Live.

0: Het is 3 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De komende ochtend wordt op het Canarische eiland Tenerife de evacuatieoperatie voortgezet van de opvarenden van het Nederlands cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken. De voorbije dag werden al ruim 90 van de 150 passagiers geëvacueerd. Volgens de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN, Tedros Ghebreyesus, is de evacuatie goed verlopen en is de situatie onder controle.
1: All the preparations also gives us confidence, and the behavior of the virus also, which is not, I've said it many times, is not COVID. So if you add all that, I think that's where it comes. When I say not worry, it doesn't mean that there are no issues here, but it means we can handle it and it can be handled.
0: Er waren ook 2 Belgen aan boord van het Nederlands cruiseschip. Zij zijn de voorbije avond aangekomen in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Daar zullen ze worden onderzocht. In Thailand heeft voormalig premier Thaksin Shinawatra de gevangenis mogen verlaten. In 2008 werd hij veroordeeld voor machtsmisbruik en corruptie. Hij vluchtte toen naar het buitenland om te ontsnappen aan een gevangenisstraf, maar hij keerde in 2023 terug. Een rechtbank oordeelde daarna dat hij toch nog naar de cel moest. Nu mag hij de gevangenis verlaten, maar moet wel een enkel band dragen. In Den Bosch in Nederland is er een explosie geweest aan een voormalig politiekantoor. Het gemeentebestuur van Den Bosch wil het gebouw gebruiken als een opvangcentrum voor minderjarige vluchtelingen. Maar die beslissing leidde tot heel wat protestacties. Vorige week werd daarbij onder meer ook nog een snelweg in de buurt geblokkeerd. Bij de explosie vielen geen gewonden, er is wel materiële schade. En dinsdag zal er veel hinder zijn op de luchthavens in ons land. Er is een nationale actiedag met een betoging en stakingen ook. Op de luchthaven van Charleroi zijn er daardoor geen vluchten. In Zaventem zullen er dan weer veel gevolgen zijn voor de vertrekkende vluchten. Dat zegt Jeffrey Fransens van Brussels Airport.
2: Om de veiligheid te kunnen blijven garanderen en om uiteraard lange wachtrijen te vermijden, hebben we gevraagd aan de luchtvaartmaatschappijen om de vertrekkende passagiersvluchten te beperken. En op basis van de huidige informatie kan iets meer dan de helft van de vertrekkende passagiersvluchten helaas niet plaatsvinden. Het is de 9e vakbondsactie op 1,5 jaar tijd die de luchtvaart buitenproportioneel hard treft. En dat is uiteraard bijzonder jammer.
0: En dan nog het weer. Vannacht kans op regen en buien bij temperaturen tot 9 graden. Na de ochtend eerst droger weer met opklaringen, later opnieuw kans op regen. Temperaturen dan tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Achter elke sterke zet schuilt een sterkere voorbereiding. Niet geluk of snelheid, wel diepgang en inzicht. Tijd om vooruit te denken terwijl anderen nog reageren. Wij werken samen met u aan de beslissingen die volgen. Het vermogen om de juiste zet te maken op het juiste moment. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: Je weet misschien...

0: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft een nieuw vredesvoorstel van Iran afgewezen. Het Iraanse regime had het voorstel gisteren aan Pakistan bezorgd, dat land bemiddeld tussen de VS en Iran. Trump noemde het voorstel totaal onacceptabel, maar hij gaf geen details over de inhoud. Het is al het zoveelste vredesvoorstel dat wordt afgewezen door één van de twee partijen. Er is nog steeds een tijdelijk staakt het vuren van de kracht tussen Iran en de VS, maar de voorbije week werden desondanks toch verschillende aanvallen van beide landen gemeld. De komende ochtend wordt op het Canarische eiland Tenerife de evacuatieoperatie voortgezet van de opvarenden van het Nederlands cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken. De voorbije dag werden al ruim 90 van de 150 passagiers geëvacueerd. Volgens de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN, Tedros Ghebreyesus, is de evacuatie goed verlopen en is de situatie onder controle.
1: All the preparations also gives us confidence, and the behavior of the virus also, which is not, I've said it many times, is not COVID. So if you add all that, I think that's where it comes. When I say not worry, it doesn't mean that there are no issues here, but it means we can handle it and it can be handled.
0: Er waren ook twee Belgen aan boord van het Nederlands cruiseschip. Zij zijn de voorbije avond of gisteravond aangekomen in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Daar zullen ze worden onderzocht. En in Thailand heeft voormalig premier Thaksin Shinawatra de gevangenis mogen verlaten. In 2008 werd hij veroordeeld voor machtsmisbruik en corruptie. Hij vluchtte toen naar het buitenland om te ontsnappen aan een gevangenisstraf, maar hij keerde in 2023 terug. Een rechtbank oordeelde daarna dat hij toch nog naar de cel moest. Nu is hij dus voorwaardelijk vrij. Hij moet onder meer nog wel een enkel band dragen. En dan nog het weer. Kans op regen en buien bij temperaturen tot 9 graden. Na de ochtend eerst droger weer met opklaringen. Later opnieuw kans op regen. Temperaturen dan tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be. MNN.

0: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: M&M Live.

0: Het is 5:00, goedemorgen, 14 nieuws met Betty van Rompuy. In het USA in Antwerpen zijn gisteravond late twee Belgische opvarenden van het cruiseschip aangekomen, waarop begin april het Hantavirus uitbrak. Ze waren van Tenerife naar Eindhoven gevlogen en vandaar ging het dan naar het ziekenhuis. Ze worden nu getest. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze thuis in quarantaine gaan. Intussen zijn ruim 90 van de 150 passagiers al teruggebracht naar hun thuisland. Het Hantavirus heeft aan drie mensen aan boord het leven gekost. Dinsdag zal er door de Nationale Actiedag veel hinder zijn op de luchthavens in ons land. Op de luchthaven van Charleroi zijn alle vluchten geschrapt. En in Zaventem zal er veel impact zijn voor vertrekkende vluchten, zegt Jeffrey Franse van Brussels Airport.
1: Om de veiligheid te kunnen blijven garanderen en om uiteraard lange wachtrijen te vermijden, hebben we gevraagd aan de luchtvaartmaatschappijen om de vertrekkende passagiersvluchten te beperken. En op basis van de huidige informatie kan iets meer dan de helft van de vertrekkende passagiersvluchten helaas niet plaatsvinden. En er zal ook impact zijn op de aankomende vluchten.
0: De Amerikaanse president Trump heeft een nieuw vredesvoorstel van Iran afgewezen. Hij noemde het plan totaal onaanvaardbaar, maar hij gaf geen details over de inhoud. Volgens het Iraanse staatsbureau had Iran onder meer een onmiddellijk einde van de oorlog voorgesteld en het opheffen van sancties tegen Iran. En de Wall Street Journal zegt dat Iran een deel van haar hoogverrijkt uranium wilde verdunnen en de rest overdragen aan een ander land. Maar daar komt voorlopig dus niks van in huis nu Trump het voorstel afwijst. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn olie en gas veel duurder geworden en daar profiteert de oliesector van. Zo heeft het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco in de eerste drie maanden van dit jaar ruim 28 miljard euro winst geboekt. Dat is een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen KV Mechelen gewonnen met 3-0. Union blijft om de tweede plaats staan in het klassement op slechts één punt van leider Club Brugge. Speler Rob Schoofs is opgelucht na het verlies van vorige week tegen Sint-Truiden.
2: Het was een heel belangrijke wedstrijd voor ons na vorige week, waar we toch wel een tik hebben gekregen om opnieuw te laten zien dat we klaar zijn voor de belangrijkste week van het jaar die eraan komt. En we hebben dit tot een goed einde gebracht. En als dat met 3-0 kan, dan denk ik dat het een goede avond is voor ons, een goed weekend. En nu kunnen we met een goed gevoel die allesbeslissende week beginnen.
0: Donderdag speelt Union de bekerfinale tegen Anderlecht. Zondag moet Union naar Club Brugge. In de Europe Playoffs heeft de Racing Genk met 3-0 gewonnen van Westerlo. De Limburgers zijn leider met evenveel punten als Standaard. Het weer. Na een regenachtige nacht wordt het vanmorgen even droger, maar in de namiddag trekken opnieuw regenbuien van west naar oost. Temperaturen tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be. M&M.

0: sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo. Check, check, check. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing- of

0: Of ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
2: Oh.
1: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
2: Ah.
1: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
3: M&M Live.

0: Goedemorgen.
1: Dat zijn wij.
2: Sander en Iman.
3: En we komen er straks opnieuw aan.
0: Maar stuur nu al de song die jou laat opstaan en gaan.
3: Zo snel als een banaan.
0: In de app van M&M.

0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infoofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Goedemorgen, het is 6 uur.
2: 14 nieuws.
1: Met Jannik Aert. De Belgen van het cruiseschip zijn terug. De twee mensen uit ons land die op het cruiseschip zaten waarop begin april het Hantavirus uitbrak, zijn gisteravond laat aangekomen in het UZ in Antwerpen. Ze waren van Tenerife naar Eindhoven gevlogen en vandaar gingen ze dan naar het ziekenhuis. En ze worden daar nu ook getest. Als ze geen symptomen hebben, dan mogen ze thuis in quarantaine gaan. Intussen zijn ruim 90 van de 150 passagiers al teruggebracht naar hun thuisland. Er stierven in totaal 3 mensen aan het zeldzame Hantavirus. Zo net is in alle gevangenissen van het land een staking begonnen. De vakbonden protesteren opnieuw tegen de overvolle cellen, de toenemende agressie en ook de hoge werkdruk. In maart bereikte de federale regering een akkoord over maatregelen om die problemen aan te pakken. Maar voorlopig verandert dat niks, zegt de Socialistische Vakbond.
3: Die maatregelen die gaan pas in eind van het jaar. En ondertussen bouwt men rustig de stok van openstaande straffen verder af. En dan zie je in Brussel bijvoorbeeld in een inrichting zoals Haren met 1200 plaatsen, dat ondanks dat men bedden heeft bijgeplaatst, er meer dan 200 mensen op de grond liggen. De logica ontgaat mij dat je in zo'n grote inrichting eerst nog bedden moet bijplaatsen en dan evengoed mensen op de grond moet liggen.
1: In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen van KV Mechelen gisteravond. Union blijft op de tweede plek op maar 1 punt van leiderclub Brugge nu. De trainer David Hubert is tevreden.
4: Ja, met de intensiteit die we voor de dag konden leggen vandaag, direct onze intenties duidelijk maken. Ik denk dat we dat heel goed doen. De eerste kwartier, een heel mooi doelpunt. En goed, daarna zag je dat we een iets evenwichtigere partij kregen. Ik denk dat we daarna in die tweede helft in de controle, voilà, weinig hebben echt weggegeven.
1: Donderdag speelt Union de bekerfinale tegen Anderlecht en zondag moet Union naar Club Brugge. In de Europe Playoffs dan heeft Racing Genk met 3-0 gewonnen van Westerlo. De Limburgers zijn leider met evenveel punten als Standaard. Het regent eerst nog, daarna wordt het eventjes wat droger, maar in de loop van de dag wel opnieuw enkele buien en hooguit 13 graden. Morgen is het vaak bewolkt en tot 14 graden dan.
5: Je vertraagt naar Antwerpen op de E313 vanaf Ranst.
6: Ah ja.
5: Dat is het.
2: M&M.
6: Ja.
7: Ook deze maandagochtend zijn ze uit hun bed geraakt.
5: Sander.
6: Hey, hey.
5: En Ima.
8: Hallo, hallo.
5: Doen van je opstaan en gaan.
6: Ik ga het gewoon meteen zeggen. Het is een kortere werkweek, hè, guys.

0: Mr. Belt en Weasel, It's Not Right, maar...
1: It's okay, hè.
0: It's okay.
1: Ja.
0: It's okay.
2: Opstaan en gaan.
0: Ah, ik stond vanmorgen op, het was aan het regenen, en dan denk ik altijd spontaan aan twee mensen. Enerzijds de vuilnisophalers uit Mechelen, want sorry, het was karton, papier en karton.
1: Oh.
0: Stond allemaal buiten, is allemaal doorweekt nu.
1: Oh.
0: Moet straks worden opgehaald. Sterkte. En anderzijds denk ik meteen aan jou, Imaan. Want ja, jij moet door dat weer op je fiets naar hier geraken. Dus dat brengt me bij de eerste vraag die ik iedere ochtend aan je stel. Hoe was het op je elektrische vouwfiets genaamd Voldemort?
1: En wel twee dingen. Het was effectief nat, het was aan het regenen.
0: Ja.
1: Niet leuk, het was ook nog eens kou.
0: Mm, ja.
1: Bleh. Ik heb mijn regenbroek terug moeten aandoen. Dat was lang geleden, vond ik.
0: Ja, maar ik voel hem maar komen. Ik voel zoiets van...
1: Nee, N.
0: Ah.
1: Het is een N.
0: Oh.
1: Het is een vouwfiets, dus ik kan ook mijn zadel heel makkelijk verstellen.
0: Ja.
1: Hij stond een beetje verkeerd.
0: Oh nee.
1: Hij stond zo net een beetje te laag. Dus ik voelde alsof ik op een kinderfietsje aan het fietsen was. En het zadel stond ook ietsje te veel naar rechts. Dus ik heb zo heel de tijd zo ambetant gefietst.
0: Oh, maar ik heb dat altijd, als ik op een huurfiets of whatever, ja, en dat zadel staat te laag, dan voel ik me zo'n clown in een circus. Die zo...
1: Letterlijk. Dus ja, zo voelde ik mij vanmorgen. En je zou kunnen zeggen, maar stap dan toch gewoon af.
0: Nee.
1: En
0: nee,
1: herstel
0: regen,
1: dat even.
0: Regen. Nee, door.
1: Maar regen en ja, kou en
0: ja. Ja, ja, ja,
1: het is ochtends, ja, en ik ben moe.
0: Nee, ik snap.
1: Voilà.
0: Ik snap. waarover heb je gedroomd vannacht? Vraag ik ook altijd, hè.
1: Mijn sleutelwoord om het te onthouden vandaag was transactie.
0: Ja?
1: Dus je moet je inbeelden, dan word ik wakker om 4:15 en denk ik transactie.
0: Transactie. Met die stem ook. Cool.
1: Ja, ik...
0: En wat was de transactie? Weet je niet meer?
1: Jawel.
0: Ja.
1: Ik heb het is een beetje vaag. Ik probeer het behapvol te vertellen. Ja, I don't know. Ik heb gedroomd dat ik samen met iemand een soort van schattenjacht ging doen.
0: Oh, leuk.
1: Maar dat was ook meteen een game.
0: Oh.
1: En we gingen net vertrekken. En hij zei van, ja, wij mogen uit die schatkamer, als we terug naar buiten komen, één iets meenemen. Dus denk al eens na over wat je gaat willen meenemen. Oké, cool, cool, cool. Ik zit op de computer op te zoeken. Ah ja, daar zitten 3 triljoen van deze stof. Ik dacht, ik ga dat eens zien hoeveel dat omgezet naar geld is. Dus ik zo van, ah ja, stel dat je bijvoorbeeld 3000 van die stof... Ik kom er. Dat je 3000 van die stof zou meenemen. Hoeveel geld is dat dan? En dan was het van, ah, 310 euro. En dan was ik zo van, ah, oké, okay, chill. En dan stond er plots van, voilà, het is beslist. Die andere persoon gaat 310 euro meenemen. En ik zo, shit, nee. Nee, die wou waarschijnlijk... Ik ben dit heel moeilijk
0: aan
1: het uitleggen.
0: Je bent mij kwijt ook.
1: Sorry.
0: Maar hey. Voor jou en voor de stof.
1: Oei, dit is de eerste keer dat ik het echt moeilijk vind om uit te leggen.
0: Ja, nee, echt niks van begrepen.
1: Nee, stop. Wat is, we gingen een schatkamer binnen.
0: Ja. Ja. Als er iemand een leuk lied heeft dat hij wil horen, zonder al te veel uitleg of een al te slot verhaal of zo, gewoon een lied waarvan je denkt, ah, leuk om te horen deze maandagochtend, stuur het nu door in de app, dan draai ik het zo meteen.
1: Simpel en kort.

0: opstaan.
1: Ah, oh, sorry. Ja, het is zo'n maandag.
2: Het is zo'n maandag, hè. Maar dat is oké, want het is verlengd weekend. Als je de brug maakt. Iedereen doet dat. Maar als je de brug maakt, dan is het basically al woensdag.
1: Ja, ja, was ik ook aan het denken. Vanmorgen letterlijk in de auto onderweg naar hier dacht ik... Woensdag.
2: Ja.
1: Nu al. Dus allez, bedoel, ja, daar trekken we van op, hè.
2: Zot, hè.
1: En
2: als je de brug niet maakt, dan moet je denken... Die ene vrijdag... Ah, het is vrijdag.
1: Ja, ja. En ook... Er is binnenkort alweer een verlengd weekend dat eraan komt. Hè? Want we hebben ergens Pinkstermaandag in het vooruitzicht. Dus alleen bedoel, goeie dingen. Ruud van Dorpen uit Waregem, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hallo, heb jij goed geslapen?
3: Ja, maar een beetje kort. Maar ça va.
2: Oh, wat is kort?
3: Ja, 5 uurtjes. Maar oké.
2: Okay. Dat is wel best kort, ja. Hoe komt het?
3: Ja, ik heb mijn man vanmorgen moeten doen voeren naar het werk omdat ik een auto nodig heb. En heeft te vroeg, dus vroeg opstaan.
2: Oh, Ruud, hoe gaar, wanneer moet jij beginnen?
3: Ik moet om 9 uur bijna, dus ça va.
2: Ja, dat is, ja, je kan heel uitgebreid ontbijten.
3: Ja, voilà. Dan moet er dan nog een beetje het ontbijt verder zetten.
2: Dat is altijd, hè, altijd te veel pistolees en te veel, ik weet niet wat.
3: Ja.
2: Ja. Maar is er nog allemaal over bij jou?
3: Pistoleetjes, spek, rode boontjes, ja, een beetje van alles.
2: Maar zie een keer. Ja, dat is wel fijn. Een tweede uitgebreid ontbijt na moederdag.
3: Voilà.
2: Nou.
1: Wij kunnen ook nog iets geven. Het is geen ontbijt. Het is niet echt per se iets om op te eten. Maar wat wil je graag horen vanmorgen? Kwestie...
2: Voilà. Nou.
1: Wij kunnen ook nog iets geven. Het is geen ontbijt. Het is niet echt per se iets om op te eten. Maar wat wil je graag horen vanmorgen? Kwestie dat het goed vooruit gaat.
3: Oh,

0: met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
3: Oh.
2: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
4: M&M Live.

0: Brian stuurt ook in de app van M&M klaar voor een nieuwe halve werkweek.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
4: Chin chin.
3: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
4: Knalprijs.
3: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je
5: joehoe,
1: met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
7: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
7: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai, ze zijn er wel pro. Pro's.
7: Ah, dat is duidelijk.
6: Ja.
8: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be.
9: Peugeot. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
10: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
9: Dat doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app.
11: Amai, het is echt eenvoudig.
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: M&M.

0: Auto Arena. M&M. We zijn maandag en Milk Inc. dat begint met dezelfde letter. Is dat toeval? Nee. Want straks vraagt Milk Inc. een song aan waarmee zij op deze maandag kunnen opstaan en gaan. En de songtitel start ook met een M.
1: Damn. Ja. Die zijn goed met een M.
0: Ja.
1: Jouw dag start ook een beetje met de M, hè? De M van Moe.
0: Ja. Ja. Ja, het trouwweekend gehad. Ja.
1: Een heel weekend of gewoon één dag en het heeft doorgesijpeld in de rest van de dagen?
0: Ah wel, dus zaterdag was het trouw, zondag was het bekomen van de trouw.
1: En nu is het de maandag na het bekomen van de trouw.
0: Ja, ik snap het volledig.
1: Deze dag start dan weer met regen.
0: Hm? Ah, super.
1: 13 graden vandaag, geen te vette. Ik heb een klein beetje stress voor dit weekend met dat weer.
0: Ah ja,
1: het is
0: tuurlijk.
1: Dan de 1000 kilometer voor kom op tegen kanker.
0: Tuurlijk.
1: En ik heb gisteren eens gekeken in de weerapp, maar ja... Dat kan nog altijd veranderen, maar het is wel echt regen. Regen, regen, regen.
0: Hebben die nu niet gezegd tegen jou, we hebben nog nooit slecht weer gehad? Al één keer. Eén keer slecht weer gehad?
1: Ja. Ze hebben gezegd, we hebben altijd chance met het hemelvaartweekend. Het is altijd goed weer. We hebben nog maar één keer, één dag gehad dat slecht weer was. En nu, wat staat er op de planning? Regen, regen, regen, regen, regen.
0: Echt een heel weekend, of wat?
1: Ja, vooral de zaterdag. De dag waarop ik rij, is het echt van 's ochtends tot 's avonds regen. Maar ook Ocharme, al die mensen met communies, lentefeesten.
0: Ja.
1: Al die springkastelen die nat zijn. Oh, dat is echt
0: trouwen. Die trouw was eerst trouwens voor dit weekend pas.
1: Amai, chance dan.
0: Vervroegd, ja.
1: Ja, chance dat het afgelopen weekend was, want dat was wel goed weer.
0: Ja, dat was top.
1: Maar ja. Laten we thoughts, hopes and prayers dat het weekend weer nog een beetje omslaat. En anders kun je wel nog binnenblijven en naar nieuwe tv kijken. Mm-hmm. Op VTM Go Plus bijvoorbeeld is er een nieuwe serie die van Ruud Beekmans over nieuwe liefde vinden na partnerverlies. Gaat denk ik wel mooi zijn. We hebben de Campus Cup nog steeds die bezig is. En bijvoorbeeld het programma van Sander, daar zijn beelden van. Ik heb gezien dat mijn ex-collega Peter van der Veire was.
0: Ja, we hebben het onder andere gehad over die foute envelop. Weet je nog, bij Radio 2 Zomerhit ooit en hoe dat er aan toe ging, wat voor gevolgen dat had. Leuk zo, behind the scenes.
1: Ja, heel tof. Ah, kijk. Maar dat is voor vanavond in het zeteltje. Nu eerst een Gracie Abrams.
0: Ja. M&M. En dat lied dat Milk Inc. zo graag wil horen op deze maandagochtend komt er ook aan. Maar wat wil jij graag horen? Wat is zo'n song die jou laat opstaan en gaan op deze misschien iets wat moeilijkere maandagochtend? Gewoon eerlijk sturen nu in de app van M&M wat jij kan gebruiken. En dan

0: zijn Milking. En de song waarmee wij opstaan en gaan is...
1: Uiteraard Madison, want muziek is het beste medicijn. Zeker 's morgens.
0: Yes.

0: Binnen een uur trouwens stellen we onze nieuwe M&M Big Hit aan je voor. Sommige mensen denken dat dat nogmaals deze zal zijn die we dan gaan draaien. Die Madison van Mootink.
1: Misschien wel, misschien niet.
0: Het is 6:30, Yannick, je hebt de hoofdpunten.
2: Ja, de twee Belgen die op het cruiseschip zaten waar op begin april het Hanta-virus is uitgebroken, zijn gisteravond aangekomen in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen. Ze worden daar getest en als ze geen symptomen hebben, dan mogen ze ook thuis in quarantaine gaan zitten. In al onze gevangenissen staken ze vandaag. De vakbonden protesteren opnieuw tegen de overvolle cellen, de toenemende agressie en ook de hoge werkdruk. En in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union gisteravond met 3-0 gewonnen van KV Mechelen. Union blijft zo dus op de tweede plek op maar één punt van de leider Club Brugge.
1: Wil je nog eens zeggen met hoeveel ze hebben gewonnen?
2: 3-0.
1: Tof, hè, Sander?
2: En meer nieuws dus straks om 7:00 in maand op de socials van Beertenieuws.
1: Oh, ga je dat dan nog eens herhalen?
2: Zeer zeker.
1: Tof.
0: Ik weet dat je vorige week nog zei, jij zei een Union gaat winnen van KV Mechelen. Daar ben ik nog niet zo zeker van, hoor.
1: 3-0.
0: Het weer.
2: Wel, het regent op dit moment nog een beetje, maar het zal in de loop van de voormiddag droger worden. Al gaat er deze namiddag opnieuw weer wat wisselvalligheid zijn met buien en 13 graden maar.
1: Ja. Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar het is extra vertragen naar Antwerpen op de E19. Tussen Loenhout en Brecht door een defect voertuig vertraag je daar 20 minuten.
0: Straks een song met als titel Teenage Dirtbag, maar... Qua uitvoerder, weet je wie het is? Wie het is?
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: Kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan. Bestel op manutan.be. Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
1: stap met meer korting op de trein.
2: 40%, het zal wel zijn.
3: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
2: En Wallonië eens proberen.
3: Of naar een pretpark gaan misschien.
2: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
0: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
4: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
5: Laat het los, laat het gaan.
4: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft. Vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
6: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
7: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
8: Kia. Movement that inspires.
9: M&M.

0: dat you?
1: Mm-hmm. Sorry, maar dat zijn gitaartjes die alles deugd kunnen doen op een maandagochtend. Hè?
0: Zeker.
1: Hola.
2: Opstaan en gaan.
1: Severien van der Draai uit Assen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hallo, is voor jou ook een moeilijke ochtend?
3: Ja, een zeer moeilijke ochtend, want ik ben leerkracht in Wallonië. Mm. En daar hebben we nu eigenlijk onze 2 weken paasvakantie gehad. Dus vandaag is de eerste dag terug naar school.
0: Oeh, dat kan wel een keer pieken. Oh, heb je een leuke paasvakantie gehad?
3: Ja. Dus we hebben die eigenlijk twee weken later gehad.
0: Ja. Maar je hebt ervan genoten. Je hebt een beetje kunnen ontspannen.
3: Zoiets, ja.
1: Waar is het fout gelopen?
3: Wij hebben een projectje op school gestart en ik dus daar als vrijwilligerswerk. Ik heb daar 3 dagen gezeten van mijn vakantie.
1: Oh, nee.
3: Toen was het eigenlijk nog niet vakantie voor mij. En dan nu, met dat ik geen cursussen heb voor immersie, want ik ben leerkracht immersie geschiedenis aardrijkskunde.
1: Ja.
3: En het programma bestaat nog niet in het Nederland voor de leerplandoelstellingen. Dus hebben ze ook geen boeken bij de uitgeverij. Dus moest ik ook allemaal zelf doen.
1: Oh nee.
3: En dus heb ik dan nog afgewerkt en ook de examens al voorbereid.
0: Oh Allee. My god. Dus je hebt eigenlijk heel de paasvakantie gewerkt?
3: Ja, dat is het. Maar ik heb dit weekend wel genoten van een weekendje met mijn grootouders in de Ardennen.
1: Zie, maar dat zijn de goede dingen.
0: Dat is kostbare tijd. Ja. Dat is echt wel mooi. Ja. Oké, top. Wel, om vandaag goed op te staan en te kunnen gaan terug naar school, welke song kan je gebruiken?
3: De song van mijn favoriete artiest is altijd al geweest, Natalia. Hm? Met het liedje Risen. Zou echt wel super zijn.
1: Hey.
0: Speciaal voor jou.
1: Jij vraagt, wij draaien. Kom aan, hè, Severien.
2: Opstaan.
3: En gaan.
1: Valasse. Voilà, dat is de vibe.
0: Zoals in Wallonië zouden zeggen, allee.
1: Hey.
4: All my life I dreamed in color.
0: Ja, sorry. Ja.
1: Allee.
0: Ja. Ah ja.

0: Sabrina Carpenter. It's her birthday. Zware?
1: Zwaar.
0: Ja?
1: Ja, Sabrina, ze wordt 27 vandaag.
2: Hip hip hoera.
1: Ze deelt haar verjaardag met Louis Thijssen. Die wordt 31. Ja, Louis kun je kennen als zoon van, maar ook lief van.
0: Ja, maar je kan niet zeggen, kan je kennen als zoon van en lief van.
1: De zoon
0: dan
1: van...
0: lijkt het alsof hij de zoon en het lief is van dezelfde persoon.
1: Ah, zo.
0: Hij is de zoon van Peter Thijssen, acteur. En lief van Julia Bosman.
1: Ja. Ja. Niet dezelfde persoon, inderdaad.
0: Nee,
1: wie ook jarig is vandaag, is Thibaut Courtois. Die ken je wel als onze nationale doelman. Hè. Ja. 34 wordt hij vandaag. Maar ook luisteraar Lore uit Kalken is jarig vandaag.
0: Is Lore wakker, neemt ze juist op en mogen we bij gevolg een cadeautje uitdelen. We luisteren.

0: Hallo.
1: Ja, nee, ja, nee, we moeten streng zijn.
2: Lore!
1: Streng zijn, Lore. We moeten streng zijn.
0: Hallo.
1: Ja, het is met de radio. Normaal moet je zeggen hiep hiep en dan zeggen wij hoera. En dan, ja, dan krijg je een cadeau van ons. Maar je hebt hallo gezegd.
0: Ah, hiep hiep.
3: Oh, Lore.
0: Ja. Jammer.
1: Maar we kunnen het wel even over jouw verjaardag hebben. Dat is wel, dat is het voordeel nu we je toch aan de lijn hebben. Wat ga je doen vandaag om het te vieren?
0: We gaan vanavond op restaurant gaan, sushi gaan eten.
1: Oh, prachtig. Mooi.
2: Favoriete sushi?
0: Zo crispy zalm.
1: Ja. Gefrituurde zalm?
0: Ja, dat mag ook.
1: Ah ja, ja. Ik ben ook, ik hou van alles gefrituurd bij de sushi. En dan denk ik, dat kan niet het concept zijn zoals ze het gewild hebben. Ah, bon.
2: Rauw, maar frituur het toch maar even.
1: De Belgische sushi. Maar dat is in het frituurvet. Ja,
2: ja, dan hoop ik dat je heel hard geniet van de sushi vanavond. Je bent ook Dancing Queen, officieel vanaf dit jaar. Young and Sweet, only 17. Ben je blij met die leeftijd?
0: Ja. 17.
2: Ja, ben je blij met die leeftijd?
0: Ja, goed jaar.
1: Goed, hè?
2: Ja, het is een goed jaar. Goed. Het is een goed jaar. Zeker.
1: Goed.
2: Zeker. Zit je nu in het vijfde of in het zesde?
0: Vijfde.
2: Het vijfde, oké. Okay. Het moeilijkste jaar, zeggen ze. Dus als je dit hebt geknald,
1: wat?
2: Dan is het één richting...
1: Is het vijfde het moeilijkste jaar?
2: Ja, het vijfde is wel het moeilijkste jaar.
1: Oh, maar is het deze keer dat ik dat hoor?
2: Maar dat is toch zo, hè, Lore?
0: Ja, een beetje wel.
2: Ja.
1: Had je die uitdrukking al gehoord? Of is dit nu een verjaardagscadeau waarvan je denkt... Ugh.
0: Ja, ik had het al gehoord.
1: Ah, okay, okay.
2: Voilà. Enkel Sander is niet mee. Enkel Sander is niet mee.
1: Lore, geniet van de sushi, hè?
0: Ja, dank u wel.

0: Sandrino. Een berichtje van iemand die Sandrino heet en van M&M. Het is niet dat ik jou, Sander, ga aanspreken.
1: Oké.
0: Nee, Sandrino die stuurt... Goedemorgen M&M, ik heb jullie gemist, want ik ben sinds zaterdag papa geworden van een flinke dochter. Ik ben de gelukkigste man momenteel. Merci om dat te delen. Dat is keimooi. Proficiat.
1: Over grote levensdingen gesproken... Weddingseason is begonnen, hè, jongens. Weddingseason is begonnen. Ik heb er 3 op de kalender staan. De eerste was afgelopen weekend.
0: 3?
1: Ja.
0: Damn.
1: Ja, als je 30 plus bent, dan zijn ze daar.
0: Ik heb inderdaad nog nooit een trouw van een vriend gehad.
1: Oh, dat is veel. Bon, het was een hele leuke trouw. Het was een hele leuke trouw. Maar dus, dit was de eerste trouw sinds wij zelf onze trouw aan het plannen zijn, waar we naartoe zijn gegaan.
0: Ah, dus...
1: Ja, dat verandert de zaak een beetje.
2: De M&M Ochtendshow.
1: Je bent de hele tijd aan het stelen met de ogen. En je bent de hele tijd aan het nadenken. Mm-hmm. En notities aan het bijhouden. En zo.
0: Ja, en dan denk je, dit doen we absoluut niet.
1: Ja.
0: Of dit doen we absoluut wel. En? Wat is de conclusie?
1: Ik heb een absolute do en een absolute don't gevonden op het huwelijk.
0: Ja.
1: Dus ze hadden bijvoorbeeld s'nachts, als het feest goed bezig was, heel veel plateaus met shotjes die rondkwamen tijdens het dansfeest.
0: Gevaarlijk.
1: Hele leuke do. De don't, ze hadden... allemaal tafels, ronde tafels bij het eten. En aan sommige tafels waren er 2 vrije plekken. En dan deden ze per gang, gingen ze aan een andere tafel bijzitten.
0: Ja. Oh, ik vind dat ook tof.
1: Ja, tof. Maar als ze er niet meer bij zitten, dus na de eerste gang bijvoorbeeld, zaten ze bij ons. En als ze er dan niet meer bij zaten, was die plek gewoon leeg. Ja, dus dat is uiteindelijk toch eerder een don't gebleken.
0: Ja.
1: Maar ik dacht, ja, het is onze ervaring. Dus misschien als iemand ook nog plannen heeft, neem dit gerust ook mee.
0: Ja.
1: Dus leuk idee.

0: duurt. Mijn partner heeft een vriend en die zijn trouw is gepland op Halloween.
1: Oh.
0: Allemaal in horrorthema verkleed gaan naar de trouw.
2: Oh, Corpse Bride. Dat is perfect daarvoor. Hoe goed.
0: Ik neem het mee.
3: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
0: Goedemorgen, het is 7 uur.
3: 14 nieuws.
0: Met Jannik Aert.
5: De cruisepassagiers zijn terug in het land. De twee Belgen die op het cruiseschip zaten waar op begin april het Hantavirus is uitgebroken, zijn gisteravond aangekomen in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen. Ze waren van Tenerife naar Eindhoven gevlogen en vandaar gingen ze dan naar het ziekenhuis. Ze worden daar nu getest en als ze geen symptomen hebben, mogen ze thuis in quarantaine gaan. Intussen zijn ruim 90 van de 150 passagiers al teruggebracht naar hun thuisland. Er stierven in totaal 3 mensen aan het zeldzame Hantavirus. Een uur geleden is in al onze gevangenissen een staking begonnen. De vakbonden blijven protesteren tegen de overvolle cellen, de toenemende agressie, maar ook de hoge werkdruk. En de problemen blijven groot, zegt de Socialistische Vakbond.
6: Ze slepen lang aan, maar ze blijven verder in stijgende richting gaan. En daar zit eigenlijk het grote probleem. Hè. We hebben een penitentiaire noodwet gezien sinds augustus vorig jaar. En er liggen 550 mensen meer op de grond dan daarvoor. Dan klopt er iets niet volgens mij. De noodwet heeft meer noodtoestand veroorzaakt dan opgelost.
5: Morgen wordt er ook gestaakt en actie gevoerd tegen de hervormingen en ook de besparingen van de federale regering, zoals de pensioenen. De hinder zal ook groot zijn. Op de luchthaven van Charleroi zijn alle vluchten geschrapt. En in Zaventem zal er veel in hinder zijn voor de vertrekkende vluchten, zegt Brussels Airport.
7: Op basis van de huidige informatie kan iets meer dan de helft van de vertrekkende passagiersvluchten helaas niet plaatsvinden. Het is de 9e vakbondsactie op 1,5 jaar tijd die de luchtvaart buitenproportioneel hard treft. En dat is uiteraard bijzonder. Jammer.
5: Ja, bij de lijn check je trouwens best morgen ook of je bus of tram wel rijdt, want daar is de hinder ook redelijk groot. Bij de NMBS wordt er dan weer niet gestaakt. De Netflix-serie Adolescence is de grote winnaar van de BAFTA TV Awards. De reeks vertelt het verhaal van een jongen van 13 die wordt opgepakt voor de moord op een klasgenoot. Adolescence won in totaal 4 awards en de hoofdrolspeler, de 16-jarige Owen Cooper, won opnieuw de prijs voor beste mannelijke bijrol. Met de 4 prijzen breekt de serie ook het record van het meeste aantal BAFTA Awards in 1 jaar tijd. En dat na eerder al 4 Golden Globes en 6 Emmy Awards. En in de Champions Playoffs, daar van het voetbal, heeft Union met 3-0 gewonnen van KV Mechelen. Union blijft op de 2e plaats staan, maar op 1 punt van leider Club Brugge. Speler Rob Schoofs is opgelucht, maar het komt voor hem nog wel veel beter.
8: De eerste helft denk ik dat we gewoon veel te veel balverlies hebben geleden. Dat we veel beter aan de bal moeten zijn, veel rustiger moeten zijn, de bal meer in de ploeg houden. Dat is gewoon een beetje ons probleem. Maar goed, Union is dan een beetje toch die match over de streep trekken, toch die goals weten te maken en van achter heel solide geweest. Maar natuurlijk zijn er nog veel verbeterpunten in ons spel.
5: Donderdag speelt Union de bekerfinale tegen Anderlecht en zondag moet Union ook naar Club Brugge. In de Europa Playoffs heeft Racing Genk met 3-0 gewonnen van Westerlo en de Limburgers zijn daar leider met even punten als Standaard. Het regent hier en daar nog, maar stilaan wordt het overal wat droger, maar in de loop van de dag wel opnieuw enkele buien en hooguit 13 graden. Morgen is het vaak bewolkt en tot 14 graden dan.
2: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar het gaat extra traag naar Antwerpen. Op de E313 van voor Massenhoven vertraag je 40 minuten. En op de Antwerpse ring richting Beveren staat in de Thijsmanstunnel een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Richting Brussel op de E429 bij Halle vertraag je 20 minuten extra. En op de binnenring rond Brussel ook 20 minuten filegolven. Van Groot Bijgaarde tot Zaventem komt er een ongeval op de rechterrijstrook. M&M.
9: Laat ons samen genieten.
10: Zeker, zie je. Absoluut.
11: Nog 2 minuten snoezen. Ik skip wel het ontbijt. Zeg, waar zijn mijn oortjes?
12: Zijn die nu weer kwijt?
11: Ging de zon niet schijnen? Ik heb mijn regenjas niet aan.
12: We verwachten wel wat buien, dus voorzichtig op de baan.

0: We hebben een nieuwe M&M Big Hit aan je voor te stellen zometeen. En het is een echte gouden song.
1: En welke cadeautjes hebben de mama's gekregen voor Moederdag? Dat wil ik weten. Zeker als het speciaalke zijn. En dan deel ik straks ons pommelien nieuws. Ja.

0: Broke Boys?
1: No. No Broke Boys. dat was lang geleden. Dat is leuk.
0: Discolines.
1: Ja, ze mogen jullie bellen voor de feature.
0: Ja.
1: Yeah. De remix.
0: Zeg, een verwarrend berichtje in de app van M&M. Isaura stuurt, ik heb eindelijk mijn vast rijbewijs gehaald.
1: Ah ja? U voorlopig, u vast?
0: Ah ja, ja, ja. Oké. Ik dacht variabel rijbewijs. Dat M&M, goedemorgen. Ja, ja. Ah, het woord vast vond ik verwarrend.
1: Wow.
0: Excuus, ja, proficiat Isaura.
1: Ja, proficiat Isaura en een heel goede morgen. We zijn maandag vandaag en het regent. Maar zie een keer wie we hier weer met een smile hebben zien binnenkomen. Goedemorgen, Maurie.
2: Hi.
1: En een late fijne moederdag, hè?
2: Ah, ja.
1: Maar ik heb jou niks gestuurd gisteren eigenlijk, besef ik nu.
2: Dat is oké, ik ben jouw moeder ook niet.
1: Nee,
0: het is toch niet dat je alle moeders in de wereld...
1: maar ik zie jou elke dag.
2: Dat is zo lief van me. Het is lief. Ja, ik moet het zeggen, het was gisteren een heugelijke dag voor de mama's.
0: Ha.

0: Άρη Λόγισμπορ.
1: Τρέχτ, τρέχτ, τρέχτ.
0: Με ζωγραφ, φρούγραφ, ρόλ, σπαμά. Και ποιες είναι τραύμες. Φωτοκάρτια gekregen van mijn jongste dochter. En dan heb ik ook een moederkloek gekregen, zelf geknutseld door Nelle.
1: Wat is een moederkloek?
0: Ja, een kip. Een kip op een stokje gekregen van Nelle. Zelf geknutselde kip.
1: Okay.
0: Ja, omdat ik een mama met een moederkloek, ze zeggen dat toch zo? Enfin, er stond ook een versje. Ik heb een klein stukje meegebracht voor jullie.
2: Liefste mama, ik ging eens naar de boerderij. Ik zag de dieren op een rij. Het schaap was super zacht. De pijl was echt een pracht. De koe zorgde voor kalfje klein. En oh, wat was dat geitje fijn.
0: Ja, het ging zo nog wel even door. Maar spoiler, het kwam erop neer dat ik beestig leuk ben.
1: Goed, ja, leuk.
0: Ja, ik heb gisteren trouwens ook een foto gezien van Amelie Albrecht, die super zwanger is. Hebben jullie die ook gezien?
1: Super zwanger,
0: ja. Ja,
3: die is wel echt super zwanger.
0: Ja, ze is super zwanger. Ze kijkt uit naar haar toekomstige moederdagen. En ze had dat bijgeschreven bij die foto. En ik kijk ook uit naar de geknutselde brol die ik dan gaan mogen ontvangen. Maar jongens, hebben jullie die comment section gelezen?
3: Nee.
0: Dat was echt harsh.
1: Hm?
0: Er was iemand, een Veronique, die schreef daaronder: ik hoor dat als ex-kleuterjuf niet zo graag dat je dat prol noemt. En dan een andere, Gabi, die zei: schatten van kunstwerken zijn het die je als moeder moet bewaren.
1: Hm?
0: En iemand anders die zei: zo spreken over uw kleintje die dat met hart en ziel gaat doen. Brolmoeder, zei die tegen Amelie. Dat is echt harsh. Harsh. Ik denk dat sommige mensen het woord brol een beetje te serieus nemen. Het is eerder brolpositief. Zoals bij Angèle.
3: Ah ja,
0: toch?
3: Haar album Brol.
0: Ja, voilà. Mijn cadeau van vorig jaar, dat was geen brol. Die leeft wel nog. Die verhuist wel naar de B-plek in de berging, want dat was een plantje. En ik heb zo A-plekken voor plantjes en een B-plekken. Dat is in de berging.
1: Ja.
0: Dus het is wel richting brol aan het gaan. Maar,
3: maar als je het dan wel wegsmijt, doe het dan wanneer dat de vuilniskar langskomt. Ik herinner mij ooit nog een dag dat ik mijn tekening in de vuilbak heb teruggevonden.
0: Oh nee.
3: En doen dat ook zo. En ik snap het, hè. Maar doe het wanneer het kindje het niet ziet.
0: Okay.
1: Zal ik verhalen vertellen van de tekeningen van de tijd van Ketnet van vroeger? Of,
3: Nee,
1: maar die bewaren we in ons tekeningenarchief.
3: Of course.
1: Een soort
3: en
1: van
3: die
1: museum.
3: Kijk je nog elke dag.
1: Ja, zeker. Oké. Muziek.

0: Nog een fijn berichtje van Tracy. Die heeft een idee wat je met die prol kan doen. Ze zegt, ik neem elk jaar een foto van de moederdagcadeautjes die ik krijg. En zo kan ik die bewaren.
1: Met de Superplus deals van De Leize gaan we toasten.
2: Chin chin.
1: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
2: Knalprijs.
1: Besparen doe je met de Superplus deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: M&M Live.
4: Per jaar, dus ik zei het, ja, we zitten op schema. Ik ga het meteen ook hier even delen.

0: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: M&M live.
3: Maar misschien iets te hard of zo? En het viel in het slot, kreeg ik niet meer op.
4: En was de hendel zo halverwege?
3: Ja,
4: snap je wat ik bedoel? Ja, dat je gewoon naar beneden is gevallen. Of ben je gewoon een wilde man?
3: Maar, ja, nee. En nee. Ja, nee. Maar we zaten dus vast in onze tuin eigenlijk. Daar komt het op neer gisteren. Gelukkig was er dan de schoonmoeder die de reservesleutel wel heeft van ons. En die we meteen ook een fijne moederdag konden
4: laten. Had je die dan een cadeau?
3: Ja, bloemetjes uit de tuin, hè. Maar ben ik de enige die mezelf zoveel buitensluit? Of zijn er nog? Je mag het nu delen in de app van M&M. Dan krijg je een goede morgen of niet.
5: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
6: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
7: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
8: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
9: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
10: Win jij binnen een kwartier €50 concertengoed? Waag straks je kans bij de M&M Ochtendshow.

0: onlangs nog een Scrabble gespeeld. Dat is echt... Dat
1: zijn niet zoveel punten, hè.
0: Nee, maar wel, wel handig gewoon. Ja. Je hebt de ace nodig.
1: Dat is waar.
0: Je hebt de ace nodig. Weet je wat je ook nodig hebt in het leven?
1: Een paraplu.
0: Een reservesleutel.
2: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
0: mensen die zich al eens hebben buitengesloten, want het is nog eens gebeurd bij mij.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Oké, maar paraplu ook handig.
1: Paraplu is zeker vandaag handig. Ja. En een reservesleutel ook, als ik zo kijk in de app van M&M. Arno bijvoorbeeld, je stuurt, ja, geen goeiemorgen. Minimaal 4 keer per jaar sluit ik mezelf buiten. Dus Sava nog stuurt hij. Ik vind het al minder Sava. Het gaat dan, ja, deur dicht doen en denk je dat je sleutels in je zak zitten.
0: Ja.
1: En dan kun je ook gewoon nergens naartoe, want mijn autosleutels hangen ook aan mijn...
0: sleutel.
1: Huissleutels.
0: Ja, ja, ja.
1: Lauren stuurt dat hij zichzelf al 1 keer heeft buitengesloten. Dus dat is geen goeiemorgen, Lauren. Maar je hebt het nog maar 1 keer voor gehad.
3: Ja, geen goeiemorgen. Nee. Maar inderdaad, 1 keer heb ik het voor gehad. Nog maar, gelukkig.
1: Oké. Okay. En hoe is dat dan gebeurd?
3: Ik was dus samen met mijn broer naar de winkel geweest. Want ik was alleen met mijn broer thuis. En wij zijn de boodschappen terwijl aan het binnen zitten, maar het waaide blijkbaar te hard. Oh. Waardoor dat onze voordeur dicht viel.
0: Ook al gehad, ja, ja.
3: En wij kijken zo naar elkaar van, haha, grappig dat je de deur dicht doet. Nee, de deur was dichtgevallen. Maar wij alle twee, de sleutels lagen ook al binnen. Dus wij waren al een beetje in paniek. Maar dan hadden we geluk dat mijn broer, de andere broer dan, zijn raam was vergeten toe te doen. Waardoor dat we via het raam naar binnen terug konden.
0: Oké, wacht. Belangrijke bijvraag. Waren de diepvriesproducten die je gekocht had in de winkel, waren die al in veiligheid? Zijn de in de diepvries of waren die aan het smelten?
3: Nee, die lagen echt gewoon net in de inkomhal, zeg maar. We waren echt gewoon net de zakken binnen aan het dringen. Dus daarom was er ook eigenlijk al paniek.
0: Ja, ja.
1: Tweede belangrijke bijvraag. Als je zegt dat je door het raam van je broer bent geklommen, is er de politie gebeld geweest?
0: Mensen dachten, die het zo zagen. Ja,
1: die dachten dat je aan het inbreken was?
3: Nee, dat gelukkig niet. Nee. Ik woon ook doodlopen de straat, dus ik moest ook eerst aan mijn buren eigenlijk vragen voor een trap, want zelf hadden wij geen trap.
0: Ah, ja.
1: Ah, een soort van ladder dan?
3: Ja, inderdaad. Dat was zo, want het was op de bovenste verdieping, dus dan ga ik niet zo gemakkelijk binnen, zeg maar.
4: Zeg, en heb je dan nu, zoals Virginie stuurt, bijvoorbeeld zo'n sleutelkluisje om je te redden? Moest dat nog eens gebeuren?
3: Ja, we hebben toen wel op een aparte plek de sleutel verstopt. Voor als we de sleutel vergeten, dat we wel nog altijd naar binnen
1: gaan. Ja, slim. Slim. Het is misschien iets dat Dieter ook kan gebruiken, zo'n tip. Want ja, ook geen goeiemorgen voor jou, hè?
5: Nee, dat klopt, inderdaad.
1: Nee. Vertel eens, hoe is het bij jou al gebeurd?
5: 2 jaar geleden zijn wij thuisgekomen nadat wij boodschappen gedaan hadden voor Oudejaarsavond. En opeens ziet mijn echtgenote de buurman buiten en zegt ze van, we moeten nog bij de buurman met een cadeautje voor Oudejaarsavond. Ik doe de poort toe, maar ik vergeet dat ik mijn sleutel reeds had binnengelegd.
4: Oh nee.
5: Ja, wij kunnen de garage, dus de sleutel van de voordeur en zo, hangt eigenlijk aan het bakje van de garage.
4: Van alle dagen.
5: En dan verleden jaar, dit jaar met kerstdag juist hetzelfde, moesten we bij mijn moeder gaan. Ik in allerhaast met de 2 jonge kinderen, snel alles in de auto en de sleutel van de garage binnen laten liggen en het bakje open gedaan aan de muur.
0: Oh.
5: Ik had enkel mijn autosleutel bij mij, dus ik kruip in de auto en ik sla op het stuur en ik zeg niet weer.
4: Feestje in de notto, hè?
0: Feestdag, op de feestdag een feestje.
1: Ah ja, feestdagen zijn moeilijk voor u, Dieter. Dus heel goed oppassen deze donderdag. Het is onze lieve hemelvaart. Past op dat je sleutels goed bijten.
5: Maar de sleutel aan de autosleutel.
1: Oké.
5: Normaal gezien gaan we dit geen derde keer meer tegenkomen.
1: Oké, 2 keer maar geen een derde keer. Ja.
4: En als een sleutelkastje niks voor jou is, dan kan je ook doen. Want Ruben zegt, zo een klavier om je deur te openen. Mijn buren hebben dat ook. Zo handig.
0: Ah, zo'n cijferslot.
4: Cijferslot. Dat is de max.
0: Ja.
4: Nee? Ja. Jawel. Ja, je kan het nooit vergeten.
0: Ja.
4: Ja, je wilt gewoon, gewoon nog eens buitengesloten worden.
0: Dat voelt zo hekbaar. Maar bon, andere discussie.
2: M&M.
0: We hebben ook even gediscussieerd over wie we deze week M&M Big Hit gaan maken. We zijn eruit geraakt. Je hoort het zo meteen.

0: Told You So van Martin Garrix en Jax. Een goede combo, maar niet zo goed als de combo een Belg en...
1: een Nederlander.
2: Bij M&M ontdek je de strafste nieuwe hits.
0: Ja, vorige week kregen we een voorproefje van Aaron Blommaert zijn nieuwe album Oorsprong. Dat komt deze week uit, maar we kregen enerzijds een exclusieve listening party bij Club Kautere al hier op M&M. En anderzijds kregen we ook een single die hij al heeft gedropt van op dat nieuwe album. Tranen van Goud is een samenwerking met de Nederlandse Zoe Levy. Gaat over een relatie loslaten. Volgens Aaron gaat het dan over dankbaar terugkijken, hè, naar iemand die belangrijk was in je leven. Terwijl Zoe iets directer is en zegt gewoon... beter ga je niet terug naar je ex. Voilà, dat is dus de samenwerking van de song die je deze week extra vaak hoort hier op M&M.
3: Ja, ja, ja.
4: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
2: Dit is deze week de M&M.

0: meteen ook een goede tip in voor alle mensen die zal ik. Voor alle mensen die zich al eens per ongeluk buitensluiten uit hun huis. Staat de deur op een
1: kier. Voilà.
2: Bedankt.
0: Alleen niet superveilig, maar dat kan helpen. 7:55 intussen, Jannik, je hebt de hoofdpunten.
3: Ja, in al onze gevangenissen is er vandaag opnieuw een grote staking aan de gang. De vakbonden die protesteren tegen de overvolle cellen nog altijd, de toenemende agressie en de hoge werkdruk. De twee Belgen die op het cruiseschip zaten waarop begin april het Hantavirus uitbrak, zijn gisteravond aangekomen in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen. Ze worden daar getest en als ze geen symptomen hebben, dan mogen ze thuis in quarantaine gaan. En de Netflix-serie Adolescence is met 4 awards de grote winnaar van de BAFTA TV Awards, de belangrijkste Britse televisieprijzen. En de serie breekt ook meteen een record van het meeste aantal BAFTA Awards in 1 jaar tijd. Meer over dit nieuws straks om 8 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: En het weer. Daarvoor gaan we naar Bram. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Deze ochtend verlaat een eerste regenzone ons land. Erachter zitten opklaringen, maar in de namiddag volgt een tweede regenzone. Het is ook fris met maxima van 8 tot 14 graden en een goed voelbare noordenwind. Morgen wisselvallig met nog een paar buien en maar 13 graden.
0: Voor de verandering. Sorry.
2: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar voor de verandering ook naar Antwerpen op de E313 van voor Massenhoven 40 minuten. Richting Beveren staat in de Thijsmanstunnel een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Je vertraagt daardoor 20 minuten extra. Richting Brussel extra file rijden op de E19 vanaf Semst, 3 kwartier. En op de E429 bij Halle 20 minuten. En op de binnenring rond Brussel 1 uur filegolven van Groot Bijgaarde tot Zaventem. Dat komt door een ongeval op de rechterrijstrook. Dus maak daar alsjeblieft een reddingstrook.
5: Win jij zometeen €50 concertbudget?
0: Kan handig zijn voor alle aankomende concerten. Zoals nu zondag bijvoorbeeld, Aiken en Nio in de AFAS Dome.
6: Ah, ik ben blij dat je dat zegt. Ik heb daar een plannetje mee voor morgen.
0: Die gaat ze coveren?
6: Misschien.
0: Oké. Okay. Morgen een concertje. En misschien nog een extra concertje op onze kosten. Daar binnenkort bovenop. Maar dan moet je eerst winnen natuurlijk. Kies nu een thema uit voor zometeen bij de M&M Hitquiz. Dit zijn je opties.
2: Aaron Blommaert. Die songtitel bestaat al. Schoenen.
5: Welk thema kies jij?
7: Stuur het nu in de M&M-app.
5: En speel zometeen mee.
7: M&M. Flowrida komt terug. Na meer dan 10 jaar brengt hij zijn wereldhits naar Vorst Nationaal. Feest mee met Flowrida op 26 mei. Tickets via fkpscorpio.be. Samen met M&M.
8: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
9: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
10: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
11: Oh my god, bon, dank u!
12: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
13: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
14: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
15: Ja!
16: Maar ja.
14: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
17: Oh ja!
18: Maar ja.
14: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
15: Oh ja! Maar ja.
14: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank.

0: begint dit weekend aan zijn Together Together Tour, Harry Styles. Concert dat toch wel heel veel mensen naar gaan uitkijken, denk ik. Alhoewel, ik zie op Ticketswap.
1: Ja, hè? Ja,
0: en op de doorverkoopsite heel veel ticketjes die vrijkomen. Dus bon, als je wil gaan naar Harry Styles, wij kunnen 50 euro korting fixen.
1: Ah, voilà. Zometeen trouwens hebben we nieuws over Pommelien Thijs. Mocht je ze niet kennen, wie ben je? De M&M Hitquiz. Maar eerst dus de muziekquiz waarbij drie juiste antwoorden 50 euro concertengoed kunnen opleveren. We spelen die vandaag met Marie Jolie Sabbe, 25 jaar uit Ingelmunster.
0: Goedemorgen Marie Jolie.
2: Goedemorgen.
0: Hebben jouw ouders, waren die fan van Angelina Jolie en zijn ze zo op Marie Jolie gekomen?
2: Ik weet niet van waar ze de naam halen, maar het zit in de speciale naam.
0: Oké. Zeggen mensen ook altijd voluit Marie Jolie of is het ook zo Marie Jo?
1: Ah, ja, ja.
2: Nee, niet van Marie zelf. En ik vraag ook wel, maar ik weet niet.
1: Of zo MJ. Ja. Ik zou voor MJ ook gaan. Of
2: op het werk is MJ.
0: Oh, leuk. Hey, jij kan echt alle kanten uit met jouw naam. Wat heb je liever dan wij zeggen? Marie of MJ?
2: Oh, MJ mag.
0: Oké.
2: Okay.
0: MJ, jij hebt thuis een peuter rondlopen. Wat heb jij gekregen voor moederdag?
2: Vrijdag was de moederdagactiviteit, dus ik heb zelf mogen gaan. En dat was een bloempotje dat hij had geschilderd. En we mogen bestiekeren, een zonnebloempje erin. En toen heb ik nog een vestje gekregen met zijn handjes opgestapeld als bloemetje extra.
0: Oh, cute. Ja. Wij gaan er misschien nog 50 euro bovenop doen, zie voor jouw moederdag.
1: Als je wint natuurlijk hier. Hè. De eerste stap is een thema uitkiezen. Dit waren je opties.
0: Aaron Blommaert. Die songtitel bestaat al. Schoenen.
1: Wat heb je gekozen?
2: Aaron Blommaert.
1: Oh, goed. Straks drie vragen uit het thema Aaron Blommaert. De eerste heeft iets te maken met dit lied, dus goed luisteren. De M&M Hit Quiz. It's Friday then.

0: illegaal, hè, dit hier.
1: Friday, then, this Saturday, Sunday, what?
0: Op een maandag.
2: Ja, sorry. Het is voor het goede doel.
0: Wat?
2: Het is voor 50 euro concertengoed dat Marie-Julie, oftewel MJ, kan winnen.
3: De M&M Hit Quiz.
0: MJ, je bent er nog.
4: Oh.
5: Hallo?
0: Ah, ja.
2: Ja, oh.
0: Oké. De M&M Hitquiz gaan we spelen met als thema Aaron Blommaert. De eerste vraag gaat over het lied dat je hier net te horen kreeg. Want je hoorde Rhythm met Friday. De vraag is, over welke weekdag heeft Aaron Blommaert al eens een song gemaakt?
5: Donderdag.
2: Dat is helemaal correct.
0: Ja, waren ook maar 5 opties eigenlijk. Dus ja, kans 1 op 5. Een weekdag.
2: Ah, weekdag. Ja. Sorry.
0: Tweede vraag. Deze vrijdag, alweer een weekdag. Deze vrijdag komt zijn nieuwe album Oorsprong uit. Op de cover staat een hondje. Maar die heeft een woord weggeblaft in één van zijn songs op dat album. De vraag is, welk woord

0: Welk woord zoeken we?
1: Zonder.
2: Ja, je betwijfelt, maar het is gewoon kaart juist. Mm-hmm. Had ook een goede schijf geweest. Het voelt als een hondje.
3: Oh, ja.
0: Laatste en beslissende vraag. Als je deze juist hebt, win je 50 euro concertengoed. Ik denk dat het gaat lukken. Aaron acteert ook graag. De vraag is, noem één reeks waarin hij ooit een rol heeft gehad.
1: Familie.
2: Ja, tuurlijk.
0: Dus binnen!
2: Raven.
1: Top.
0: Raven.
2: Ja, wauw, goeie man.
1: Like Me ook.
2: Ah, Like Me ook. Ja, ja. Forever, Hawa en Adem. Yeah. Insta gefixt voor de mensen die dat nog kennen. Maar inderdaad, het meest bekende denk ik wel is Familie en Like Me. Je hebt dat keigoed gedaan, MJ.
1: Top, dank je, top.
0: Welk concert wordt het?
1: Moet in gebruik genomen worden? Ik weet het eigenlijk nog niet. Ik ben al één keer naar K3 geweest en ik ga nu in juni nog een keer. Maar een derde keer zo wel geweest. Ah,
2: derde keer, goede keer.
0: Ja, drie keer K3, hè? Dat is mooi. Ja, okay. Heel veel plezier en MJ, salut hè.
1: Top, dankjewel. Salutjes.
2: Joehoe.
0: Dit is onze big hit van vorige week. Kingdom of Fear.

0: heeft ze te doen met de banjo-speler in dit lied? Die moet zo heftig spelen. Rip.
1: De M&M Ochtendshow.
2: Ja, een heel goede morgen. Super fijn dat je erbij bent. Op deze maandag kan altijd al een keer pieken. Het is een natte maandag ook. En vandaag maar 13 graden. Dus laat ons mentaal een klein beetje in het weekend blijven met het mooiere weer. We hebben in dat weekend ook moederdag gehad. Een supermooie, maar ook kwetsbare dag. Mensen die bijvoorbeeld iemand moeten missen. Of mensen die heel graag mama zouden willen worden, maar waarvan het niet altijd zo makkelijk gaat. We bellen straks Louise Goedefroy daarover, want ze heeft gisteren iets heel persoonlijk gedeeld. En voor de rest vandaag, ja, dan kun je misschien inderdaad vanavond wel wat binnen blijven met dat natte weer. En daarvoor hebben we een kijktip op 40 Max.
3: Inderdaad, wij doen hier op M&M alles graag van U vraagt, wij draaien. Neem nu de concerten van de Avansdom van Pommelien. Niet iedereen kon daarbij zijn, dus delen wij van hey, no worries. Wij zenden dat hele concert live en exclusief uit tijdens haar laatste show. Dan had je een boel luisteraars die zoiets hadden, zoals Colette, van zeg, dat optreden kan ik dan straks nog eens herbluisteren. Dus wij reden van, hey, no worries, we zitten het op 14 Max, dan kan je nog eens herbluisteren. Maar dan had je dus een heleboel luisteraars die zeiden van, zeg, kan ik dat optreden daarna dan ook nog eens herbekijken? Dus ja, je voelt het al komen, hè. Het antwoord is ja!
0: Ja!
1: Dit was Pommelien Thijs.
4: Live in de Avansdom.
1: M&M.
3: Ja, we hebben dat geregeld. Je kan de hele show van Pommelien Thijs vanaf nu ook herbekijken via WRT Max. Luister, Kim gaat blij zijn. Ze waren erbij. Het allereerste concert was het voor hun 7-jarige dochter Finley. En wat voor eentje. En Andres, ja, die was het daarmee eens. Die zei, meer live concerten, please. En wel, ja, goed nieuws. Hè. Niet meer alleen te beluisteren, maar nu ook te bekijken dus, guys.

0: moet nog komen.
1: Pommelie Dijs en het beste moet nog komen. Effectief, je kan het gewoon herbekijken. Heel haar optreden via VRT Max, het M&M-kanaal. En daar dan even doorklikken.
2: Yes.
1: Even vooruitblikken misschien, want...
3: Dit komt er nog aan.
4: Bij Sander, Maureen en Iwan.
1: Ja, straks de officiële pronostiek, hè, guys.
2: Ja, het beste moet nog komen, effectief. De man, wie gaat het worden?
1: Ja. We gaan het effectief hebben onder ons en met de andere M&M-DJ's over dat programma. Dus we gaan onze mol lokken, zo hebben we het genoemd. Hè?
2: Ja.
1: Heel benieuwd.
2: Niet lokken van, kom eens hier.
1: Nee.
2: Maar vastzetten.

0: Somber and Undressed. Ja, het is een beetje somberheid weer.
1: Ja, regen.
0: Maar waar korte is... werkweek, korte werkweek.
1: Ja, maar waar is het zonnige weekend?
2: Vanavond op VRT1.
3: Ik wil iets herstellen wat al heel erg lang kapot is.
4: Hoe is het kapot gegaan?
3: Ik heb een beetje een onhandige papa.
2: Op VRT1 krijgt de Repair Shop weer een paar uitdagende aanvragen binnen. Op VRT Canvas dagen de studenten van de VUB elkaar uit in Campus Cup. Of kijk op VRT Max hoe de verbouwingen getackeld worden in Château Plankaert. Alvast veel kijkplezier.
5: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Kijk.

0: Dit is Jannik Aerts.
1: Veel jonge langdurig zieken kunnen hun uitkering verliezen. Bij meer dan een kwart van de langdurig zieken in ons land, jonger dan 40 jaar, met psychische problemen, kan de uitkering worden stopgezet of worden ingekort. Dat blijkt uit een nieuwe steekproef van het RISIF, het Instituut voor de Ziekteuitkeringen. Federaal minister van Sociale Zaken, Frank van den Broeke, vindt dat de ziekenfondsen niet genoeg doen om die cijfers te verbeteren. De ziekenfondsen zelf vinden dat de verschillende artsen allemaal tot andere conclusies komen en dat is ook een logische oorzaak voor.
2: Er zijn foutieve dossiers, maar grotendeels, dat is eigenlijk een variatie in de medische evaluatie. De wetgeving is vatbaar voor interpretatie. De criteria om een evaluatie te doen zijn vatbaar voor interpretatie. En ook, wij moeten oordelen, dus onze arts moet een oordeel over mentaal gezondheidsprobleem, niet evident. Hè?
1: De twee Belgen die op het cruiseschip zaten waar op begin april het Hantavirus uitbrak, zijn gisteravond aangekomen in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Ze waren van Tenerife naar Eindhoven gevlogen en ze gaan nu nog wel even in het ziekenhuis moeten blijven, zegt Volksgezondheid.
3: Ze zijn dan toegekomen tegen 10 uur in USA, nagekeken door het team van Erika Vliegen, samen met de collega's van het departement Zorg. De testen zijn afgenomen gisterenavond nog, dus we gaan ze toch in USA houden totdat we die testresultaten hebben. Dat zal mogelijk vanavond nog zijn en anders zal dat morgen toch wel toekomen.
1: In al onze gevangenissen is er een staking aan de gang. De vakbonden die protesteren opnieuw tegen de overvolle cellen, de toenemende agressie en de hoge werkdruk. In maart bereikte de federale regering een akkoord over maatregelen om die problemen aan te pakken, maar voorlopig verandert er niets. Dat zegt de Socialistische Vakbond.
4: Die maatregelen die gaan pas in eind van het jaar. En ondertussen bouwt men rustig de stok van openstaande straffen verder af. En dan zie je in Brussel bijvoorbeeld in een inrichting zoals Haren met 1200 plaatsen, dat ondanks dat men bedden heeft bijgeplaatst, er meer dan 200 mensen op de grond liggen. De logica ontgaat mij dat je in zo'n grote inrichting eerst nog bedden moet bijplaatsen en dan evengoed mensen op de grond moet leggen.
1: De Netflix-serie Adolescence is de grote winnaar van de BAFTA TV Awards, de belangrijkste Britse televisieprijzen. De reeks vertelt het verhaal van een jongen van 13 die wordt opgepakt voor de moord op een klasgenoot. Adolescence won 4 BAFTA's. Owen Cooper, nog maar 16 jaar trouwens, won de award voor beste mannelijke bijrol. De serie breekt ook het record van het meeste aantal BAFTA Awards in 1 jaar tijd. En dat na eerder al 4 Golden Globes en 6 Emmy Awards. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen van KV Mechelen gisteravond. Union blijft op de tweede plaats staan in het klassement op maar 1 punt van leider Club Brugge. Donderdag speelt Union de bekerfinale tegen Anderlecht. Zondag moet dan Union ook naar Club Brugge. In de Europlayoffs heeft Racing Genk dan weer met 3-0 gewonnen van Westerlo. De Limburgers zijn leider met evenveel punten als Standaard. Het wordt stilaan overal droger. In de loop van de dag wel opnieuw enkele buien en hooguit 13 graden. Morgen is het vaak bewolkt en tot 14 graden dan.
5: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de binnenring rond Brussel moet je 1 uur file golven van Groot Bijgaarde tot Vilvoorde. Op de buitenring 30 minuten bijrekenen bij Waterloo en verder 1 uur extra van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. Komt er een ongeval op de linker rijstrook, dus maak daar ook alsjeblieft een reddingstrook. Richting Brussel op de E19 vanaf Semst vertraag je 1 uur extra. En naar Antwerpen op de E313 van voor Massenhoven tot Wommelgem door een ongeval op de middenrijstrook 3 kwartier. En ook richting Bever op de Antwerpse ring staat in de Thijs Tunnel, een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Je vertraagt daar 1 half uur extra.
6: Dat is een pittige ochtendspits, hè?
5: Ja.
6: 373 kilometer file staat er.
5: Ja. Of vertragen.
6: Ja, dat is waar. Ja, echt file is het misschien niet. Ja. Nee, komt goed. Ja.
7: Oh, ik heb goed geslapen.
8: Ik heb weer gesturkt vannacht.
7: Is die yoghurt nu wat zuur of is dat maar een gedacht? Ik ga de poes nog even zaaien. Ah, tijd om te gaan. File en ook werken.

0: We bellen met Louise Goedevrouw, want zij postte gisteren een pakkende video over hun IVF-traject. En daarmee heeft ze toch wel wat losgemaakt.
1: En ook al een spoiler alert voor zometeen. We gaan onze molverdachten claimen vlak voor de finale daar.
0: Ja, ja.

0: 8:08, mag wensen. Bruno Mars en I Just Might.
1: De M&M Ochtendshow.
2: Een heel goede morgen. We zijn de regenachtige maandag na een zonnig weekend en ook de dag na Moederdag. Ik heb gisteren heel veel posts en stories zien passeren van Moederdagbezoekjes bijvoorbeeld, maar ook wat moeilijkere posts. Want misschien is dat voor jou ook een moeilijke dag omdat je iemand moet missen of omdat je heel graag mama wil zijn. Content creator en food influencer Louise Goedefroy heeft daar gisteren een heel mooi maar kwetsbaar filmpje over online gezet. Dus een heel goede morgen, Louise.
3: Goedemorgen.
2: Hi. Ja, gisteren verschijnt jouw video op mijn tijdlijn. Jij en je man zitten blijkbaar al jaren in een traject om ouders te worden via IVF. Hoe lang precies al?
3: Eigenlijk hebben we zo'n 3 jaar geleden de beslissing gemaakt van oké, we gaan voor kinderen. En meer dan een dik jaar geleden zijn we dan begonnen met onderzoeken en dan zijn we het traject opgestart bij het fertiliteitscentrum in Brussel.
4: Ja, ik voelde
3: dus wel al eventjes.
4: Ja, inderdaad. Ik voelde instant jullie pijn als ik je filmpje zag, Louise. Want als je aan kinderen begint en het gebeurt allemaal niet direct, dan vraag je je meteen af van, damn, gaat het wel lukken? En telkens we dat uitkijken naar de week dat je je regels moet krijgen. En ik zag het bij jou ook, hè, zo die paar seconden dat je moet wachten op die test en dat je dan zweeft tussen hoop en wanhoop. Het is heel herkenbaar precies. Want jouw video wordt superveel gedeeld, ontzettend veel reacties. Hoe is dat allemaal binnengekomen bij jou?
3: Dat is wel, ik had wel verwacht dat het iets of van beweging, allee, dat het wel voor wat beweging zou zorgen. Mm. Dat het zo hard zou gaan, had ik wel echt niet verwacht. Mm. Langs de ene kant is het wel heftig. Langs de andere kant vind ik het fantastisch om te zien. Ik krijg echt duizenden berichten binnen van mensen die een verhaal doen, die mij sterkte wensen, die ons moed wensen. En ik weet niet, dat bewijst voor mij dat het wel juist was om het nu al te delen met de wereld, zelfs als we nog niet zwanger zijn.
4: Ja, snap ik. Waarom is het voor jullie belangrijk geweest om die video te maken?
3: Ik wist eigenlijk al van in het begin, alleen van het moment dat we wisten, oké, we gaan een traject moeten opstarten, dacht ik, ik ga daar een video van maken. Ik voelde dat dat juist was. En gisteren op Moederdag had ik het persoonlijk heel moeilijk. En dan kon ik mij inbeelden, alleen maar inbeelden dat er andere vrouwen zijn. Ik heb heel veel volgers, dus ik voelde mij wel in de positie om even te zeggen van hé, hallo, ik ben hier ook, wij zijn hier ook, wij hebben het ook moeilijk, wij hebben ook verdriet. Weet dat gewoon even, omdat ja, misschien zijn er in Vlaanderen niet genoeg mensen die even zeggen van kinderen krijg je niet meteen, dat gaat niet direct.
2: Ja, die dus vraag voilà. Die ook heel vaak binnenkomt van ah, wanneer gaan jullie eens aan kinderen beginnen? Of wanneer is het zover? Of wanneer gaat het er eens aan beginnen? Het is echt een heel vervelende vraag inderdaad, als daar ook heel veel pijn achter schuilt.
3: Exact. En ik weet dat heel veel mensen die gewoon, allee, dat is niet met slechte bedoelingen dat mensen die vraag stellen, maar ja, voor bepaalde personen komt dat gewoon heel hard aan. En ja, ik weet bijvoorbeeld zelf niet hoe ik moet antwoorden. Nu kan ik gewoon heel eerlijk zijn en zeggen, heb je mijn video nog niet gezien?
2: Ja. Dat is wel makkelijk inderdaad op dat vlak.
0: Maar die video helpt ook wel om even stil te staan inderdaad bij die onschuldige vraag die, ja, die niet altijd een even onschuldig antwoord heeft of zo. En sorry, ik wist ook niet dat je zoveel spuiten kreeg bij een IVF-traject. Dat heb ik ook al bijgeleerd via de video. What the hell, man?
3: Ja, het is wel heftig. Maar weet, het is ook, ja, bij iedereen is het ook anders. Ze geven ook medicatie op basis van wat het probleem is of waar eraan gewerkt moet worden. Ja, dat zijn er wel redelijk
0: van.
2: Ja, maar dat is wel interessant, want als je niemand kent in dat traject, dan weet je eigenlijk echt totaal niet hoe dat eraan toe gaat. En als je daar dan zelf plots in zit, ja.
3: Voilà, dat is het ding. En dat is vooral denk ik het deeltje dat zo eenzaam aanvoelt. Want je zit daar dan vaak in een wachtzaal in Brussel. We kijken allemaal naar elkaar, we weten allemaal oké, we zitten in hetzelfde traject, maar je spreekt ook niet met elkaar. Het is een heel speciaal, bizar en eenzaam traject. En dus vond ik het heel juist om gisteren te zeggen van hé, ik ben er ook gewoon en het lukt mij ook niet.
4: Absoluut, dikke merci om zo fragiel te zijn. Het kan anderen maar een beetje helpen op hun pad. Is er nog een boodschap die je graag zou willen meegeven aan wensouders?
3: Een beetje hetzelfde als de reden waarom ik mijn video heb gepost. Gewoon even duidelijk maken dat je niet alleen bent. En er is nog hoop en er is de hoop niet. Dat gewoon.
2: Ja, er zijn al veel berichtjes die binnenkomen in de app van M&M. Waaronder ook van Delana, die stuurt... mijn IVF-babytje is ondertussen 3 maanden. Het was een heel heftig en lang traject. Stuurt er een hartje bij en ook geef niet op. Dus dikke merci ook, Louise, om jouw verhaal te delen. Hè.
3: Geweldig, ja. Dat is heel graag gedaan.
2: En heel veel liefs aan je man en groetjes daar ook.
3: Dankjewel, super lief. Fijne dag, hè.
2: Ja, ook.

0: hotelmodel en another love. Zo van die halve weddenschappen op het werk onder de collega's, dat is plezant. Dus zo meteen gaan we eens rondhoren wie de molverdachten zijn van de M&M-DJ's.
1: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
2: Oh.
1: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
2: Ah.
1: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op

0: Taylor Swift en Opalite. Binnen exact een week krijgen we hier in de M&M Ochtendshow bezoek van de Mol. Maar ja, we weten nog niet wie we op bezoek gaan krijgen natuurlijk. We weten nog niet wie de Mol is. Maar we kunnen wel al eens een gokje wagen, dus spoiler alert voor alle mensen die nog niet gekeken hebben naar de Mol.
1: Ja, deze keer een extra belangrijke spoiler alert. Want er is een heel grote hoofdverdachte gesneuveld. Ik ga het zeggen. Isabel.
0: Dat is een aardverschuiving. Hè,
1: dat is echt crazy. Maar bij alle voorspellingen, bij de Molwatchers bijvoorbeeld ook, het gaat tussen die twee, hè, tussen Isabel en tussen Wout.
0: Maar bon, wie is de Mol? We hebben zelf een theorie natuurlijk, maar misschien moeten we eerst wat inspiratie opdoen bij andere M&M-DJ's.
2: Hoi, het is Kautar. Mijn buikgevoel, en dat heeft mij de voorbije jaren toch wel op de goede plekken gebracht, zegt Wout.
1: Dat is zo typisch. Kautar heeft wekenlang mij proberen te overtuigen dat Isabel was. En nu gaat hij pas verbouwd en zeg je wat mijn buikgevoel. Godverdikke. Ja, niet onbelangrijk. We hebben hier ook nog twee mede-mollenjagers, mollenwatchers uit Café de Mol rondlopen op M&M. Brechtje en Manu.
3: Hallo, ik ben Brechtje en mijn verdachte is Wout. 100% zeker. Ik heb er keiveel redenen voor. De belangrijkste reden is mijn gevoel. Ik voel dat Wout iets achterhoudt. Het rijmt ook nog. Maar dan misschien iets meer feitelijk. Hij heeft het meeste geld al uit de pot gehaald. Voilà, hij is de Mol.
4: Hallo, lieve vrienden van de ochtendshow. Het is Manu van Akker hier. Molwatcher en dedicated speurder. En dit jaar denk ik dat de Mol Julie is. Ik weet dat veel mensen mij volgen daarin. Maar ik denk toch Julie. En als het nu niet Julie is, dan val ik weer door de mand.
1: Jolien uit Deinze stuurt al in de app van M&M dat hij ook denkt dat het Julie is. Ook eens even vragen aan Robin Keijert. Wie hij verdenkt. Want ja, Robin, het is weer op zijn Robins. Ja.
5: Okay. Hallo, Robin van de Radio hier. Ik heb eigenlijk alleen maar naar de eerste twee afleveringen van de Mol gekeken. Maar sindsdien is mijn Mol ongewijzigd gebleven. Ik zat sinds het begin op Julie de bankier. Omdat ik denk, bankiers niet te betrouwen. Voilà.
1: Maar Julie is helemaal geen bankier.
6: Ze is een marketeer.
1: Isabel is de bankier.
6: Oei.
1: Ja, Julie is marketeer in de farmasector. Dus ja, Robin, ik weet niet of je nu bedoelt dat Isabel jouw mol is of niet. El stuurt alleszins in de app van M&M. Ik denk dat het Wout is. Ik zou eigenlijk willen dat het Maxime is, want hij is de zoon van mijn vriendin.
7: Ja.
1: We hebben gewed voor een Max Eclair.
7: Oei.
1: Zij had gegokt op Isabel. Haar hoofdverdachte ligt eruit, dus Els maakt nog kans op een Max Eclair.
0: Allee, dan nog eens snel onder ons. Wat denken we hier?
6: Ah, mijn mol is dood. Mijn mol was Isabel.
0: Ja.
6: En ik gok altijd op mol en winnaar. Dus mol was Isabel en winnaar Maxime, volgens mij. Dus ik ga het bij mijn winnaar houden dan, op Maxime. Ja, en dan denk ik toch ook dat ik voor Wout ga.
1: Ja, voor mij is het ook keihard Wout. Hij zit gewoon altijd op de goede plekken.
0: Ja, dat is exact de theorie die ik had, die ik aan jou verteld heb. Na de tweede aflevering zei ik, Wout zit altijd op de juiste plekken.
1: Je gaat nu niet doen alsof jij mij hebt geïnspireerd.
0: Dan heb jij mijn theorie gestolen.
1: Nee.
0: Jawel.
1: Je gaat nu niet doen. Nee. Ja, nee. Ik ga je mijn molboekje eens laten zien.
0: Leer voor
1: jezelf. Het is heel uitgebreid.
0: Denken.
1: Ik ben zelf tot die...
0: Leer gewoon voor jezelf denken. Het is toch wel...
6: Kappen.
1: Zegt jij dat vrouwen niet over zichzelf kunnen denken?
6: Jullie moeder niet, hè?

0: komst in Harry Styles. Hè. Benson Boone, sorry I'm here for someone else.
1: Jezus, man. Zet je erop uit vanmorgen om mijn slecht gezin te maken?
0: 8:30. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
2: Ja, uit nieuwe cijfers blijkt dat de uitkering voor langdurig zieken bij een kwart van de mensen jonger dan 40, die met bijvoorbeeld psychische problemen thuis zitten, kan worden stopgezet of worden ingekort. En de overheid vraagt dat de ziekenfondsen daar nu iets aan doen. De twee Belgen die op het cruiseschip zaten waar begin april het Hantavirus uitbrak, zijn gisteravond aangekomen in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Ze worden daar nu volop getest. Ze moeten daar ook even blijven. En als ze dan geen symptoom hebben, mogen ze naar huis in quarantaine. En in al onze gevangenissen is er opnieuw een grote staking aan de gang. De vakbonden die protesteren vooral nog altijd tegen de overvolle cellen, de toenemende agressie en de hoge werkdruk. Meer nieuws straks om 9:00 of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: De Weerman Bram, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Deze ochtend verlaat een eerste regenzone ons land. Erachter zitten opklaringen, maar in de namiddag volgt een tweede regenzone. Het is ook fris met maxima van 8 tot 14 graden en een goed voelbare noordenwind. Morgen wisselvallig met nog een paar buien en maar 13 graden.
1: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de binnenring rond Brussel vertraag je 40 minuten extra. Je moet daar file golven van Groot Bijgaarde tot Vilvoorde. Op de buitenring 35 minuten bij Waterloo en verder een kwartier extra van Wezenbeek tot Jette. Richting Brussel op de E19 vanaf Zemst 50 minuten vertragen en vanaf Londerzeel 40 minuten. Naar Antwerpen extra vertragen op de E313 van voor Massenhoven 3 kwartier. En richting Beveren staat in de Thijsmanstunnel een defecte vrachtwagen op de rechter rijstrook 1/2 uur extra daar.
4: Deze hier kennen jullie nog wel, dat is Die on This Hill.

0: hoor je Sienna Spyro haar gloednieuwste. Ja, een nieuw lied.
1: M&M. Rate the song.
0: Haar nieuwste heet Material Lover. Het werd geschreven voor de film The Devil Wears Prada 2. En zo heeft ze meteen ook een droom van zichzelf afgevinkt, want ze wou graag eens filmmuziek maken. Maar songs voor films zijn niet altijd songs die het daarbuiten ook goed doen. Dat heb jij vooral in handen eigenlijk. Luisteren en jouw mening geven, dat mag je nu doen. Graag met een punt op 10 in de M&M-app.
1: Rate the song.

0: Serial Lover. Gemaakt voor de film The Devil Wears Prada 2 heb ik afgelopen weekend gezien in de cinema. Hm? Ik geef deze song evenveel als de film. Ja? Een 8 op 10.
1: Oh, M&M. Breathe
0: the song. Proper. Ja, Katrien die is ook wel fan. Die stuurt mooie stem, vrolijk deuntje, maar niet 100% mijn smaak. Maar ik geef het toch een 7. Hm? Maarten die gaat, val ik aan voor een 0. Die stuurt niet mijn ding. Elsie vindt het dan wel weer goed. 10 op 10. Een beetje Olivia Dean vibes krijgt hij ervan. Was afgelopen vrijdag nog in Forst Nationaal te zien. Dus ik snap wel dat de vibes nog zijn blijven hangen. Vincian die stuurt een 8 op 10. Ik zie dat Debra hier ook nog stuurt. Ach, sorry, ik ben geen fan van haar stemgeluid. Dan snap ik wel dat alles wat ze maakt niet goed binnenkomt. Estelle, wat vind jij?
2: Ja, ik ben het wel een 10.
0: Een 10
2: op 10? Maar ik vind gewoon dat haar liedjes altijd leuk zijn. Ik vind het wel jammer dat ze niet naar Pukkelpop komt.
0: Ja. Oh, dat snap ik. Dat zou ook echt een perfecte Pukkelpop naam zijn eigenlijk, hè?
2: Ja,
0: jawel, kijk, maar dan gaan we er hier gewoon op de radio nog even van genieten. Want ik ga jouw punten mee optellen met de rest in de app van M&M. En ik kom op een 8 op 10 uit.
1: Oh ja.
0: Ja, exact mijn score eigenlijk, dat is nice. Je hoort Material Lover van Sienna Spyro straks na 12 uur opnieuw bij M&M, ja. Maar ook bij Brahim, wou
3: ik zeggen. Oké, top. Zeg, elke week bellen wij onze meest sportieve vriend op om ons even mee te pakken in de wonderwereld van de sport. Want zelfs als je niets met sport hebt, dan vallen er daar interessante dingen te rapen. En er vallen dus soms ook wel eens vragen aan de koffiemachine waar jij dan zo meteen wel over kan meepraten, zoals deze vraag bijvoorbeeld.
4: Heb je die amateurs dat België record zien verbreken?
1: Hmm.

0: Info en tickets via livenation.be.
1: Samen met M&M.
2: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
3: Het is Toyota.
2: Info en voorwaarden op toyota.be.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis.

0: Blij dat we deze nog eens draaien. Zo'n beetje een vergeten pareltje uit 2014, als je het mij vraagt. Mm-hmm. Calvin Harris en Ellie Goulding. Outside.
1: Soms gebeuren er dingen in de sport die zelfs voor de meest harddenkige couch potato te interessant zijn om niet te weten. Zo zou het vandaag op het werk hier wel eens over kunnen gaan.
2: Heb je die amateurs dat Belgisch record zien verbreken?
1: Ja, Maarten, wat was het allemaal bij dat schansspringen daar?
3: Ja, het was dus een Belgisch record schansspringen. Twee broers en één kameraad die hadden het plan opgevat voor het goede doel om het Belgisch record schanspringen te breken. Dat is ooit een beetje sexy geworden met Tom Waas. Die sprong de volledige 13 meter ver in Tom Testerom. Dan is dat een paar keer verbroken, dat record. 35 meter, nu stond er op 37 meter. En drie kameraden die hebben gezegd, wij willen nog verder gaan voor het goede doel. Die hebben een van de beste coaches ter wereld in Oostenrijk gestalkt. Dag en nacht berichten gestuurd, totdat hij eindelijk zei, kom jongens, het is goed, ik wil van jullie gezag af zijn. Kom maar af, we gaan eraan beginnen. Die hadden nog nooit op een schans gestaan. En die mannen die zijn dit weekend begonnen aan een recordpoging na drie weken trainen van een 85 meter schans. Je moet die filmpjes maar eens zien online. Dat is echt heel hoog. En ze hebben 62 meter gehaald.
0: Oh,
3: Sebastian Haven heeft 62 meter gesprongen. En het toffe is dat ze dat allemaal doen voor het goede doel. Dit was voor To Walk Again. Ooit opgericht door Mark Hermans. Dat is voor mensen die, ja, die een ongeluk hebben gehad om die opnieuw te leren staan, te leren stappen. Daarmee halen ze geld in. En dat hebben ze in het verleden nogal gedaan. Ze zijn al eens met een kitesurf de Noordzee overgestoken richting Ramsgate. En toen hebben ze ook geld ingezameld voor het goede doel. En nu was het dus voor To Walk Again. Ik vind dat prachtig, dat project.
1: Zij zijn wel echt de rondlopende definitie van goed zot.
3: Ja, dat zijn ze. Ze zijn goed zot, want je moet die beelden echt zien. Ik heb er ooit eens bij zo'n reuzenschans gestaan. Soms vliegen ze 250 meter ver. Dit was 62 meter, maar je moet zien, dan denk je nooit van zijn leven kom ik hier naar beneden. En na die weken trainen hebben die mannen dat dus echt gedaan. Offshore, zo heten ze.
1: Ik begrijp het helemaal. Ik heb daar ook al eens bovenop gestaan, hoor, om het zo eens te voelen hoe zot dat is. En wat ik me dan nu afvraag is, hebben die mannen nog plannen?
3: Ze hebben nog plannen. Ze hebben ergens Olympische plannen. Dan gaan ze wel 70 meter moeten halen. Ze denken, ja, maar misschien moeten we dit blijven doen en dan gaan we verder gaan. Wat ze vooral al zeker gaan doen deze zomer, dat is met 200 kitesurfers gaan ze de hele Belgische kust afkiten. Dat is van knokken naar de pannen. En dan gaan ze weer geld inzamelen voor jongeren met mentale problemen. Want ze zijn ooit zo'n vriend verloren aan mentale problemen. En dat is het volgende doel. Dat ligt al vast. En misschien ergens in hun achterhoofd die Olympische Winterspelen.
2: Oh, zo mooi. En hoe heet die nu weer?
3: VZ2 Offshore. En Sebastian Haven, dat is de man die 62 meter heeft gesprongen. Heel tof om te volgen, want ze maken daar ook altijd documentaires over filmpjes. En het is ook een project dat online heel erg hard
1: leeft. Hey Maarten, ik kan alleen maar hetzelfde zeggen over hun dan over jou. Merci. Goeie gasten.
3: Ja, jojo. Dada.
4: De M&M Ochtendshow.
5: Goedemorgen. Talk to me. Opstaan en gaan.

0: Daarvoor Olivia Dean, waar niemand tickets voor had. Maar toch was iedereen daar. Opeens, vrijdagavond, letterlijk. Ja. Al mijn vrienden zaten daar.
1: Ja, stories waren verschrikkelijk. Hoe voor jullie?

0: Hilversum op M&M laat staan.
1: Een verse lading Club Kautar straks om 4 uur. Hè, met op maandag ook steeds een samenvatting van de afgelopen thuisweek in de vorm van een lied, gebracht door Wannes. Hij heeft veel om over te zingen daar tegenwoordig. We zitten met een nieuw slachtoffer dat in de bosjes is gevonden. En ik geef vrijblijvend nog even de podcast luistertip mee. Welkom thuis. VRT Max.
2: Nooit van gehoord.
1: Het is met Nina Black deze week.
2: Ah, nou leuk. En wie presenteert dat?
1: Zo, dat weet ik niet.
2: Zo'n paar wannabes.

0: VRT Nieuws onderzoekt in Pano.
1: Jesus Christ.
0: Auto's die in brand vliegen.
2: Dat is iets dat je nooit gaat vergeten.
0: De impact is groot.
3: Ik ga je nooit meer met een BMW rond, hè?
0: Wat doet de fabrikant?
4: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is, en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
0: Veiligheid onder vuur. Pano. Woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
5: VRT Nieuws. Helemaal helder.
6: Vervangt. Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
7: Maak je afspraak op carglass.be.

0: Taco smaken in Mexico.
1: Win for life.
2: Win for life. Win tot 5000 euro elke maand.
1: Elke maand, elke maand, elke maand.
2: Een leven lang.
3: Speel Win for Life online of in je winkel.
2: Heel goedemorgen, het is 9 uur.
0: 14 nieuws.
2: Dit is Yannick Aerts.
4: Veel langdurig zieken krijgen onterecht een uitkering. Bij mensen jonger dan 40 jaar die met psychische problemen langdurig thuis zitten, kan bij een kwart de uitkering stopgezet worden of worden ingekort. De overheid vindt dat de ziekenfondsen niet genoeg doen om die cijfers te verbeteren, maar de onafhankelijke ziekenfondsen vinden weer dan de regels te vaag om te bepalen of iemand wel of niet kan werken. Want als een patiënt naar de rechter stapt nadat het ziekenfonds een uitkering heeft stopgezet, dan krijgt hij soms gelijk.
5: Er zijn foutieve dossiers, maar grotendeels, dat is eigenlijk een variatie in de medische evaluatie. De wetgeving is vatbaar voor interpretatie. De criteria om een evaluatie te doen zijn vatbaar voor interpretatie. En ook, wij moeten oordelen, dus onze arts moet oordelen over mentaal gezondheidsprobleem. Niet evident.
4: Het is exact 20 jaar geleden dat Hans van Temse in Antwerpen twee mensen vermoordde. Kleuter Luna en haar Malinese oppas werden op 11 mei 2006 neergeschoten in het centrum van de stad. Van Temse werd als eerste Belg ooit veroordeeld voor de moord met een racistisch motief. Hij kreeg een levenslange celstraf. De grootmoeder van Luna weet nog precies hoe het nieuws 20 jaar geleden bij haar binnenkwam.
6: Ik kan dat niet beschrijven, dat verhaal. Dus ik dacht dat ik ging van het balkon vallen. Of, ik weet niet, na twee dagen had ik ontdekt dat we nog niet gegeten hadden. En dan heb ik aan buren, heel lieve buren, gevraagd: willen jullie voor ons soep maken, want wij hebben nog niet gegeten.
4: Hans van Temse zit sinds vorig jaar niet meer in de gevangenis, maar wel in een gesloten instelling waar hij een behandeling krijgt voor zijn problemen. In Oekraïne is de derde en de laatste dag van de tijdelijke gevechtspauze met Rusland ingegaan. Ondanks dat er is afgesproken om niet te vechten, beschuldigen zowel Rusland als Oekraïne elkaar ervan dat ze elkaar verschillende keren toch hebben aangevallen. En toch is die vechtspauze voor de grote steden in Oekraïne een goede zaak, vertelt correspondent in Kiev, Michiel van Driebergen.
7: Rustig, stil, geen luchtalarm en zeker geen explosies. En ik denk dat het voor alle grote steden in Oekraïne gold afgelopen dagen. Hier, kijk, aan het front is het natuurlijk nooit stil. Er wordt gewoon heen en weer gevlogen met drones, kleinere drones. Daar wordt heen en weer geschoten, gevuurd. Maar ik moet toch zeggen, het is toch echt wel een verademing. Geen luchtalarm, niet van die grote drones die de steden terroriseren.
4: Intussen zegt de Russische president Poetin dat hij denkt dat het einde van de oorlog in Oekraïne in zicht is en dat hij ook openstaat voor onderhandelingen. Het wordt stilaan overal wat droger met opklaringen. In de loop van de dag wel opnieuw enkele buien en hooguit 13 graden. Morgen is het vaak bewolkt en tot 14 graden dan.
2: Een heel goedemorgen. Aanwezig op deze maandagmorgen om jou door de files en al dat werk te sleuren met goede muziek. Zometeen van Another. Eerst Carly Rae Jepsen.

En daar komt hij door, dat zonnetje. Misschien dankzij deze talk to you van another. Of misschien dankzij, en dan moet ik even in de M&M-app kijken, Joël de Overpijl is vandaag jarig. Hey, geniet ervan. Vandaag is jouw dag. Ja, gevuld met goede muziek natuurlijk, zorg ik voor. The Thing I Love komt eraan. Eerst Throwback met Frozen van Madonna. Goedemorgen.

0: Plus.
1: Betaal nooit meer dan €5,50 per rit. Dus, koop nu Train Plus voor maar €4 per maand. Op nmbs.be.
2: M&M Live.

0: En het ding I love is dat ik een leuke song voor je mag draaien. Want ik heb één plek vrij in de playlist hier. Welk lied kan jij gebruiken op deze maandag voormiddag? Het is de moment. Stuur hem nu door. Mag iets van vroeger zijn of nu. Of alles daartussenin. Titel en artiest in de app van M&M.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
4: Check, check, check. Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
6: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
5: U heeft toch geen bingeprobleem?
6: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
5: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op

Damiano David, The First Time. Intussen wordt er goed meegenoten van alle fijne muziek. Net zoals Rosa uit Eeklo stuurt. Al fijn meegezongen. Dat is plezant. Kan je ook doen met deze. Dit is Al City.

Fireflies blijft een schijf. Zometeen Cameron de B-Mine en nog wat meer zon kunnen we gebruiken. Met C. Antesti en dan die moeilijke titel van Carol G. Maar eerst gaan we samen naar de weg. Er staat 146 kilometer file op dit moment op de binnenring rond Brussel. Daar zo'n 30 minuten file golven van Groot Bijgaarde tot Vilvoorde. Buitenring komt er een kwartier bij van Wezenbeek tot Jette. Richting Brussel is file rijden op de A12 vanaf Meissen, kwartier erbij. E19 vanaf Zemst, 30 minuten. Op de E40 vanaf Bertem, ook daar een half uur extra. Je vertraagt naar Antwerpen op de E313. Net voor Massenhoven is dat zo'n 15 minuten erbij. E19 in de Kruijbeckstunnel. Er ook wat file door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de A12 vanaf Aartselaar, 20 minuten. En op de E19 vanaf Sint-Job, 30 minuten erbij. De Antwerpse ring dan nog tot slot richting Gent. Kwartier extra daar van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En verder niet meer dan 10 minuten.

0: Ja, voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
1: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: M&M's repeat, doen we niet.
3: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde

Mark Ronson, Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart. En heel goedemorgen, ik heb veel meer. M&M. Ja, muziek voor je straks van Shakira, Zoo, Bruce Springsteen, throwback met Born in the USA. Eerst Beautiful People. Let's go.

Ja, Siebe is volledig in zijn nopjes. Zo leuk om deze terug te horen. Born in the USA uit de 80s. Bruce Springsteen, een paar jaar terug nog live aan het werk gezien. The Boss, waanzin. Geeft me zo'n goede memories. Ja, dat doet muziek met een mens natuurlijk. Zeker als je van dit soort dikke throwbacks hoort op een maandagmorgen. Zometeen nog Mo, dat heb jij gedaan. Maar eerst deze van A-Log en Khalid. Dit is Dive Into Me.

0: voor je belastingen? Volg volgende week de Win-Win Belastingspecial in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
6: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
7: Met mij, Lieven Scheren.
6: En met mij, Hetty Halsmoortel.
5: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
8: Op domein Tuijenbroek.
5: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
9: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Goedemorgen, het is 10 uur.
0: 14 uur.
1: Dit is Yannick Aerts.
10: Veel jongeren voelen zich gediscrimineerd. Ja, meer dan 4 op de 10 Vlamingen ervaren discriminatie op basis van hun leeftijd. Leeftijd is de grootste reden voor discriminatie. Nu meer nog dan geslacht, afkomst of seksuele geaardheid. En bij mensen jonger dan 24 voelt zelfs ruim 6 op de 10 zich gediscrimineerd. Dat zegt het Vlaams Mensenrechteninstituut.
11: Op het werk gaat het vaak om jongeren die zich gediscrimineerd voelen omdat ze worden afgewezen omwille van te weinig ervaring. Bij de huurmarkt gaat het bijvoorbeeld echt wel om stereotypes van ja, jongeren die te veel zouden feesten of onvoldoende zorg dragen of onvoldoende vermogen hebben om een huurwoning te betrekken. Maar algemeen gaat het voornamelijk om het gevoel niet serieus genomen te worden van jongeren.
10: Er is nog altijd een staking aan de gang in alle gevangenissen van ons land. Het protesterend personeel is er alweer tegen de overvolle cellen, agressie en hoge werkdruk. In maart sloot de federale regering nog een akkoord om die overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. En de gevangenis van Antwerpen begrijpt het personeel nu dan ook.
12: Het wordt een beetje gênant zelfs, hè, dat we het altijd maar opnieuw moeten blijven herhalen. En dat de situatie zelfs niet stabiliseert. Hè. Toen we de vorige keer in oktober vorig jaar met de directeurs mee actie gevoerd hebben, zaten we aan 360 grondslapers. We zitten vandaag aan 750. Dus het is eigenlijk wraakroepend dat die situatie verdubbeld is op een half jaar tijd.
10: Het is exact 20 jaar geleden dat Hans van Temse in Antwerpen 2 mensen vermoordde. Kleuter Luna en haar Malinese oppas werden op 11 mei 2006 neergeschoten in het centrum van de stad. Van Temse werd als eerste Belg ooit veroordeeld voor moord met een racistisch motief en hij kreeg ook een levenslange celstraf. De oma van Luna passeert nog elke dag bij de gedenksteen voor de slachtoffers.
13: Als ik het zie, is het voor mij een kleine herinnering. En ik kan dus elk jaar een boeketje gaan hangen op 11 mei. Ook heb ik mezelf moeten in het begin dwingen. Ik denk, ja, ik sta toch niet mijden. Het is mijn buurt. Als ik kind ben, vind ik dat zo'n gezellige straat. Ik ga mezelf niet vertellen dat hier mijn kleindochter vermoord is. Ik vertel dat hier mijn kleindochter voor de laatste keer trots op haar fietsje zat.
10: Hans van Temse zit sinds vorig jaar niet meer in de gevangenis, maar wel in een gesloten instelling waar hij een behandeling krijgt voor zijn problemen. Deze ochtend zijn er nog opklaringen, maar in de loop van de dag kan er hier en daar wel opnieuw een bui uitvallen en we halen hooguit 13 graden. Morgen is het vaak bewolkt en tot 14 graden dan. M&M.
1: Aha, Nele in de app van de M&M is ook heel blij met al die muziek. Nele, goed nieuws, ik heb er nog veel meer voor je. Ed Sheeran, eerst Pink.

Thinking Out Loud, Ed Sheeran. Saar in de app van M&M vraagt zich af of we de nieuwste van Milk Inc. toevallig niet hebben. Toevallig wel, net voor het weekend kwamen ze hem nog voorstellen hier bij M&M. En nu staat hij voor jou klaar. Straks Berre, maar eerst dus Milk Inc. met Madison. M&M.

0: Wie parkeert er nu onder een boom?
1: Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel PNV.
2: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, ik ben een held.
2: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
3: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
2: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
4: M&M Live.

0: even.
1: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
0: Oh.
1: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
0: Ah.
1: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
2: M&M.

Dat blijft echt een supergoed nummerke. En het is zo. Zometeen nog veel meer goede nummerkes van Auto Knows, Judith. Maar eerst deze van Miles Smith. Dit is Stargazing. Goedemorgen.

Jarne is blij met al die goede muziek. Zo gaat de werkdag sneller vooruit. Jarne, dan ben je aan het goede adres. Ik heb er nog veel meer voor je. De big hit van deze week. En dat is eentje van bij ons. Altijd leuk. Onze Aaron Blomaert komt eraan. En ook Glass Animals met de Heat Waves. Maar eerst naar de weg, vandaar naar Antwerpen. Zo'n 10 minuten extra intussen. Op de E19 is dat van, voor Kleine Barreel. Op de Antwerpse ring een kwartiertje erbij richting Gent. Van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En op de binnenring van Brussel 10 minuten erbij tussen Strombeek en Machelen.

0: Ziet je dat, Mila? Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
1: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
0: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
1: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
0: Nee.
1: Of bouwen ze dat eerst boven de grond en laten ze het dan pas zakken?
0: Ja, wel zoiets.
1: Je weet het niet, mama.
2: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
3: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
5: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
4: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: M&M. Repeat. Doe we niet.
7: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee

Jonas Brothers, Love Me To Heaven. Zo meteen throwback met Tom Tom Pinchon Bobamba. Maar eerst vraag je aan jou daar. Ben jij toevallig morgen op dinsdag 12 mei jarig? Of misschien ken je wel iemand die morgen zijn verjaardag moet vieren. Doe dat met ons. Laat even weten in de app van M&M. Want onze vrienden van de ochtendshow wil je heel graag verrassen met een cadeautje. M&M.

Dasha en Austin, zie ze stralen in de app van de M&M. De zusjes Smets aanwezig vanaan de zee. Met vele zeegroetjes. Veel groetjes terug, vrienden. En straks Galantis met Runaway, You and I. Eerst een pauze pakken. Zep, is nooit slecht. Hè. Met Luna nu.

0: Ultimus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Nou wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
3: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
4: Met mij, Lieve Scheren.
3: En met mij, Hetty Halsmoortel.
2: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
5: Op Domein Tuijenbroek.
2: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou... tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod... dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
7: Oh my god, Boni, dank u!
8: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties... aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
9: Goedemorgen, het is 11 uur.
10: 14 nieuws.
9: Dit is Yannick Aerts.
11: De verdwijning van Tanja Groen wordt niet meer onderzocht. 33 jaar geleden verdween de vrouw van toen 18 in Maastricht in Nederland. Ze raakte vermist na een feestje bij een studentenclub. Haar fiets en spullen zijn nooit teruggevonden. De voorbije jaren zijn er grote zoekacties geweest, onder andere op een kerkhof. Er is ook onderzocht of ze mogelijk een van de slachtoffers was van seriemoordenaar en verkrachter Marc Dutroux, maar er is geen link gevonden. De honderden tips hebben doorheen de jaren ook niks opgeleverd. Het onderzoek naar Tanja Groen wordt daarom dus nu afgesloten. Op het Canarische eiland Fuerteventura heeft een Belg van 22 bekend dat hij zijn moeder van 56 vermoord heeft. De vrouw, die al meer dan 10 jaar op het eiland woonde, werd een week geleden als vermist opgegeven. De politie begon een zoekactie en vond haar lichaam enkele dagen later terug op een vuilnisbelt in stukken gesneden. De zoon had een ernstige drugsverslaving. Hij weigerde eerst mee te werken aan het onderzoek, maar toen het bewijs tegen hem opstapelde, heeft hij de moord bekend. Meer dan 4 op de 10 Vlamingen voelen zich gediscrimineerd door hun leeftijd. En dat blijkt nog altijd de grootste reden voor discriminatie. Meer nog dan geslacht, afkomst of seksuele geaardheid. En vooral bij jongeren dan, bij de 18 tot 24-jarigen, voelt zelfs ruim 6 op de 10 zich gediscrimineerd. Zoals in de zoektocht naar werk of een huurhuis. Maar ook bij ouderen hebben ze het moeilijk, zegt het Vlaams Mensenrechteninstituut.
12: Bij ouderen gaat het dan, je moet ontslagen worden omdat je te oud bent. Maar bijvoorbeeld ook in het domein van de digitalisering. Ouderen die het gevoel hebben van, ja kijk, als er een aantal tools enkel nog digitaal beschikbaar zijn, dan worden wij daar structureel van uitgesloten. Hè, en dat is discriminatie. Maar we hebben ook voorvallen gezien van bijvoorbeeld ouderen die geen lening meer kunnen krijgen voor een woning, omdat ze te oud zijn.
11: Er zijn hier en daar nog opklaringen, maar in de loop van de dag krijgen we wel opnieuw enkele buien met hooguit vandaag 13 graden. Morgen is het vaak bewolkt en tot 14 graden dan. M&M.
9: Deze zomer staat hij op Rock Werchter straks met Mr. Know-It-All. Eerst Hugel, Topic en I Adore You.

nieuwste van Teddy Swims. Mr. Know-It-All te bewonderen op Rock Werchter. Intussen is Janina ook keihard aan het werk, laat ze weten in de app van M&M. Maar het is zo geweldig, zo leuk, zo perfect met heel veel goede muziek. Hey, en over perfect gesproken, eerst Milky, straks dus met Just The Way You Are. Maar One Direction staat voor je klaar met, hey, Perfect, geniet.

0: generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
3: Maak nu een afspraak op carglass.be.
4: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
5: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
5: Ja, ik was wel een beetje contra.
4: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
5: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
5: Ah, dat is duidelijk.
4: Ja.
6: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.

feels like I'm falling in love. Ik ben zeer benieuwd. Wat ben je aan het uitsteken vandaag op deze maandag 11 mei? Wat ben je aan het doen? Wat zie je? Aan het werk of niet? Laat weten of nog leuker, laat zien met een foto in de app van M&M. Zometeen Gabriel Ponte, Sean Paul, Meteor en Fleming. Maar eerst classic van de Fugees nu. Ready or

Staan voor je klaar. Somber met een homewrecker. En Taylor Swift, Blank Space, krijg je zo na dit. Want op de E403 van Kortrijk naar Doornik, daar is het intussen uitkijken voor een ongeval. Net na de Wevelgem-tunnel, één rijstrook is er versperd. Op de E313 naar Antwerpen vertraag je vanaf het parkeertrein in Ranst. Op de Antwerpse ring 10 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En elders op de snelwegen in Vlaanderen kleine vertragingen. Bij Luik is er dan weer meer dan 3 kwartier file op de E40 van Aken naar Brussel tussen Bachon en Herstal. Komt door een ladingverlies.

0: autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
2: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen.
1: Ja, of twee abonnementen, of...
2: Twee! Dan kan ik mezelf volgen. Of is dat vals spelen?
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Jij hebt de power met de Eneco-app.
5: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
6: Hoe weet jij dat, papa?
5: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
6: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
5: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
6: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
5: Nee, maar ik wel.
4: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco, voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken, efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
1: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt...
4: Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
7: Het is Toyota.
1: Info en voorwaarden op toyota.be.
8: Met de Superplus deals van De Leize gaan we toasten.
9: Chin chin.
8: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
9: Knalprijs.
8: Besparen doe je met de Superplus deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
12: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
11: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
13: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
11: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: M&M, repeat, doen we niet.
16: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer...

0: Jojo, Lady Hear Me Tonight. Blijft goed en een goede klepper om op te werken bijvoorbeeld.
1: M&M.
0: Ja, vraag maar om onze Rudy. Is op dit moment een oprit aan het aanleggen. Vakman, goed bezig daar. Ik zoek voor de muziek voor erbij. Van Last Frequency straks eerst deze van Sabrina Carpenter.

vandaag terug nog in de AFAS Dome. Tame Impala, The Less I Know, The Better. Blijft zo geweldig goed. Zoals ik ook lees in de app van de M&M, het zal wel zijn. Johan kijkt alweer uit naar het verlengd weekend dat eraan zit te komen. Korte week deze week, het zal wel zijn, met een barbecue op de planning. En die nu al wat voorbereiden. Veel succes, vriend. Ik zorg voor de muziek voor erbij. Zometeen... Haven. Maar eerst deze maan.

0: 14-nieuws onderzoek in Pano.
1: Jesus Christ.
0: Auto's die in brand vliegen.
2: Dat is iets dat je nooit gaat vergeten.
0: De impact is groot.
3: Ik ga je nooit meer met de BMW rond, hè?
0: Wat doet de fabrikant?
4: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is, en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
0: Veiligheid onder vuur. Pano, woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
5: VRT Nieuws, helemaal helder.
6: Een heel goedemiddag, het is 12 uur.
5: VRT Nieuws.
6: Dit is Nicky van Driessen.
7: De politie heeft een kind op een zebrapad aangereden. Een jongen van 6 jaar is aangereden door een politiewagen in centrum Antwerpen vanmorgen en ligt nog in het ziekenhuis. Hij is niet langer in levensgevaar. De politiewagen was prioritair onderweg, dus met zwaailichten en sirenes aan. De jongen was op stap met zijn klas. Je hoort het parket met meer info.
8: In de loop van de voormiddag is er tijdens een prioritaire actie van politie Antwerpen aanrijding geweest met een 6-jarig kindje dat aan de Frankrijk-Lei op een zebrapad aan het oversteken was. De politie was onderweg voor een controle van een voertuig waarbij een manoeuvre is gebeurd en het tot een aanrijding gekomen is. Het kindje is in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is dus zwaar gewond. Intussen zou het levensgevaar geweken zijn.
7: Het onderzoek naar de verdwijning van Tanja Groen wordt afgesloten. Dat is een van de bekendste cold cases van Nederland. Ze verdween 33 jaar geleden toen ze 18 was in Maastricht na een feestje bij een studentenclub. Er waren in de loop der jaren verschillende grote zoekacties, maar zij, haar fiets en haar spullen zijn nooit teruggevonden. En onderzoekers hebben er ook alles aan gedaan, zegt het cold case team.
9: We hebben in principe alle tips en meldingen die we met betrekking tot deze zaak binnen hebben gekregen, hebben we beoordeeld, gekeken of er in ieder geval iets uit te rechercheren was. Wat uit te rechercheren was, hebben we ook uitvoerig gedaan. En ja, dan houdt het op een gegeven moment op en dan moet er een beslissing genomen worden dat je ermee stopt.
7: Er was bijvoorbeeld ook onderzocht of Tanja Groen een van de slachtoffers was van seriemoordenaar en verkrachter Marc Dutroux, maar een link is nooit gevonden. Het leger van Israël neemt meer en meer grondgebied in de Gazastrook in, dat schrijft de krant De Morgen. Israël houdt al sinds het staakt het vuren in oktober een deel van Gaza bezet. Daar mogen Palestijnen dus niet meer komen. Er staan geel geschilderde betonblokken rond. Maar op satellietbeelden is nu te zien hoe die blokken intussen soms honderden meters verder gezet zijn. Dat is volgens Israël nodig voor de veiligheid, maar mensenrechtenorganisaties vrezen dat de tijdelijke veiligheidszone permanent zal worden. Het weer, dat is vanmiddag opnieuw periode met regen en vrij veel wind. Fris ook voor de tijd van het jaar tot 12 graden.
5: M&M.
6: Ja, goed nieuws voor Tatjana die nog aan het nagenieten is van Bazaar in de Lotto Arena afgelopen weekend. Straks komen ze eraan met Nacht in Amsterdam, maar eerst Armin van Buuren.
5: M&M.

0: Ja, ook Sean is blij met deze van Bazaar. Nacht in Amsterdam.
1: Nacht in Amsterdam.
0: En nu? Nu is het aan jou. In Rate the Song beslis je mee of we een song meer of minder op M&M laten horen. En dit keer Sienna Spyro. Je kent haar van Die On This Hill. Heel slow jam, heel traag lied. Ze heeft een nieuwe Material Lover gemaakt voor de film The Devil Wears Prada 2. Op 23 mei staat ze ook in een uitverkochte AB Brussel. Maar ik ben dus vooral benieuwd wat jij vindt van die nieuwste die toch volledig anders is dan Die On This Hill. Dit keer op tempo. Dus benieuwd. Jouw punten op 10 beslissen dus mee of ze doorgaat of niet. En je ongezouten mening is ook altijd leuk om te lezen. Klaar? In de app van M&M in 3, 2, 1. Material Lovers, Sienna Spyro.
2: Rate the song.

Ja, heb je gedaan. Sienna Spyro net met Material Lover. En je kan hem smaken, dat is duidelijk. In de app van M&M. En dan blijft hij er maar binnenstromen. En Roberto gaat voor een 8 op 10. Vindt het echt een tof nummer, net zoals Anne. En El zegt, ja, ça va wel. 7 op 10. Michael, nope, is niet mijn vibes. Snap ik. Jij hebt het voor het zeggen hier trouwens. Hè. Daan, die zegt, misschien moet hij nog groeien. Voor mij ook. Maar Mark is wel overtuigd. Die zegt, 10 op 10 voor mij. Heeft ook een beetje die Olivia Dean jazz. Style. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ook onze Luc, helemaal fan. Zo moet muziek klinken. Echt waanzinnig straffe song. 10 op 10 zie ik. Nog wat 9's, 8's. Het ziet er goed uit voor Sienna Spyro. Alles bij elkaar gegooid. 8 op 10. Ja, en dat is goed genoeg om door te gaan naar vanavond na 6 uur opnieuw in Rate the Song. En nu vrienden, een feestje bouwen met Anima en Ellie Cole.

0: niet moeten besparen op uw dinnerparty. Dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen. M&M.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: M&M Live.

Goedemiddag. En op de Antwerpse ring een kwartiertje erbij richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Ook richting Beveren op de R2 een kwartier tussen de A12 en de Thijsmanstunnel. Daar is de rechterrijstrook dicht door werken. Richting Stabroek dan, 10 minuten extra tussen Waasland-Haven-Noord en Lillo. Ergens op de elders op de snelwegen in Vlaanderen enkel kleine vertragingen. Door een ongeval is op de A12 ook nog naar Brussel de linkerrijstrook versperd in Aartselaar. En bij Luik is het 1 uur file rijden op de E40 van Aken naar Brussel. Tussen Barchon en Herstal

0: niet hoe ik zonder...
1: Pommelien Thijs nog volop aan bekomen van al haar AFAS-dooms. En 14 mei, nu donderdag, staat ze alweer op Oerrock in Ureterp. Ook Gladiolen, Concert at Sea, Werchter Boutique en natuurlijk ook de Lokerse feesten deze zomer. Ze heeft het nog heel druk.

0: sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo.
1: Check, check, check. Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
3: stap met meer korting op de trein.
4: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee, al eens gaan zwemmen.
5: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
4: Plus naar Hassel, eerst gaan shoppen.
6: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
2: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
7: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
8: MNM. Repeat. Doe we niet.
9: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde song.

Annick van Uffel die zegt, ja, het zal weer een topweek worden. Let the music play. M&M. Natuurlijk wel een korte week, hè, als je 2 dagen verlof hebt, donderdag en vrijdag. Jannik heeft nog een extra dagje verlof genomen om met de auto op onderhoud te gaan in de garage. Hey, dus dan moet je niet zoveel werken, Jannik. Dat gaan we vieren. M&M. Met

0: Bayphone.
1: Maroon 5 en zijn Bayphone. Ja, je moet toegeven, het wordt al wat warmer, het zonnetje schijnt. Maar toch zijn er artiesten die zo ook al wel eens graag vooruitblikken naar de winter. Zoals Natalia bijvoorbeeld. Die heeft een iets rustiger jaar in 2026. Maar de enige openbare soloconcerten dat ze dit jaar gaat doen, zijn kerstconcerten. Ja, dat had ik gelezen op haar site. Dat heet The Christmas Experience. Waarin je dus ook eigen nummers van haar gaat horen in een soort kerstjasje. Ook andere Christmas classics natuurlijk. En dat met die bom van een stem van Natalia, dat gaat natuurlijk goed zijn, dat weet je al. Je moet maar eens checken op haar website, daar kan je alle info vinden. En dit is natuurlijk mijn all-time favorite. I've only begun to

0: je belastingen? Volg volgende week de Win-Win Belastingspecial in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Jij hebt de power met de Eneco-app. Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
3: Hoe weet jij dat, papa?
2: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
3: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
2: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
3: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
2: Nee, maar ik wel. Kom.
4: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
5: Peugeot.
6: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
7: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
7: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
7: Ja, dat is duidelijk.
6: Ja.
8: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
9: Peugeot.
10: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Dit net viert feest met Like Me.
12: Tijd om te leven.
11: Wij komen
13: tijdens het hemelvaartweekend naar Plopsaland te pannen.
11: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsaparade.
12: Want ik ben Like Me.
11: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
12: Tot dan.
11: Van 14 tot en met 17 mei.
14: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
15: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
16: Chin chin.
15: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
16: Knalprijs.
15: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
17: Goedemiddag, het is 1 uur.
18: 14 uur.
17: Met Nicky van Driessen.
19: De politie heeft een kind op een zebrapad aangereden. Een jongen van 6 jaar is aangereden door een politiewagen in centrum Antwerpen vanmorgen en ligt in het ziekenhuis. Hij is niet meer in levensgevaar. De politiewagen was prioritair onderweg, dus met zwaailichten en sirenes aan. De jongen was op stap met zijn klas. Je hoort het parket met meer info.
20: In de loop van de voormiddag is er tijdens een prioritaire actie van politie Antwerpen aanrijding geweest met een 6-jarig kindje dat aan de Frankrijk-Lei op een zebrapad aan het oversteken was. De politie was onderweg voor een controle van een voertuig waarbij er een manoeuvre is gebeurd en het tot een aanrijding gekomen is. Het kindje is in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is dus zwaar gewond. Intussen zou het levensgevaar geweken zijn.
19: De politieman die reed was in shock. De bestuurder die ze achtervolgde is nadien tegengehouden en legde een positieve ademtest af. Er zijn nieuwe besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. 2 Amerikaanse en een Franse passagier van het cruiseschip waar het virus uitbrak, hebben nu positief getest. De 2 Belgen die op het cruiseschip vastzaten, hebben voorlopig geen symptomen. Zij wachten nog op hun testresultaten in het UZ Antwerpen. Maar ze zullen hoe dan ook 6 weken thuis in quarantaine moeten blijven, zegt het departement zorg.
21: Zodra zij naar huis mogen, gaan wij dagelijks contact houden met deze mensen. Dat contact is nu ook al begonnen, waar wij enerzijds natuurlijk zullen nakijken of zij geen symptomen ontwikkelen. Anderzijds hun ook zullen ondersteunen in het volhouden van hun thuisquarantaine. Wij zullen ook een checklist bezorgen van de dingen die zij mogen doen, vooral ook dingen die zij niet mogen doen, en dat dagelijks met hen telefonisch opvolgen.
19: De prijzen van ruwe olie en aardgas zijn vanmorgen opnieuw gestegen. De markt reageert op de radicale afwijzing door de Amerikaanse president Donald Trump van een Iraans tegenvoorstel voor het einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Het wordt daardoor weer onwaarschijnlijker dat de straat van Hormuz snel weer open gaat. En dat is een belangrijke doorvaartroute voor schepen om olie en gas te kunnen leveren. Een vat ruwe olie kost nu weer meer dan $100 en ook de gasprijs stijgt dus weer sterk. Vanmiddag opnieuw periode met regen en vrij veel wind voorspeld. Fris voor de tijd van het jaar ook wat temperatuur. Max 12 graden.
22: M&M.
17: En hier nog eentje voor alle mama's die gisteren moederdag mochten vieren. En natuurlijk

en American Girls. Eddie uit Schoten die stuurt hier door. Hey Anke, voor jou ook een bloemetje, hè, omdat je altijd zo'n mooie muziek brengt. Zeg, zo lief, zo lief. Brian die had afgelopen zondag geen tijd is om Moederdag te vieren. Want ze gaan de brunch een andere dag doen. Met het hele gezin, dat is ook natuurlijk leuk. Hè. Eigenlijk is het elke dag toch een beetje Moederdag. Hè. Dat mogen we toch wel zeggen aan alle mamatjes. Ik ben het gisteren wel gaan vieren met ons mama. Ik had bloemetjes bij, een mooi cadeautje, een kaartje en dan zo'n brunchje. Kijk, dat zijn toch de dingen die je moet koesteren in je leven. En om alle mama's toch eens even in de bloemetjes te zetten. Hier nog wat

0: Zometeen een zangeres die binnenkort misschien wel 15 miljoen dollar rijker gaat worden door een bedrijf die een grote fout heeft gemaakt.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bouwlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaken met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gel polish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
4: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
5: Met mij, Lieven Scheren.
4: En met mij, Hetty Halsmoortel.
3: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
5: Op domein Tuijenbroek.
3: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
6: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op

0: ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Mama, is mijn broodels klaar?
2: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
1: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
3: Ja. Hoogstraten

0: Hoogstraten aardbeien.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: M&M Live.

binnenkort zomaar eens een pak rijker zijn, hoor. Want ze heeft een rechtszaak aangespannen tegen Samsung. Zat vandaag in het nieuws, omdat die toch wel een beetje stout zijn geweest. Ja. Ze hebben tv's verkocht met op die verpakking dus een foto van Dua Lipa, maar zonder haar toestemming. Dus ja, mag natuurlijk helemaal niet. Ze is zelf ook eigenaar van het auteursrecht van die foto. Dus ja, dat is niet zo heel slim van Samsung. En Dua Lipa is dus een rechtszaak aangegaan en eist $15 miljoen. Heel benieuwd hoe dat allemaal gaat aflopen. Misschien vinden ze elkaar nog ergens halverwege, maar eigenlijk heeft ze wel recht op die schadevergoeding. Dus hopen op het beste voor

mystical, magical. Ja, vooral rond Antwerpen wel weer wat problemen op die Antwerpse ringen. Een kwartier erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. 20 minuten dan richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. En op de R2 in beide richtingen 25 minuten file richting Stabroek tussen Waasland-Haven-Zuid en Lillo. En richting Beveren tussen de A12 en de Thijsmanstunnel. Daar is de rechterrijstrook dicht door werken. Naar Antwerpen nog 10 minuten erbij op de E313 vanaf het parkeertrein in Ranst. En voor de rest in Vlaanderen enkel beperkte vertragingen. Nog bij Luik is het meer dan 1 uur file rijden op de E40 van Aken naar Brussel tussen Barchon en Herstal door een ladingverlies.

Olivia Dean in Vorst Nationaal. Of ja, toch op de mensen die een ticket hadden kunnen bemachtigen. M&M. Maar het was zo snel uitverkocht, was blijkbaar ook zo goed. Ik heb online van alles zien passeren erover. Maar het uitte zich ook wel in die M&M 50 zaterdag. Want daar stond ze helemaal bovenaan te blinken. Een nieuwe nummer 1. Je hoort ze zo meteen. Dat is eerst Lady Gaga.

0: kaart via livenation.be.
1: Samen met M&M.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
3: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
2: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
1: M&M. Repeat, doen we niet.
0: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde song op M&M.

vonken en vuur geblazen bij Bazaar in de Lotto Arena gisteren. Oh, maar dat kan ik geloven, altijd feesten met Bazaar. Maar ook DJ-licious, die gaat weer veel mensen laten dansen deze zomer. Vooral met zijn nieuwe track waar hij niemand minder dan Milo.

zaterdag door Olivia Dean. Ja, en Ed Sheeran die heeft zijn haar echt helemaal kort geschoren. Een broske, zoals we dat noemen. Je moet zijn Instagram maar eens checken als je dat eens wil zien. Dit is Sapphire.

zijn het toch met de collega's even memories aan het ophalen van vorig jaar. En met een Back to the 90s en Nelly's toen we gedanst hebben op dat nummer I Got a Feeling van de Black Eyed Peas. Was zo leuk. In die Avalsdome, diezelfde Avalsdome, gaat ook Niall Horan staan. Of die ook gaat dansen, dat weet ik niet. Maar het gaat wel een fantastische show worden daar op 5 november met deze dinner party.

0: misschien wat bebouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
4: Oh my god,
5: met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC. Voorwaarden op jbc.be.
6: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
7: Chin chin.
6: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
7: Knalprijs.
6: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Jij hebt de power met de Eneco-app.
9: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
10: Hoe weet jij dat, papa?
9: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
10: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
9: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
10: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
9: Nee, maar ik wel. Kom.
11: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
12: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
13: Een hele goede middag, het is 2:00.
14: 14 nieuws.
13: Met Nikki van Driessen.
15: Veel mensen snappen hun dokter niet. Want 1 op de 3 Belgen vindt het moeilijk om informatie over gezondheid te begrijpen. En dan vooral oudere mensen of mensen die de taal nog niet goed spreken. De federale overheid start daarom een grote campagne om ze aan te moedigen om vragen te stellen aan hun dokter. Want anders kan dat gevolgen hebben, zegt professor gezondheidspsychologie Stefan van den Broeke.
16: Ik denk dat we zien dat dan mensen die minder begrepen hebben meestal ook iets minder therapietrouw zijn. En niet omdat ze het niet willen doen, maar omdat ze niet goed begrepen hebben wat ze moeten doen. Dus dat wil zeggen ook niet heel goed opvolgen wat betreft medicatiegebruik. Of bijvoorbeeld ook als een bepaalde behandeling of een ingreep wordt voorgesteld, niet goed echt weten of beseffen wat de consequenties kunnen zijn.
15: In Antwerpen is een jongen van 6 jaar zwaar gewond geraakt na een ongeval met een politiecombi op een zebrapad. De politie had een dronken bestuurder opgemerkt en wilde die tegenhouden voor een controle. De politieauto zette zijn zwaailichten en sirenes aan, maar ter hoogte van de Nationale Bank in centrum Antwerpen reed hij de jongen aan. Hij was op stap met zijn klas. De jongen ligt op dit moment in het ziekenhuis. Hij is niet meer in levensgevaar. In de Sint-Trombouts-kathedraal in Mechelen wordt op dit moment afscheid genomen van radio- en televisiepresentator Hans Otte. Hij overleed vorige week. Tijdens de begrafenis is er muziek van Natalia en onder meer ook Astrid Stockman. En er zijn nog altijd nieuwe besmettingen met het Hantavirus. 2 Amerikaanse en een Franse passagier van het cruiseschip waar het virus op uitbrak, hebben nu positief getest. De 2 Belgen die op het cruiseschip vastzaten hebben voorlopig geen symptomen. Zij wachten nog op hun testresultaten in het UZ Antwerpen. Ze zullen hoe dan ook 6 weken thuis in quarantaine moeten, zegt het departement zorg.
17: Dat betekent zij mogen niet naar het werk gaan, zij mogen geen openbaar vervoer nemen, niet naar de winkel gaan, alle contacten vermijden. Als er huisgenoten zijn, ja, die mogen wel in het huis blijven, maar daar gaat het contact op een afstand mee moeten gebeuren. Denk bijvoorbeeld ook aan niet samen slapen, de ruimtes goed verluchten, goede hygiëne in huis toepassen, mondmasker dragen als je toch met een persoon in dezelfde ruimte bent, al dat soort regels.
15: En dan het weer. Deze namiddag krijgen we opnieuw periode van regen met vrij veel wind. Het is ook fris tot 12 graden.
13: Straks een goede throwback artiest waar je dit weekend tickets voor kan winnen. Zometeen dan hoor je hoe. Dit is Pink.

film Goats al hebt gezien. Dit is daar de soundtrack van. Als die film even goed is dan deze soundtrack, dan wil ik hem eigenlijk echt nog wel eens gaan zien. Door Jelly Roll. En Jelly Roll die speelt trouwens zelf ook een rol in die film. Hij speelt Gris, een soort grizzly bear. Vind ik wel grappig.

0: Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
1: Ja!
2: Maar ja...
0: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
3: Oh ja!
4: Maar ja...
0: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop?
1: Oh ja!
2: Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
7: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
8: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
11: Maak je afspraak op carglass.be.
12: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
13: Stap met meer korting op de trein.
14: 40%, het zal wel zijn.
15: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
16: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
15: Plus naar Hasselt eerst gaan shoppen.
17: Geef toch maar een XL.
18: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
12: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.

0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
1: Wat? 3?
0: Yep. Go for info naar telenet.be.
1: De energiefactuur van mijn bedrijf blijft stijgen en mijn leverancier haalt gewoon zijn schouders op.
2: Die van mij helpt wel waar mogelijk.
1: Ah ja?
2: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die weet waar hij moet optimaliseren. Met

natuurlijk een extra lang weekend deze week. Dat betekent ook extra veel M&M throwback met DJ Evelien de Bakker. Die gaat je vergezellen van 7 tot 10. En ze brengt ook extra veel tickets mee voor zotte concerten. Zowel dat van Nio en Aiken, die gaan samen op tour. De Nights Like This Tour. Op 17 mei staan ze al in de AFAS Dome. Maar ook Flowrider met de Club Can't Handle Europe Tour. Die gaat 26 mei in Vorst Nationaal staan. Dus dat zijn wel echt leuke concerten waar jij ook tickets voor kan winnen. Dus gewoon zeker goed meeluisteren vanaf donderdagochtend dus naar M&M Throwback met DJ Evelien de Bakker.

aan de linkeroever in Deurne. Op de R2 dan, 20 minuten file rijden richting Beveren tussen de A12 en de Thijsmanstunnel. Daar is de rechterrijstrook dicht door werken. En ook 40 minuten richting Stabroek tussen Waaslandhaven-Zuid en Lillo door een defecte vrachtwagen. Naar Antwerpen dan, 10 minuten erbij op de E313 vanaf Ranst. Voor de rest enkel beperkte vertragingen. En nog bij Luik blijft het wel ruim drie kwartier file rijden op de E40 van Aken naar Brussel tussen Barchon en Herstal en dat

Happy van Pharrell Williams. En waar je ook happy van wordt, is van het nieuws dat Olivia Rodrigo haar vierde album gaat uitbrengen. Verschijnt al op 12 juni. En de Drop Dead die gaat er ook op staan. Dus de videoclip die moet je ook maar eens checken. Ze heeft het paleis van Versailles voor afgehuurd.

0: Panem.
1: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
2: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil.
3: Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè.
2: Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
5: Chin chin.
4: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
5: Knalprijs.
4: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
7: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
6: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
8: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert? Al eens nagedacht over uw pensioen?
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
0: M&M, repeat, doen we niet.
10: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit 2 keer...

Naar Open Light. Zal ik zie hier veel mensen leuke dingen doen. Jordi Tielemans die is aan het luisteren naar de beste muziek op weg naar Frankrijk voor zijn eindejaarsreis. Ah, dat is zo zalig, daar moet je echt keihard van genieten. Brian die staat dan weer in de file in Antwerpen. Dat is iets minder leuk, maar het wordt wel beter dankzij Imagine Dragons.

0: Dozijn staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je
1: joehoe,
0: met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Jij hebt de power met de Ineco-app.
3: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
4: Hoe weet jij dat, papa?
3: Ah, oh, hier, in de Ineco-app kan ik dat allemaal zien.
4: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
3: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
4: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
3: Nee, maar ik wel. Kom.
2: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Ineco. Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
5: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 5.

0: vandalen hebben een kleuterschool vernield. In Pajottegem in Vlaams-Brabant is een kleuterschool vandaag dichtgebleven na zwaar vandalisme. Twee verdachten zijn intussen opgepakt. Vanmorgen ontdekten leerkrachten en directie dat hun school kort en klein werd geslagen. De schade is ongezien, zegt het parket.
1: Het is werkelijk een grote ravage. Duur materiaal zoals smartboards en printers zijn vernield. Er zijn verschillende ruiten ingeslagen. Er werden verfbussen leeggespoten. Er zijn wc's vernield. De daders hebben ook water laten lopen. De ravage is werkelijk ongezien en van die omvang dat de school vandaag niet is kunnen opengaan.
0: De federale overheid start een grote campagne om mensen aan te moedigen om meer vragen te stellen aan hun dokter. Want 1 op de 3 Belgen zegt informatie over gezondheid moeilijk te begrijpen. Bijvoorbeeld wanneer medicatie moet ingenomen worden. En dan gaat het vooral om oudere mensen en mensen die de taal niet goed spreken, zegt professor gezondheidspsychologie Stefan van den Broeke.
2: Een aantal mensen vinden dat blijkbaar toch niet zo voor de hand liggend. En ik denk dat het te maken heeft met toch nog altijd het idee dat een dokter of een andere gezondheidswerker wat hoger staat in de samenleving en een zeker ontzag. Zeker ook bij wat oudere mensen speelt dat een rol. Soms ook eigen woorden niet kunnen vinden of het moeilijk vinden om dingen zelf uit te drukken. Dus het is niet één reden, het zijn een aantal redenen die samenkomen.
0: De Britse premier Starmer belooft meer dringende veranderingen na de grote nederlaag van zijn partij Labour bij de plaatselijke verkiezingen. In zijn eerste toespraak zei Starmer dat hij meer wil doen op het vlak van economische groei, defensie en energie. We moeten luisteren naar de miljoenen gefrustreerde kiezers en bewijzen dat de twijfelaars het verkeerd hebben, zei hij. Starmer wil ook de samenwerking met de Europese Unie versterken, maar binnen zijn eigen Labour-partij willen meer en meer kopstukken dat hij als premier zou opstappen. En dan het weer. Vanmiddag opnieuw periode met regen en vrij veel wind. Het is fris voor de tijd van het jaar, tot 12 graden. Volgende nacht wordt het koud en morgen dan eerst nog kans op regen in het centrum en het oosten. Daarna wordt het een bewolkte dag, tot 14 graden.
3: M&M. Stay if you wanna dance op een dikke loco-loco-schijf. Dat is goed advies van Miles Smith. Zometeen na Lost Frequency.

Dansken op maandag met Maan Smit, waarom ook niet. Oalit, die stuurt hier nog veel groetjes van de werkplaats. En Jan, die is ook nog lekker aan het gaan. Nochtans zit zijn voet daar in de plaaster. Op 2 mei omgeslagen, maar verband aan en gaan. Je bent een beetje loco-loco, Jan. I want you.

0: maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.

One Direction met Best Song Ever. Op de weg wordt het ondertussen ook al wel iets drukker. 139 kilometer file in totaal. Naar Antwerpen is het een kwartier erbij op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. En ook 10 minuten op de E19 van voor Kleine Bareel. En op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring dan een kwartier erbij richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. 40 minuten ook richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Stabroek op de R2. 20 minuten tussen Beveren en de Liefkeshoek-tunnel. Op de binnenring rond Brussel een kwartiertje erbij tussen Groot-Pijngaarde en Jette. Eén rijstrook is daar dicht door een ongeval. Op de buitenring 20 minuten in Golven tussen Groenendaal en Wemmel. Bij Luik dan blijft het nog altijd bijna 1 uur file rijden op de E40 van Aken naar Brussel tussen Barchon en Herstal. Maar de weg die is er intussen wel vrijgemaakt.

iemand die Maxime gisteren zeker niet vergeten was? Dat is zijn lieve mama, want het was natuurlijk gisteren moederdag. En hij zette een foto op Instagram, een paar foto's van hem en zijn mama. En hij zette erbij, I love you mama. Zo schattig, het is toch een charmeur, hè? Bon, zo meteen dan heb ik voor jou nog Bruno Mars. Eerst deze Lil Nas X en That's What I Want. Op jouw maandag, een hele goede middag.

0: kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Relax. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting. Relax.
1: Het is Toyota.
0: Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
2: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Ziet je dat, Alex? Twee pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
4: Maar hoe weten ze dat er niet instort?
3: Dat is goed vastgezet, hè?
4: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
3: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
4: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
3: Ja.
5: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.

En na Medusa is Cameron Whitcomb helemaal terug met een nieuwe. Staat ook op zijn EP die 17 april verscheen, Deep Water. Dit is daar toch wel echt de titeltrack van.

kreeg ook wat die wou. Al sinds de Grammy Awards werd Tame Impala daar gespot met merchandise aan van Jennie, een van de leden van de K-popgroep Blackpink. Dus hij was er al wel langer fan van. En soms dan moet je die dingen gewoon manifesteren. Dus Jennie, die hapte toe. En dus maakte ze samen met Tame Impala een remix van zijn Dracula. Vorige week stond hij trouwens nog live bij ons in de AFAS Dome. En het klinkt wel echt goed hoor. Het brengt er een frisse wind in het nummer. Dracula in de Jennie remix. The

drie leden daarvan voor een reunietour. 18 september is dat in de Ahold Dome. En zometeen dan is er natuurlijk weer Club Kautar. Ze zijn weer terug herenigd, want Wannes had vorige week opnames voor het seizoensfinale van Thuis. Dus zometeen dan gaan ze weer de boel op stelte zetten met een nieuwe thuissong, een nieuwe quiz van Wat was dat? En ook weer een nieuwsje over een theorie van de mol. Heel spannend. Veel plezier zometeen met Club Kautar vanaf 4 uur. Er is nog New Religion.

0: VRT Nieuws onderzoekt in Pano.
1: Jesus Christ.
0: Auto's die in brand vliegen.
2: Dat is iets dat je nooit gaat vergeten.
0: De impact is groot.
3: Ik ga je nooit meer met een BMW rond, hè?
0: Wat doet de fabrikant?
4: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is, en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
0: Veiligheid onder vuur. Pano. Woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
5: VRT Nieuws. Helemaal helder.
6: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
7: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
7: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
7: Ja, dat is duidelijk.
6: Ja.
8: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
9: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
10: Fantasia Festival.
11: Op zaterdag 11 juli in Hammezoge.
10: Met Omdat Het Kan en Average Rob.
11: Andro Lerik, Lil Kleine, Poef, André Hazes, Koen, Mark with a K en guests, Reggie featuring Linda en vele anderen.
10: Tickets via fantasiafestival.be.
11: Samen met M&M.
12: Goedemiddag, het is 4 uur.
11: 14 uur.
12: En hier is Nicky van Driessen.
13: Vandalen hebben een kleuterschool vernield. In Vlaams-Brabant in de gemeente Pajottegem is een kleuterschool vandaag dichtgebleven na zwaar vandalisme. Twee verdachten zijn opgepakt daarvoor. Vanmorgen ontdekten de leerkrachten en de directeur dat hun school kort en klein werd geslagen. De schade is ongezien, zegt het parket.
14: Het is werkelijk een grote ravage. Duur materiaal zoals smartboards en printers zijn vernield. Er zijn verschillende ruiten ingeslagen. Er werden verfbussen leeggespoten. Er zijn wc's vernield. De daders hebben ook water laten lopen. De ravage is werkelijk ongezien en van die omvang dat de school vandaag niet is kunnen opengaan.
13: In de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen is vanmiddag afscheid genomen van radio- en televisiepresentator Hans Otte. Hij overleed vorige week en was 55. Veel mensen vonden het belangrijk om persoonlijk afscheid te gaan nemen, zoals Ingeborg.
15: Het zou mooi zijn als we Hans herinneren als iemand die met ongelooflijk veel liefde en overvloedige liefde in het leven stond. En we hebben alleen maar gezien dat hij bleef proberen om heel authentiek, maar ook met een soort gevoeligheid in het leven te staan.
13: Ook onder meer Piet Huizentruid, William Boeva, Veronique de Kok en James Cook waren aanwezig. De regels rond langdurig zieken moeten aangepast worden, vindt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Want uit nieuwe cijfers blijkt dat meer dan een kwart van de mensen jonger dan 40 die met psychische problemen langdurig thuis zitten, onterecht een uitkering krijgt. Omdat ziekenfondsen en controleartsen anders kijken naar een patiënt. En dat kan niet, zegt de minister.
16: We zagen dat artsen heel vaak iemand arbeidsongeschikt herkenden waar het recidief dacht nee. Eigenlijk is dat iemand die toch nog wel kansen heeft op de arbeidsmarkt. En ik vind dat moet uitgelegd worden. En met name de ziekenfondsen moeten dat uitleggen. Dat gaat over hoe kijk je naar die wetgeving, hoe pas je die toe. En ik denk dat die wetgeving op die basis ook zal moeten aangepast worden.
13: En de openbare omroepen van Spanje, Ierland en Slovenië zullen het Eurovisie Songfestival niet uitzenden door de deelname van Israël. Er is ook dit jaar veel om te doen rond die deelname door de oorlog in Gaza en in Libanon. 5 landen doen bijvoorbeeld niet mee. VRT zendt het Songfestival wel uit met vooraf een inleidend programma waarin extra duiding gegeven wordt. Morgen is er de eerste halve finale met ook de Belgische kandidaat. Het is bewolkt weer met periode van regen en een strakke wind op veel plaatsen, tot 12 graden. Morgen wordt ook een bewolkte dag bij zo'n 14 graden.
17: Hallo, hallo, hallo Mirjam. Hoe is het op de weg?
18: 180 kilometer file, dat begint dus behoorlijk druk te worden. We hebben voor Antwerpen op de ring richting Nederland 3 kwartier file. Richting Gent komt er een half uur bij vanaf Antwerpen-Noord. Bij Antwerpen-Zuid is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. In de file hou je natuurlijk altijd een reddingstrook vrij. Dan traag naar Antwerpen vanaf Melzele een half uur. Vanaf Kruijbeke een kwartier. Vanaf Frans 10 minuten, ook zoveel vanaf Kleine Bareel op de E19. En dan ook nog een kwartier vanaf Antwerpen-Haven. Vlaanderen. Voor Brussel op de binnenring ruim een half uur file golven tussen Dilbeek en Tervuren. In Zerk is de invoegstrook dicht door een ongeval. Dan voor de buitenring 20 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de E40 van Aken naar Brussel ruim 1 uur file tussen Barchon en Herstal.

0: Welkom bij een nieuwe Club Kautar. We moeten allemaal exclusief wandelen, want die kijkt daar niet naar. Maar wel een beetje bekomen van de aflevering van de Mol gisteravond.
1: Ja, was het zo heftig?
0: Nee, het was gewoon, er zijn weer heel veel dingen duidelijk geworden, vind ik.
1: En... Ja, maar ja, dat zeg je elke week. Hè. Dan verandert je mening weer.
0: Nee, dus. Mijn mening is al heel het seizoen lang consequent gebleven op één aflevering na.
1: Die
0: dat
1: van
0: moet
1: gisteren.
0: Ik wel even zeggen. Nee, dan voor de aflevering daarvoor. Oh. Maar we hebben iets gevonden. Het is zeggen, iemand van ons team die heeft iets ontdekt in één van de afleveringen. En we hebben het nog nergens zien passeren of zo online. Echt waar, uw mind gaat echt zo...
1: Ja, je moet het mij een beetje uitleggen, want ik volg het allemaal niet. Maar ik sta er heel erg voor open.
0: Ah, wel. We gaan het straks uitleggen.
1: Maar zijn er eigenlijk nog mensen die niet kijken naar de Mol? Want er zijn wel heel veel mensen die kijken naar dat programma.
0: Ik denk dat
1: er
0: heel veel mensen kijken naar dat programma. Er zullen vast ook wel mensen zijn die niet kijken. Maar bon, we gaan straks wel de updates geven. Of toch de dingen die wij hebben gevonden. Vorige week was het ook zonder Wannes Lacroix te doen. Maar je bent er!
1: Ja! Ik ben een beetje schor. Want ik ben naar de Got Talent, de eerste episode, gaan kijken. En het was geweldig. En ik heb dan een juichen in het publiek. Dus daarom dat ik een beetje mijn stem heb kwijtgespeeld. Maar het was heel
0: cool.
1: Leuk.
0: En, maar je had vorige week ook opnames natuurlijk voor de seizoensfinale van Thuis.
1: Ja.
0: Kan je daar ons nog iets over kwijt? Of,
1: Het was met veel vragen.
0: Ja.
1: Het was met veel antwoorden ook wel.
0: We hebben nog een vraag eigenlijk.
1: Oké, stel je vraag.
0: Jij zei vorige week, heb je een stukje van jouw tekst voorgelezen?
1: Oh ja.
0: En toen kwam het woord aframmelen. En we hebben daar met heel veel mensen over gediscussieerd of je nu bedoelde van bijvoorbeeld aframmelen zoals een tekst aframmelen.
1: Ja.
0: Of aframmelen als in ik klop iemand in elkaar.
1: Ja.
0: In welke betekenis moeten we het zien? Mag je dat zeggen?
1: Welke betekenis zou je graag hebben?
0: Ja, als het aframmelen is van in iemand in elkaar slaan, dan weten we wel dat er veel juiciness aan te komen zit, natuurlijk.
1: Ah, wel, dat mag ik niet zeggen, want dan heb ik weer ruzie met de productie. Ik ging echt bijna zeggen, ja, dan heb je gelijk. Maar ja, ik hou het in het midden.
0: Dan heb ik gelijk. Dus je zegt net dat ik gelijk heb?
1: Nee, heb ik niet gezegd.
0: Jawel, want je zegt, ik ging zeggen...
1: Nee, want straks staat dit weer in HLN, daar heb ik geen zin in.
0: Maar je hebt net gezegd dat ik gelijk heb.
1: Ja, dat was misschien een foutje van de firma. We gaan verder.
0: Ik zal het anders even afronden.
1: Ja.
0: Ik heb ook een plezante week gehad.
1: Ja, hoe was
0: het? Was leuk. Allemaal verschillende sidekicks. Ik heb keiveel mensen over de vloer gehad.
1: Chantal Jansen is mij beginnen volgen. Dat vind ik wel even een milestone. Ja, ik ben enorm fan van die mevrouw. Dus Chantal, als je toch op een of andere manier luistert, dankjewel voor de follow.
0: Voilà. De helft van de mensen ben je al kwijt, want niemand weet wie dat
1: is. Ik denk dat er heel veel luisteraars weten wie Chantal Jansen is.
0: Goed, meneer Spoiler. Ik ga verder met de show.

0: We spelen zo meteen weer Wat was dat? De quiz waarmee je weer helemaal op de hoogte bent van wat er gebeurd is in de wereld vandaag. Ja. Speel je graag mee en maak je graag kans op Club Kautar Sokken? Dan stuur je nu Wat was dat? In de app van M&M. En je krijgt zoals altijd ook nog een tip.
1: Ja, de tip is eigenlijk vrij simpel. Je zegt het in een zin. Het is een begroeting, maar het eerste woord van die begroeting die ontbreekt. Ik doe hem even. ¿Cómo estás? Dus je bent in Spanje, hè?
0: Ja. Ik voel hem. Speel je graag mee zo meteen. En wil je kans maken op die sokken, dan stuur je Wat was dat in de app van M&M.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
4: Maak je afspraak op carglass.be.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
7: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
8: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro.

0: Het is weer tijd voor een nieuwe Wat was dat? De leukste quiz van het hele land om helemaal mee te zijn. Met alles wat er in de wereld gebeurt, doe je uiterste best, want je kan er Club Kouter sokken mee winnen. En als je aan het einde van de week het hoogste uitkomt, ah wel, dan zijn die voor jou. Ashraya, heb je een beetje het nieuws gevolgd vandaag?
1: Ik denk dat Ashraya er voorlopig eventjes nog niet is.
0: Ashraya is er nog niet.
1: Daar is ze.
0: Daar is ze. Ashraya, alles goed?
2: Ja, hallo.
0: Hey. Zeg, heb je een beetje het nieuws gevolgd vandaag?
2: Ja, een beetje. Okay. Heel naar M&M geluisterd.
0: Ah, dat is goed. Dat vinden we leuk. En wat is jou opgevallen zo, Ashraya?
2: Wat is mij opgevallen?
0: Ja. Diep nadenken. Ashraya?
2: Opgevallen.
0: Hallo? Niet veel,
2: ja.
0: Dus?
2: Ja, heel veel. Ik nu even niet opkomen.
1: Okay. Dat is oké, dat kan gebeuren.
0: Okay. Je speelt dus zometeen mee. Je krijgt daarvoor 45 seconden de tijd. Probeer de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Weet je een vraag niet, Ashraya, dan zeg je gewoon pas. Is dat duidelijk?
2: Ja.
0: Super, de tijd begint te lopen van zodra Kouter de eerste vraag heeft gesteld.
1: Ashraya, hoe zit het met de stress?
2: Ça va.
1: Oké, dan stel ik voor dat we er gewoon meteen aan gaan beginnen. Hier is jouw eerste vraag. In Nederland wordt een man verdacht voor het plan van een moordaanslag op prinses Amalia en Alexia. Maar hoe heet de koning van Nederland?
2: Willem-Alexander.
1: Dua Lipa klaagt Samsung aan voor $15 miljoen na het gebruik van een foto zonder toestemming. Welke iPhone-fabrikant is de grote concurrent van Samsung?
2: Welke iPhone-fabrikant past?
1: Apple. De Britse Netflix-serie Adolescence is met 4 awards de grote winnaar van de BAFTA. Je wint een award. Roep eens even dankjewel.
2: Alsjeblieft.
1: Roep eens even dankjewel, alsof je een award
2: in ontvangt.
0: Ja, goed zo.
1: Shakira heeft de teaser gedropt van haar WK-lied Dai Dai. Hoe noemde het nummer waar ze in 2010 het WK mee veroverde?
2: Waka Waka.
1: Bazaar stond gisteren in de Lotto Arena, maar hoe noemt de frontzanger van Bazaar?
2: Pas.
1: Mathieu Terijn. Barcelona verslaat Real Madrid in de El Clasico met 2-0. Hoe zeg je hallo in het Spaans?
2: Hola.
1: Zeker.
0: Yes.
1: Ashraya, 4 juiste antwoorden heb je gegeven. Ik snap het, af en toe was het een beetje verwarrend. De iPhone-fabrikant, dat is natuurlijk Apple. Dat is het merk waar we naar op zoek waren. Ja, je hebt even dankjewel geroepen. En Mathieu Terijn is de frontzanger van Bazaar.
0: Ja. Ja, kijk, Ashraya, 4 is een mooi gemiddelde, zeg ik.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dus
1: ja.
0: Meestal blijven de mensen daaronder of gaan ze daar net boven. Dus als je geluk hebt, dan zijn die Club Kouter sokken nog misschien van jou.
1: Ja.
0: We laten het je weten als het zover moest zijn.
1: Ja, je hebt alleszins al om dat gelegd. Ashraya, merci om mee te spelen. Succes nog met de rest van de week en geniet van het flink weekend. Bye.
3: Wat was dat?

0: Sabrina Carpenter.
1: Mirjam, 218 kilometer file. Waar staat het vast?
2: Om de Antwerpse ring richting Nederland. Daar komt 3 kwartier bij. Naar Gent is dat 1/2 uur vanaf Antwerpen-Noord. Naar Antwerpen bijna 1/2 uur vanaf Melcelen. 1 kwartier vanaf Kruibeke. Op de E313 gaat het traag tussen Ham en Geel-Oost. Door een ongeval. Je moet daar over de pechstrook. Verder ook nog 10 minuten vanaf Kleine Bareel. En 20 minuten vanaf Antwerpenhaven. Voor Brussel op de binnenring 1/2 uur filegolven tussen Tilbeek en Tervuren. Op de buitenring ook bijna 1/2 uur tussen Sint-Stevens-Woluwe. Enkele bijgaarden. Andere vertragingen zijn kleiner.
3: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
4: Dit is deze week de M&M.

0: onze big hit van deze week. Tranen van goud van onze Aaron Blommaert. Zeg, mijn algoritme staat al dagenlang vol.
1: Ja, dit muziekje zegt nooit iets goed.
0: Nee, maar het staat al dagenlang vol met het handafvirus.
1: Oh.
0: Ja.
1: Mijn grootste angst op dit moment
0: iedereen
1: is dat virus.
0: Jawel. Iedereen is in paniek. Mensen zijn bang voor een soort van herhaling van 2020 en het coronavirus.
1: Oh god.
0: De vraag is 2020 echt zo dichtbij als sommige mensen beweren? Ik stel voor dat we er met iemand over bellen die er pas echt iets van weet. We halen Steven van Gucht zo meteen nog eens van onder het stof.
1: Ja, en misschien moeten we hem vragen hoe snel je een cruise ship kan laten zinken.
0: Maar nee, dat cruise ship. Maar de meeste mensen zijn al van dat cruise ship af. Dat heeft geen zin meer.

0: tickets via livenation.be.
1: Samen met M&M.
2: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan. Bestel op manutan.be.

0: dat toch allemaal met dat Hantavirus, begonnen op een cruiseschip en heel de wereld is erover bezig. De vraag is, moeten we ons echt zorgen beginnen maken en staan we zo een beetje aan het begin van een nieuwe 2000...
1: Coronavirus.
0: Nee, maar misschien moeten we het even vragen aan een man die er toch alles over weet. Dag Steven van Gucht.
2: Goedemiddag.
0: Hallo.
3: Hallo.
0: Ja, ik ga gewoon meteen met de deur in huis vallen. Nee, moeten we schrik hebben van dit Hantavirus?
2: Nee, ik kan daar heel duidelijk op antwoorden. Mensen moeten daar echt niet ongerust over zijn. Oh. Tenzij dat je op dat schip hebt gezeten natuurlijk. Okay. Dan is er een reden om voorzichtig te zijn, maar voor de rest van de bevolking echt niet.
3: Okay. Nee. Oh, ben ik even blij dat je dat zegt, Steven. Oh, pak van mijn hart.
0: Er zijn twee Belgen wel van het schip gehaald. Die zitten sinds gisteren in het universitair ziekenhuis in Antwerpen. Wat is de kans dat één, zij zelf besmet zijn en zij bij gevolg ook andere mensen zouden kunnen besmetten in België?
2: Ja, ze hebben natuurlijk wel op dat schip gezeten. En op zo'n schip is het moeilijk om elkaar volledig te ontwijken. Hè. Dus we houden er rekening mee dat er een kleine kans is dat misschien een van die mensen ook besmet zou kunnen zijn. En dat is de reden waarom ze nu opgevolgd worden. Die mensen gaan getest worden. Die gaan waarschijnlijk ook een quarantaine moeten respecteren. Wat is nu echt de kans dat ze gaan ziek worden? Ik denk dat dat klein is. Die uitbraak is al een tijdje bezig op die boot. Hè. Dus eerste geval dat al van begin april. De incubatieperiode is vrij lang, maar nu ook weer zo lang niet. Dus ik denk dat met elke week die nu verstrijkt, de kans kleiner en kleiner wordt dat die mensen eventueel ook symptomen gaan ontwikkelen. Ja. Dus kleine kans, maar we kunnen het niet uitsluiten.
0: Ja. Wat maakt eigenlijk dat dit Hantavirus zo anders is dan het coronavirus? Want veel mensen vergelijken het, die er natuurlijk niet van weten, maar je snapt wel wat ik bedoel.
2: Wel, ten eerste, dit virus kennen we eigenlijk al sinds de jaren 90. Dus het is niet echt nieuw. Het coronavirus, toen dat uitbrak in 2020, was volkomen nieuw. Coronavirus, toen dat uitbrak, dat zat eigenlijk al her en der. Dat had zich helemaal uitgezaaid en we konden dat niet allemaal gaan traceren. Toen dat alarm werd geslaan, zat dat in heel China en ook in het buitenland. Hier gaat het om een heel specifieke uitbraak op een schip, waarbij dat we eigenlijk alle contacten in kaart hebben kunnen brengen. Het is ook minder besmettelijk, Hantavirus, vele malen minder besmettelijk. Ja. SARS-coronavirus 2, dat kon spreiden zonder dat je symptomen had. Dus dat had een soort van onzichtbare manier om te spreiden, wat dat het zeer moeilijk maakte om tegen te houden. Dat is heel anders met Hantavirus. Hè. Hier ben je pas echt besmettelijk wanneer de eerste symptomen optreden en zelfs dan is die besmettelijkheid heel beperkt. Mm-hmm. Je moet eigenlijk al hetzelfde bed delen of kussen met elkaar of zorgen verlenen aan een zieke persoon. Dat zijn de manieren waarop dat het eventueel kan en zelfs dan is het nog vrij beperkt, dus veel minder besmettelijk.
0: Ja, je zei zelf van we kennen dat Hantavirus al. Is dat dan ook iets wat in België al eerder voorgekomen is?
2: Ja, in België hebben we ook Hantavirussen, maar het is wel een andere soort dan het Hantavirus op dat schip. Op het schip hebben ze het Andes Hantavirus, dat komt uit Argentinië en Chili. En hier in België hebben we het Pumula Hantavirus, dat is een andere soort. Dat zijn alle twee wel Hantavirussen, maar eigenlijk hebben die andere eigenschappen. En het Hantavirus hier in België is vele malen minder gevaarlijk. Mm-hmm. Het is zelden dodelijk. Heel vaak zelfs eerder milde besmettingen. Af en toe kan het wel leiden tot niercomplicaties. Dus het gebeurt wel dat mensen een ernstige hantavirusinfectie oplopen en dan bijvoorbeeld nierdialyse moeten ondergaan.
0: Ja,
2: maar dat is ook iets dat we al decennia lang kennen. Het is niks nieuw hier in België.
0: Nee, okay. Nee. Dus we weten wel hoe we ermee om moeten gaan. In dat opzicht is het inderdaad helemaal anders dan corona. Dus ik onthoud, Steven van Gucht, dat we ons vooral geen zorgen moeten maken.
3: We gaan niet dood. Steven?
2: Nee, dat is echt niet nodig.
3: Oké, okay, gelukkig.
0: Ja, dat is goed. Bij deze onthouden we dat. Dankjewel om even de tijd te maken om het uit te leggen. Geniet nog van de avond, meneer van Gucht. Bye-bye.
2: Graag gedaan.

0: Just the Way You Are van Milky en Mallgrab.
1: Mallgrab.
2: Dit was Family Dance.
1: Ja. Live in de avond. Jij denkt weer aan iets, hè?
0: Wat?
1: Niks, niks, niks.
0: Ik denk aan niets. Ik was aan het twijfelen of ik het als mijl of mal.
1: Ik vond grab gewoon een gekke naam.
0: Ah ja, ik heb daar niet bij
1: stilgestaan. Mallgrab.
0: Anyway, de mobiliteitscrisis die is nog lang niet voorbij, want we hebben net haar concertreeks gehad in de AFAS Dome. Je hebt dat laatste optreden hier live volledig kunnen meemaken op M&M. En ik snap als je nu nog altijd zoiets hebt van, guys, ik heb FOMO. Ik wil het gevoel hebben dat ik erbij was, dat ik dat concert van mobiliteits heb gezien. Wel, dan heb ik eigenlijk goed nieuws voor jou. Want je kan deze zondag het volledige concert integraal bekijken op VRT Max. En het wordt zelfs ook die avond nog uitgezonden op VRT1, zo kan je er een lekker gezellig momentje maken met de familie.
1: Ik denk dat dat een kijkcijfer kanon gaat zijn.
0: Ik snap ook wel waarom. Je gaat gewoon al die dingen live kunnen meemaken. En er staat ook al een trailer online. En ik krijg echt weer goesting om het zo van begin tot einde te bekijken. Dus het is dik de moeite. Zet een alarmpje in je gsm dat je er zeker bij bent. Check VRT Max. Zet daar je meldingen aan dat je nog eens een pushmelding krijgt. En dan ben je weer helemaal mee.
1: Geweldig.
0: En dan kan je gewoon lekker meedansen op mobiliteits in de AFAS Dome. Of ook nu met Pommelien Thijs op de radio met Atlas. M&M.

0: We hebben het net gehad over het Hantavirus. M&M. Dat virus dat is uitgebroken op dat cruise ship.
1: Ja.
0: We hebben net Steven van Gucht aan de lijn gehad. Die zei, we moeten ons geen zorgen maken. Dit is geen coronavirus 2.0.
1: Gelukkig.
0: We weten hier al veel meer over. Het is ook helemaal niet zo besmettelijk. En Mark reageert, lockdown seizoen 2 is gecanceld.
1: Ja, weet je dat ik wel super gelukkig was tijdens de lockdown? Dat klinkt misschien super kak, maar ik was echt de beste versie van mezelf. I was skinny, ik at gezond, ik ging naar buiten. Ja, op de fiets dan, rondrijden. Ik was geen illegale dingen dat toen die niet mogen. Maar, of niet mochten. Maar ik was wel gewoon echt goed. Ja.
0: Ja, bij mij was het een beetje dubbel. Ik miste wel echt de sociale contacten in de wereld. Maar ik was ook wel, ben zo ook heel gezond beginnen eten en veel beginnen sporten en zo.
1: Weet je wat ik leuk vond aan die lockdownperiode? Leuk tussen haakjes. Dat je dan zo in besloten kring mocht gaan iets gaan drinken in een bubbelsituatie. En dat dat dan om 12 uur gedaan was. En dat je gewoon naar huis gekegeld. En dan sliep iedereen normaal. En iedereen deed gewoon een beetje gek tussen de periodes dat het mocht. Ja, dat liep allemaal gestroomlijnd, vond ik toch wel.
0: Het liep goed. Maar goed, dat is een tijd waar we ons nu niet meer zorgen om moeten maken. We moeten nu vooral op zoek gaan naar iemand om toe te voegen in ons clubje. Je hebt de 3 checks ook bij.
1: Ja, ik ga ze even overlopen. We zijn op zoek naar iemand die altijd op hetzelfde uur gaat slapen. We zijn op zoek naar iemand die croque monsieur snijdt in 3 hoekjes. En we zijn op zoek naar iemand die Wout verdenkt als mol.
0: Bij de persoon die we zoeken, ga je altijd op hetzelfde uur slapen. Snij jouw croque monsieur in 3 hoekjes en verdenk jij Wout als de mol, dan mag je vooral je melden in de app van M&M en dan kunnen we jou zo meteen misschien wel toevoegen in ons clubje. M&M.

0: je belastingen? Volg volgende week de Win-Win Belastingspecial in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Goedemiddag, het is 5:00.
0: VRT Nieuws.
2: En hier is Nicky van Driessen.
3: Kinderen krijgen extra hulp nadat de politie hun klasgenoot heeft aangereden. Het Antwerpse parket opent een onderzoek nadat een jongen van 6 is aangereden door een politiewagen vandaag. Het kind was vanmorgen op klasuitstap. Hij wilde net oversteken op het zebrapad. Hij raakte zwaar gewond en ligt in het ziekenhuis. De agent die achter het stuur zat was in shock en kon ook niet meteen verhoord worden. Ook de kinderen die erbij waren zijn dus erg aangedaan, vertelt het gemeenschapsonderwijs.
4: Een aantal kinderen heeft inderdaad dit zien gebeuren. Die kinderen zijn uiteraard verslagen en die zijn diep onder de indruk van wat er zich daar heeft afgespeeld. Gelukkig was slachtofferhulp heel erg snel aanwezig op school om die kinderen en uiteraard ook de collega's op te vangen. En ook ons CLB is daar vandaag en blijft ook de volgende dagen beschikbaar om iedereen de nodige ondersteuning te bieden.
3: De politiecombi reed prioritair, dat wil zeggen met zijn sirene en zwaailichten aan. In Pajottegem in Vlaams-Brabant gaat de kleuterschool morgen weer open, waar vandalen dit weekend zware vernielingen hebben aangebracht. Twee vermoedelijke daders zijn opgepakt. Ze zijn 19 en 23 jaar oud. De twee hebben onder meer ruiten ingegooid en kasten en schoolmateriaal zoals de toiletten helemaal vernield. De Nationale Actiedag morgen kan zware verkeershinder veroorzaken in Brussel, zegt de politie. De drie grote vakbonden organiseren morgen voor de 6e keer een betoging tegen het beleid van de federale regering van Bart De Wever. Daardoor mag er niet geparkeerd worden, onder meer op de Kleine Ring in Brussel. De politie raadt aan om zoveel mogelijk met de trein naar Brussel te komen en wie kan beter van thuis werken. Ook het luchtverkeer zal morgen zwaar verstoord zijn. Vanop Brussels Airport vertrekt maar de helft van de passagiersvluchten. In Charleroi zijn alle vluchten geannuleerd en 2 op de 3 trams en bussen van de lijn zal uitrijden. MIVB verwacht nog zwaardere hinder. Wereldwijd zijn intussen 7 mensen besmet geraakt met het Hantavirus, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Van 2 mensen is er nog een vermoeden dat ze besmet zijn. Het is nog wachten op de testresultaten. In totaal zijn 3 mensen al overleden. Dat is door het Hantavirus dus, dat koorts- en ademhalingsproblemen kan veroorzaken. En er is ook nog altijd weinig bekend over hoe besmettelijk deze variant van het virus is. Dat vertelt ons viroloog Piet Maas. Paniek is niet nodig, voorzichtig zijn wel.
5: De overdracht tussen mens en mens is heel slecht begrepen. En daar is ook tegenstrijdige informatie over dat er bij sommige clusteruitbraken er heel veel overdracht was tussen mens en mens, maar dan in andere clusters zagen ze juist het tegenovergestelde. Dan zou ik altijd wel een voorzorgsprincipe hanteren om altijd uit te gaan van een slechter scenario.
3: De man die vorige week een aanslag pleegde op het partijkantoor van de Nederlandse linkse liberale D66 had volgens het Openbaar Ministerie in Nederland een terroristisch motief. Donderdagavond had hij een vuurwerkbom naar binnen gegooid. Niemand raakte gewond. De verdachte werd ook snel opgepakt. Het gaat om een man van 37 zonder vaste woonplaats. D66 is de partij van de Nederlandse premier Rob Jetten. Vannacht krijgen we droger weer bij temperaturen tot 8 graden. Morgen start met regen, maar na de middag wordt het opnieuw droger bij temperaturen tot 14 graden. Woensdag en donderdag felle buien en frisser weer.
6: Mirjam, erg druk op de baan.
7: Ja, 250 kilometer bijna, met voor Antwerpen op de ring richting Nederland 3 kwartier tot 1 uur file tussen Sint-Anna-Dinkroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent komt er ruim een half uur bij vanaf Antwerpen-Noord. Naar Antwerpen ook een half uur vanaf Melzele, vanaf Kruijbeke 1 kwartier. Op de E313 een half uur tussen Tessenderlo en Geel-Oost. Daar moet je door een ongeval over de pechstrook. Verder 10 minuutjes vanaf Kleine Bareel en een half uur vanaf Antwerpenhaven op de A12. Voor de binnenring rond Brussel een kwartier tussen Anderlecht en Zeddik en 3 kwartier tot 1 uur tussen Zaventem en Groenendaal. Komt daardoor een ongeval op de linkerrijstrook. Op de buitenring een half uur vier golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grot-Bijgaarden. Andere vertragingen zijn kleiner.

0: homewrecker van Samber. Ik ging zeggen van Zara Larsson, maar dat is omdat we straks dat nummer gaan draaien.
1: It's a midnight sun.
0: Welkom nog steeds bij Club Kauta. Het is een beetje een korte week, want ja, we staan eigenlijk voor het hemelvaartweekend. Wat doorgaans voor heel wat mensen toch een extra lang weekend is, als je op vrijdag niet moet werken natuurlijk, als je de brug ook...
1: Heerlijk.
0: Ja.
1: Dan hoef ik je deze week maar 3 dagen te zien.
0: Ja, in plaats van 4 dagen. Wow. Nee, wel zeer fijn dat je aan het luisteren bent naar Club Kauta. Wij hebben nog iets ontdekt in de mol dat we jou heel graag zouden willen laten zien, of vooral laten horen.
1: Ja.
0: Nou, misschien wel je mening eens kunnen veranderen over wie dat je denkt dat de mol is. Maar eerst moeten we eens even checken wie we in ons clubje kunnen toevoegen. Welkom in de club.
2: Gieten, welkom.
0: Hey, dag Gieten.
1: Hey Gieten.
2: Hoi, hoi.
1: Hoe is het?
2: Ja, goed. Hoe is het met jullie?
1: Ja, heel goed Gieten, dankjewel. Wat heb je vandaag allemaal gedaan?
2: Ik heb gewerkt.
1: Oh, waar werk je?
2: Ik werk in de hulpverlening.
1: Oh, wauw. En wat moet je dan allemaal doen?
2: Ik sta vooral in contact met scholen.
0: Oké. Wel, Gieten, dan denk ik dat dat meteen ook een antwoord is op ons eerste puntje van onze welkom bij de club. Namelijk, je gaat altijd op hetzelfde uur gaan slapen. Ik kan me inbeelden dat je vaak heel vroeg uit je bed moet.
2: Ja, klopt. Om 6 uur gaat de wekker.
1: Oh, oei.
0: Dat is vroeg.
1: Hoe laat ga je dan slapen?
2: Oh ja, om 10 uur begin ik al aan moe te worden. En om 10:30 ja, dan vertrek ik toch richting mijn bed. Dan
0: zalig.
1: Heb je zo'n ritueel? Doe je dan nog iets voordat je gaat slapen? Of is het direct gewoon ogen toe en bam, licht uit?
2: Oh ja, mijn vriend die probeert toch elke keer de tv in de slaapkamer op te zetten om samen nog iets te kijken. Maar ja, dat lukt me niet hoor.
1: Oh, wat een lul is het ook, hè.
0: Ja. Gewoon even in slaap vallen.
1: Hij moet je gewoon gerust laten met die tv. Zeg het hem maar.
0: Hey, maar ja, een beetje quality time. Ik snap het
1: wel. Ja, tuurlijk.
0: Jij zet jouw croque-monsieur ook altijd in driehoekjes.
2: Ja, ja, inderdaad. En sinds ik verhuisd ben, heb ik een croque-monsieur-machine. Wat dat zo vanzelf al doet. Die maakt zo'n lijn diagonaal.
0: Ah ja.
2: Dus er is echt een hele nieuwe wereld mooi opengedaan. Ik vind het zalig.
1: Oh my god, stuur me dat eens door. Ik wil dat ook. En dus dan doe je dat dicht en dan is dat direct tjak gesneden.
2: Ja, het is niet volledig droog gesneden, maar er zit wel al zo'n snijlijn in.
0: Oh, waardoor je ze ook makkelijk uit elkaar kan scheuren waarschijnlijk. En dan heb je zo de kaas die er zo tussen smelt. Ja, helemaal fantastisch.
1: Pakt me helemaal.
0: En Gieten, jij verdenkt ook Wout als mol.
2: Ja.
0: En? Waarom denk je dat?
2: Die is altijd op de juiste plek om geld uit de pot te halen of ervoor te zorgen dat het er niet in geraakt.
1: Dat is eigenlijk een beetje een schemer.
0: Wat is je bijvoorbeeld in de laatste aflevering van gisteravond opgevallen?
2: Oh ja, ook zo... Julie had volgens mij gezegd dat hij redelijk lang boven heeft gehangen in zo die toren. Mm-hmm. Waar ze maar in 1 lettertje mochten babbelen. En toch heeft hij maar, wat was het, €500, minder misschien zelfs, binnengehaald.
0: Ja, dat was inderdaad niet zo goed.
2: Zo lang hebt gehangen.
0: Hij was natuurlijk ook wel een beetje emotioneel toen hij naar boven hing, toen hij mocht praten met zijn vriendin.
2: Ja,
1: maar dat kan natuurlijk wel
2: al. Stond, hè.
1: Ja, daarom. Het kan natuurlijk wel zijn van, oh schat, ik heb het zo moeilijk omdat ik de mol ben. Ik ben blij dat je stem hoort. Dat ik hoor.
0: Dat dacht ik dus ook. Maar Gieten, we zitten op dezelfde trein.
1: Maar ja, wat doet die, Maxime dan?
0: Maxime, ik vind Maxime eigenlijk helemaal niet verdacht. Die heeft zich de afgelopen tijd, was hij gewoon heel goed mee aan het doen. Was hij geld aan het verzamelen om in die pot te steken. En zo de laatste aflevering begon hij zich wat verdachter te gedragen. Maar ik denk dat hij dat expres doet om de rest op het foute spoor te zetten.
1: Gieten, vind jij dat ook?
2: Ik heb heel lang op Maxime gezeten, ook een beetje met het idee van... Het feit dat hij zo onschuldig is, maakt hem misschien wat verdachter.
1: Ja.
0: Nee, Wout is sowieso de mol.
1: Hier, straks is het toch weer
0: Wout is sowieso de mol. Ik zal u nog iets zeggen, Gieten. Wij hebben zelfs iets gehoord in die aflevering, waarvan we denken dat heel veel mensen het niet hebben gehoord. En we gaan het straks even
1: maar
0: laten horen.
1: Dat zou
0: horen.
1: Toch bijna te mooi zijn om waar te zijn. Hè?
0: Ja, maar je snapt niet hoe diep dat zit, dat mol.
1: Ja, je bent best wel bipolair op dat molgedrag van jou. Hè?
0: Mochten er nog mensen zijn die toch een eigen moltheorie willen doorsturen, dan mag je dat altijd doen in de app van M&M. Gieten, bij deze ben je officieel lid van de club, dus we moeten dat even ook officieel maken.

0: al die moltheorieën, je mag ze laten komen hoor, in de app van M&M.
1: Ik ben benieuwd, want ik snap er niks van.
0: Ja, maar jij kijkt ook niet, tuurlijk snap je het dan niet.
1: Ik hou wel van drama.
0: Ah, ja. Wel, mochten er mensen op Julie of op Wout zitten, ik bedoel op Maxime,

0: zo meteen krijg je de ontdekking door ons team bij de Mol.
1: Je doet net alsof je hier voor het ministerie van Defensie werkt en je iets hebt ontdekt dat iedereen gaat helpen in het leven.
0: Zo ernstig is de Mol. Dat is hoe ernstig ik de Mol neem.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
3: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus, naar beneden. Wordt nu
7: generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
8: M&M live.
9: En krijg 4 maanden gratis stroom. Meer

0: keuzemenu vindt.
1: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Maar het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: veel mensen die toch theorieën hebben als het over de mol gaat.
1: Oh ja. M&M.
0: Ik zit op Wout als mol en ik ga zo meteen nog een extra reden geven waarom ik precies op Wout zit. Maar ik ga toch eens even checken bij Kelly. Dag Kelly.
2: Goedemiddag.
1: Hey Kelly.
0: Maxime is de mol. Van waar jouw theorie?
2: Wel, dus dikwijls hoor je zo de mol praten, maar zo vervormd.
1: Ja.
2: Je stem vervormen. Ja, en wel, daarin heb ik dus Maxime, de stem herkend. Ik ben zelf West-Vlaming en hij praat ook West-Vlaams. En daarom dacht ik dat ik hem herken dat in de stem, in de vervormer.
1: Okay. En dat kan je met 100% zekerheid zeggen, Kelly?
2: Bijna zo goed als, want ik heb ooit, ja, vorig jaar of... Ja, een paar jaar geleden, ik weet het niet meer juist. Ook zo een keer een mol ontmaskerd door de stem van de vervormer.
0: Heb je niet vaak dat als je luistert naar die stem en je hebt een bepaalde mol in gedachten, dat je precies altijd wel die persoon erin hoort of zo?
2: Wat, ik weet niet. Ik denk nu echt dat Maxime is daardoor. Ik hoor iedere keer zijn stem. Omdat, ja, West-Vlaams is ook iets dat je heel goed hoort en zo. Ja, denk ik dat Maxime is.
1: Dan kan hem zijn accent misschien toch ook al keigoed verstoppen. Of iemand doet net alsof het een West-Vlaams accent is.
0: Kan ook, hè, Kelly.
1: Kelly.
2: Wow, dat kan wel.
1: En kan ik dat ook, hè, West-Vlaams spreken?
2: Stoppen, denk ik dus, ja.
0: Kelly, ja, we zullen het zien. Ik heb anders wel nog een dingetje dat we hebben ontdekt. Allee, te zeggen, iemand van ons team heeft dat ontdekt. Heb je de aflevering van gisteravond?

0: gezien toevallig.
1: Ja, ja.
0: Op een gegeven moment moesten ze daar voetballen tegen een soort van 100 kleine Portugese voetballertjes.
1: Ja.
2: Oh.
0: En ze moesten beginnen met het volkslied te zingen. En op een gegeven moment zingen ze het volkslied. De helft kent de tekst niet. En Wout, dus degene waarvan ik denk dat het mal is, die zingt op een gegeven moment precies bedrogen. Dat zit niet in het volkslied. Dus je moet eens even luisteren. Het is zo vlak na dat Isabel
2: bedrogen
0: knecht zegt. Ja, ik ga het laten horen. Hè. Goed luisteren. Hè.
3: Onze vader is de grote knecht.
2: Bedrogen. Nou, dat heb ik wel niet echt gehoord, hoor.
0: Luister nog eens.
2: Bedrogen. Oh!
0: Bedrogen.
2: En wie is dit, Maxime of Wout?
0: Wout. Oh. Dat heb je nu toch gehoord, Kelly?
1: Ja, maar is niet toevallig van Wout?
2: Ja, maar je gaat toch niet in een Belgisch volkslied bedrogen zingen? Alsof de koning dat zou willen.
1: Misschien kent hij het volkslied niet.
0: Maar ja.
2: Tot hier naar België, het land heeft je bedrogen.
1: Ja. Ik ga het volgens
0: mij. Volgens mij bompelt hij daar vlak voor nog van alles. Dus ik kon nog eens één keer luisteren.
3: Onze vader is de grote knecht.
2: Hij doet gewoon.
0: Bedrogen. Ja, ik vind dat toch wel opvallend hoor, Kelly. Ik vind dat toch.
1: Ja, en bij hen zie je ooit dat hij het volkslied niet goed kan.
0: Kelly, het interesseert mij niet of hij het volkslied kent of niet. Hij heeft het woord bedrogen.
2: Neem het van me aan. Ze is zo delusional als de pest en ze gaat het niet afgeven.
0: Dat zou kunnen. Ja, het zou zoveel expres kunnen zijn. Kelly, we zullen het zien.
2: Als het Maxime is, Kelly, bellen we je op. En bedanken we je persoonlijk voor deze geweldige theorieën. Maar als het Wout is,
1: dat is Wout,
0: hè? Het is Wout.
2: Ik ga nu in jouw delusion mee.
0: Het is Wout, hè?
2: Maar als het Maxime is, echt waar ik
1: kijk.
0: Het is Maxime. Maar leg Kelly, het is Wout.
1: Maar nee, als Maxime die stem moet ik alles terugspoelen. Ik moet luisteren naar die stem.
0: Oké.
1: Het is echt Maxime.
0: Maar het is Wout. Kelly.
2: Oh, Koudaar, come on!
0: Oké, ik ga het afronden. We zullen het zien. Deze zondag komen we te weten.

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez en David Guetta.
1: Mirjam, are you gonna save me tonight of is het nog altijd gezeik op de baan?
2: Ja, toch het laatste, eerlijk gezegd. Voor de binnenring rond Brussel 20 minuten tussen Anderlecht en Zeddik, maar vooral meer dan 1 uur tussen Zaventem en Groenendaal. Komt daardoor een ongeval op de linkerrijstrook. Op de buitenring moet je een half uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grootbijgaarden. Voor Antwerpen op de ring richting Nederland ook 1 uur file rijden. Richting Gent komt er een half uur bij vanaf Antwerpen-Noord en dan naar Antwerpen vanaf Melzele 20 minuten. Vanaf Kruijbeke een kwartier. Op de E313 Beterschap aan Tiengel Oost is de weg vrijgemaakt. Verder 10 minuutjes vanaf Kleine Bareel, een half uur vanaf Antwerpen Haven op de A12 en andere vertragingen zijn kleiner. Qatar, Elalouche en Wannes Lacroix.

0: Freed from Desire van Gala.
1: Gala.
0: Wannes, is jouw stem goed opgewarmd voor zometeen?
1: Ja, ik ben een beetje schor van de tv-opnames van Got Talent, maar ik ben er wel en het gaat spannend worden.
0: Oké, dat is goed, want je gaat zo meteen weer een recap geven van thuis. Ik ben benieuwd.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
3: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. M&M.

0: van dat concert in Vorst Nationaal. Het was zo mooi. Het was zo mooi, het was zo mooi. Wat ook sowieso mooi gaat worden, is Wannes Aqua.
1: Ja.
0: Aanwezig. Die een recap gaat geven van alles wat er vorige week in Thuis is gebeurd. Zodat je, als je vanavond weer wil inpikken, dat je toch weer mee bent met alles.
1: Ben je klaar?
0: Ja.
1: We vliegen erin.
0: 3, 2, 1...

0: mee te maken. Ik vond geen beter woord voor verkrachting, dus ik had er even geen zin in. Robin geeft... ik kan het vandaag niet.
1: Nee, ik hoor, je stem is ook wel echt niet mee vandaag.
0: We gaan nog eens opnieuw. Robin...

0: Prachtig.
1: Het was moeizaam, maar het ging.
0: Het was verschrikkelijk.
1: Het was
0: ja, dat is dus wel. Met een heese stem zingen is niet echt.
1: Is jouw haar geknipt?
0: Nee. Ja?
1: Ah ja.
0: Leuk dat. Nee, maar dit was een recap. Er is een verkrachting aan de gang. Een verkrachtingsspree. Spree. Ja. Denk ik.
1: Als in verschillende na elkaar.
0: Dat weet ik nog niet.
1: Oké.
0: Ik mag niks meer zeggen.
1: Oké. Ik zal gewoon de volgende plaats
0: spelen. Ja, dat is goed. Doe maar.
1: Dankjewel voor
0: dit was
1: recap.
0: Het rommeligste ooit uit mijn leven. M&M. Club Kou.

Madison. En Nisi Haase is ongelooflijk blij in de app van M&M. Zit woep woep, Milk Inc. Woep woep, Milk Inc. Ja, de nieuwe ga je nog wel vaker horen hier op M&M. Zeg zo meteen... Allee, of straks eigenlijk is er Robin van de radio en er valt daar iets te winnen. Ik ga je zo meteen vertellen.

0: Doe eens.
1: Er komt enkel Luc. Dat is het meeste dat ik kan.
0: Wauw.
1: Soms lukt het, maar soms het lukt niet altijd.
0: En dat is heel goed.
1: Goed, vanavond geen whistles, maar wel Robin van de Radio. Vanaf 8 uur is hij hier weer. En het gaat dan weer een dolle boel worden. Je weet het, je weet eigenlijk nooit echt exact wat je kan verwachten bij Robin. Maar ze gaan 1 keer K3 voor Louis doen. Dus er gaat nog eens een K3-nummertje gespeeld worden. Onze Louis van de regie ook is content. Die jongen moet af en toe toch ook wel eens krijgen.
0: Heeft hij dat niet al 10 keer gedaan?
1: Dat weet ik niet. Ik ga het iets midden laten. En er valt daar ook nog iets te winnen, want ze geven vanavond ook cinematickets weg. Dus mocht je goesting hebben om binnenkort nog eens naar de cinema te gaan, dan zou ik vooral eens goed luisteren naar Robin van de Radio. Voor de rest weet je maar nooit wat er daar gaat gebeuren. U weet, belt hij mij weer. U weet, belt hij weer andere mensen en valt hij vooral heel veel mensen lastig. Maar dat is voor straks na

0: Dit met Viertfeest met Like Me.
1: Tijd om te leven.
0: Wij komen
2: tijdens het Hemelvaartweekend naar Plopsaland te Pannen.
0: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsapparade.
1: Want ik ben Like Me.
0: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
1: Tot dan.
0: Van 14 tot en met 17 mei.
1: Want ik ben Like Me.
0: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
3: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
5: Chin chin.
4: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
5: Knalprijs.
4: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
7: Een heel goede avond. Het is 6 uur.
8: VRT Nieuws.
7: Nikki van Driessen.
9: De politieaanrijding met een jongen van 6 wordt verder onderzocht. Het parquet onderzoekt het ongeval in Antwerpen van vanmorgen, waarbij een jongen van 6 is aangereden door een politieauto. Hij was op klasuitstap en wilde net oversteken op het zebrapad. Het kind ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk of het verkeerslicht op groen stond en of de leerkrachten dit hadden kunnen voorkomen, zegt het gemeenschapsonderwijs.
10: Dat is natuurlijk een beetje vooruitlopen op de feiten. Wat ik wel weet is dat onze leerkrachten getraind zijn in het begeleiden van groepen in het verkeer. Naar wat wij vernomen hebben die collega's heel direct en heel adequaat gehandeld om die groep veilig te stellen. De precieze omstandigheden van het ongeval, ja, daarvoor zullen we de resultaten van het onderzoek moeten afwachten.
9: De agent die achter het stuur zat was in shock en kon niet meteen verhoord worden. Ook de kinderen die erbij waren zijn erg aangedaan en werden vandaag extra begeleid. Bart Verhagen, de voorzitter van voetbalclub Club Brugge, wordt verhoord op dit moment in een onderzoek naar antisemitische gezangen door supporters. Een week geleden zouden er anti-Joodse leuzen zijn gescandeerd op de tribunes tijdens een wedstrijd tegen Anderlecht. Het Brusselse parket wil supporters identificeren en ook oppakken. De voorzitter van Club Brugge wordt verhoord als verdachte. De Nationale Actiedag morgen kan zware verkeershinder veroorzaken in Brussel, zegt de politie. De drie grote vakbonden organiseren dan voor de 6e keer een betoging tegen het beleid van de regering De Wever. Daardoor mag er niet geparkeerd worden op de Kleine Ring. De politie raadt aan om zoveel mogelijk met de trein naar Brussel te komen. En wie kan beter van thuis werken. Ook het luchtverkeer zal zwaar verstoord zijn morgen. Van op Brussels Airport vertrekt maar de helft van de vluchten. In Charleroi zijn alle vluchten geannuleerd. En 2 op de 3 trams en bussen van de lijn zal uitrijden. MIVB verwacht zware hinder. Wereldwijd zijn intussen 7 mensen besmet geraakt met het Hantavirus. Dat zegt het Wereldgezondheidsorganisatie. Dat veroorzaakt koorts en kan ademhalingsproblemen veroorzaken. Er is nog altijd weinig bekend over hoe besmettelijk deze variant van het Hantavirus is. Maar paniek is voor niets nodig, zegt viroloog Piet Maas.
11: De overdracht tussen mens en mens is heel slecht begrepen. En daar is ook tegenstrijdige informatie over dat er bij sommige clusteruitbraken er heel veel overdracht was tussen mens en mens, maar dan in andere clusters zagen ze juist het tegenovergestelde. Dan zou ik altijd wel een voorzorgsprincipe hanteren om altijd uit te gaan van een slechter scenario.
9: En de openbare omroepen van Spanje, Ierland en Slovenië zullen het Eurovisie Songfestival niet uitzenden door de deelname van Israël. Er is ook dit jaar dus veel om te doen door de oorlog in Gaza en in Libanon. 5 landen doen al zeker niet mee, waaronder Nederland. Nederland zal de liedjeswedstrijd wel uitzenden en VRT zendt het Songfestival ook uit, met vooraf een inleidend programma waarin extra uitleg wordt gegeven. Morgen is er de eerste halve finale van Eurosong met ook de Belgische kandidaat erbij. Vannacht krijgen we droger weer bij temperaturen tot 8 graden. Morgen start met regen. Daarna opnieuw droger bij temperaturen tot 14 graden. Woensdag en donderdag worden natte dagen met felle buien en frisser weer.
7: Dag Mirjam, het is weer lekker druk op de ring rond Brussel, zie ik.
5: Ja, klopt inderdaad. Voor de binnenring rond Brussel moet nog altijd meer dan 1 uur extra rekenen tussen Wezenbeek en Groenendaal. Daar is opnieuw een ongeval gebeurd. 1 rijstrook is daar dicht. Op de buitenring ook 3 kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Ook daar 2 rijstroken dicht door een aanrijding. Voor Antwerpen op de ring richting Nederland 1 uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Ook daar een ongeval aan het begin van de E313 naar Hasselt. 2 rijstroken ook dicht daar. Richting Gent voor de ring 1/2 uur vanaf Antwerpen-Noord en dan naar Antwerpen 1 kwartier vanaf Melcelen, 10 minuten vanaf Kruijbeek en vanaf Kleine Bareel. Ook nog een dikke 20 minuten vanaf Antwerpen-Haven. Andere vertragingen zijn kleiner en in Kortrijk is de N8, de Oudenaardse Stenenweg, in beide richtingen dicht door een ongeval tussen de 2 rotondes ter hoogte van de E17. M&M.
7: Gisteravond zat Olivia Rodrigo te supporteren voor Barcelona tijdens de match tegen Real Madrid. Vanavond zet ze jou maandagavond in. Welkom! M&M.

Dit was Terry Swims met Mr. Know-it-all, de nieuwste nummer. En als er iets was dat ik graag op voorhand had geweten, dan is dat hoe fris het ging zijn vandaag. Heb jij je ook zo hard mispakt bij het inschatten van de temperatuur vandaag? Ik dacht, het is 11 mei. In het weekend was het shortjes weer, dus het zal vandaag ook wel best warm zijn. Dit was dus zeer verkeerd ingeschat. Ik had een pull aan en ik had het koud. Een pull was dus niet genoeg. Ik had beter een jas aangedaan. Maar bon, ook dat is een maandag in België, I guess. Het is ook maar dat je het weet, voor de komende dagen geven ze ook maximaal 12 of 13 of max 14 graden, dacht ik. Dus ik geef het maar mee. Het kan handig zijn bij het samenstellen van je outfit voor morgen. Maar aan morgen gaan we nog even niet denken. Eerst nog een hele maandagavond om van te genieten. En Jess Glyn die heeft de vakantiesfeer meegebracht.

kan niet meer normaal luisteren naar dit lied. Het is constant Nothing Beats a Jet to Holler in mijn hoofd. Oh. Ik ging er ook echt goed op dat dat gebruikt werd in de mall gisteravond toen ze aan het fietsen waren langs de Portugese

Dit was dus Jess Glynn met Hold My Hand. Ik heb het gevoel dat echt iedereen, of ja, heel veel mensen, naar een concert zijn geweest afgelopen weekend. Zo lijkt het toch als ik mijn socials opengooi. Ik zie niks anders dan concertfilmpjes. Er waren ook gewoon echt veel goede concerten de afgelopen dagen. Olivia Dean die heeft bijvoorbeeld vanaf haar eerste noot Vorst Nationaal betoverd op vrijdagavond. Er zochten zoveel mensen tickets op Ticketswap dat ze los nog twee keer Vorst Nationaal had kunnen uitverkopen. Dus als je haar live kon horen en kon zien, prijs jezelf maar gelukkig. Want de volgende keer zal het echt wel de AFAS-dome zijn, denk ik. Ik had FOMO, maar de dag erna heb ik wel deze song live kunnen horen. Ook in Vorst Nationaal. Die ken je misschien vooral als Zout van TikTok. Maar de zangeres van deze song, Mitski, stond de dag na Olivia Dean in Vorst. En het was met prachtige visuals achter haar. Er was de zee, golvend graan in de wind en kattenvideo's. Die heeft ze effectief geprojecteerd tijdens haar concert op de achtergrond. Helemaal mijn vibe. Dus loved Mitski in Vorst Nationaal. Maar dan was er natuurlijk ook nog twee keer bazaar in de Lotto Arena. Daar zie ik ook heel veel video's over. Heb jij ze live gezien? De energie die ik zie op TikTok is echt niet normaal. Heel die Lotto Arena was aan het springen, aan het meezingen, aan het brullen. Er was ook een moment waarop Mathieu zich naar achter liet vallen van zo'n heel hoge stelling. Gelukkig op een dikke mat, het was allemaal veilig. En uiteraard zag ik ook filmpjes voorbij komen van Nacht in Amsterdam. Ik zou zo graag willen weten wat Mathieu ontbijt om elke keer deze energy te serven. Want voor mij hetzelfde, alsjeblieft. Dit is Nacht in

0: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
1: stap met meer korting op de trein.
2: 40%, het zal wel zijn.
3: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
2: In Wallonië eens proberen.
3: Of naar een pretpark gaan misschien.
2: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
0: Koop nu Tram Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
4: Voor optimale bescherming tegen de warmte... of tegen het geluid van regen... installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
5: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

Weet je nog toen we allemaal collectief voor de tv zaten in 2003 om deze videoclip te zien? Van Outkast met een groene pakken. Hey ja. Oh, dat waren goede tijden. Manon de Smet, 23 jaar, stuurt in de app van M&M. Shift klaar. En nu klaar om in mijn zetel te ploffen. Ah, wel, geniet er volop van. Ik fix jouw maandagse soundtrack of je nu ook een chillavond in je zetel tegemoet gaat of wildere plannen hebt. Thomas Gray nu.

0: met Ik wil dat je liegt. Ja, ik zou willen dat jij liegt, Mirjam, als je zegt dat er veel file is, maar dat is waarschijnlijk niet het geval.
1: Nee, inderdaad. En het zijn nog een aantal kanjers van files die te maken hebben met ongevallen. Op de binnenring rond Brussel nog 3 kwartier tussen Wezenbeek en Groenendaal na een ongeval. Op de buitenring 1 uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Bemmel. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een aanrijding. Voor Antwerpen op de ring richting Nederland ondertussen bijna 1,5 uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Aan het begin van de E313 naar Hasselt zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. En ook in Berchem nog een botsing op de linkerrijstrook. Richting Gent ook ruim 1,5 uur tussen Antwerpen-Noord en de aansluiting met de E313. En dan naar Antwerpen vanaf Melcelen 25 minuten, vanaf Kruijbeke 1 kwartier. A12 vanaf Wilrijk bijna 1,5 uur. E313 vanaf Ranst 1 kwartier. E19 vanaf Kleine Bareel ook 1 kwartier. En de A12 vanaf Antwerpenhaven een dik 1,5 uur. Maar andere vertragingen zijn kleiner.
0: En er is goede muziek voor in de file.

zag dat weerbericht voor de komende dagen en ik dacht, we moeten hier iets aan doen. Jij mag jouw week niet beginnen met een vitamine D-tekort. Not under my watch. Dus ik heb de zomer van 2018 er nog eens bij gehaald. Met Cardi B, Bad Bunny en J Balvin. Jouw zonnestralen vanavond, jouw warme temperaturen en een goede, stevige, juicy beat

0: Er is een nieuw nummer van de zangeres die deze wondermooie song heeft gemaakt. Herken je het al? Zometeen hoor je dus haar nieuw nummer en ik heb jouw mening erover nodig.
1: Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
2: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
3: Met mij, Lieve Scheren.
2: En met mij, Hetty Halsmoortel.
1: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
4: Op Domein Tuinbroek.
1: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be. Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
6: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: LM. Rate the song.
1: Nee, ik heb jouw mening niet nodig over Dionne Hill. Ik heb die afgelopen zondag bijvoorbeeld nog voor de 25e keer in de Ultra Top 50 gedraaid. Dus ik weet wel dat je fan bent, dat je zelfs al heel lang fan bent. Ik ben wel benieuwd naar wat je vindt van het nieuwste nummer van Shanna Spiro. Het is altijd moeilijk om het succes van je eerste grote hit te evenaren. Dat is ja, fantastisch als artiest als je een hit kan scoren. Maar dan, het nummer erna, dat is moeilijk. Maar Shanna Spiro gaat er volop voor met Material Lover. Er is iets meer beat aanwezig. Er is iets minder melancholie dan in Dionne's Hill. En het doet mij echt heel hard denken aan een andere artiest. Maar ik ga nog niet zeggen welke. Ik wil jou vooral laten luisteren en jouw eigen mening laten vormen. Wat vind je ervan? Wat vind je van Shanna Spiro met Material Lover? Stuur jouw mening door in de app van M&M.

0: Sienna Spyro met Material Lover. Eminem.
1: Read the song.
0: Ah, dat einde met die drum die zo trager gaat. I love it, love it, love it, love it. Imke de Vogel uit Damme is ook grote fan. 10 op 10. En ze zegt ook letterlijk love it in de app van Eminem. Dirk zegt 8 op 10. Ik zie hier nog een 9 op 10 binnenstromen van Charlotte. En ik was aan te wachten totdat iemand het ging zeggen. En Robin Faas uit Mechelen heeft het gezegd. Hij stuurt Olivia Dean vibes. Dat is toch? Het geeft toch een beetje Olivia Dean vibes, deze nieuwe song van Sienna Spyro. Dat is trouwens echt een keigroot compliment. Want ja, Olivia Dean vibes zijn de beste vibes. Robin Swerts uit Geel laat nog weten. 9 op 10, lekker smooth om de maandag prettig mee af te sluiten. Dat is waar. Tijd voor een conclusie. Ja, jij beslist nog altijd of deze song morgenochtend opnieuw op Eminem zal komen of niet. Aan de hand van het gemiddelde van jouw scores. En die bereken ik met een gemiddelde. Dus even tellen. Ik kom uit aan een zeer mooie 8,5 op 10. Voor Sienna Spyro met Material Lover. En het gaat echt heerlijk wakker worden morgenochtend met deze Material Lover.

fiets zat in mijn hoofd tijdens het lopen en ik al maar niet opkom wat de titel was. Nu ga ik het nooit meer vergeten. Alok & Khalid met Dive Into Me. M&M. Volgend uur gaan we samen vieren, zoals elke dag. En wat we gaan vieren, dat ga jij mij vooral mogen vertellen. Ik neem je straks ook mee op Popdate met een superleuke aankondiging die vandaag is gebeurd van een concert. Dat je zoveel je wilt gaat kunnen herbekijken op VRT Max binnenkort. Dat is allemaal voor straks. Eerst nog Harry Styles en een iconische gitaarlijn. As it was.

0: je belastingen? Volg volgende week de Win-Win Belastingspecial in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
4: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
5: Laat het los, laat het gaan.
4: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
6: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
7: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen.

0: Nicky van Driessen.
1: Een 16-jarige is opgepakt voor een schietpartij in Leuven. Het parket is een onderzoek begonnen na de schietpartij van gisteravond aan het station van Leuven. Daarbij werd een jongen van 17 geraakt in zijn voet. Een tweede jongere werd geschopt en geslagen. Er waren meerdere daders. De politie heeft nu al één verdachte opgepakt, zegt het parket.
2: Om een nog voorlopig onbekende reden zou een van de verdachten een wapen hebben genomen en daarbij hebben geschoten naar een van de slachtoffers. Het slachtoffer is daarbij in zijn voet geraakt, maar was niet in levensgevaar, is wel naar het ziekenhuis overgebracht. En na de feiten zijn de verdachten weggevlucht. Op dit moment is er al één verdachte gearresteerd. Dat gaat over een minderjarige jongen, een 16-jarige jongen. Die wordt vandaag verhoord door de politie en die gaat morgen worden voorgeleid bij de jeugdrechter.
1: Bart Verhagen, de voorzitter van voetbalclub Club Brugge, wordt verhoord op dit moment als verdachte in een onderzoek naar antisemitische gezangen door supporters. Een week geleden zouden er anti-Joodse leuzen zijn gescandeerd op de tribunes tijdens een wedstrijd tegen Anderlecht. Het Brusselse parket voert een onderzoek voor het aanzetten tot haat en geweld en wil de bewuste supporters identificeren en ook oppakken. Een Amerikaans bedrijf wil in de haven van Gent een fabriek bouwen voor duurzame vliegtuigbrandstof. Het wordt de eerste fabriek van dit type in Europa en er zullen 50 mensen kunnen werken. De fabriek zal vliegtuigbrandstof produceren uit ethanol, dat is een afvalstof die onder meer zal komen van staalfabriek ArcelorMittal, die ook in de haven van Gent ligt. En de Europese Unie legt sancties op aan 16 personen en 7 instellingen die betrokken zouden zijn bij de ontvoering van Oekraïnse kinderen tijdens de oorlog met Rusland. Volgens de EU dragen zij ertoe bij dat de Oekraïnse identiteit van de kinderen wordt uitgewist. Ze zijn door Rusland op die manier al meer dan 20.000 kinderen uit Oekraïne onder dwang overgebracht of naar door Rusland bezet gebied gebracht. En daar zouden kinderen dan onder meer illegaal ter adoptie worden aangeboden. Het weer wordt droger vanavond en vannacht. Morgen start met regen, daarna opnieuw droger weer en tot 14 graden. Woensdag en donderdag zijn er felle buien en wordt het frisser.
0: Zometeen hoor je een song waarvan je bassen gaan trillen alsof je ergens aan het uitgaan bent. Eerst Taylor Swift.

0: Dimitri Vegas en Like Mike met Thank You, Not So Bad. Er komt een verlengd weekend aan. En terwijl de ene persoon dat gaat vieren met een barbecue, een citytrip of een rot weekend in de zetel, gaat Aaron Blommaert gewoon even casual een eerste album droppen. Deze vrijdag. Hij loste al een stukje van zijn muzikale puzzel. Daarvoor ging hij op zoek naar een vrouwelijke stem. Die vond Aaron Blommaert in Nederland. Want Zoe Levi zingt mee op Tranen van Goud. Dat is deze week jouw trouwste compaan op M&M. Want je gaat ze alle twee extra veel horen.
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
2: Dit is deze week de

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infoffiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

gigantisch grote hit van een tijd geleden. I Love You, I'm Sorry van Gracie Abrams dus. En zeer goed nieuws voor de fans van Gracie Abrams, want ze heeft echt nog maar net een uur geleden een aankondiging gedaan op haar socials. Namelijk, haar derde album gaat uitkomen op 17 juli. Daughter from Hell gaat het heten. Ik ben ook echt aan het kijken naar de hoes op dit moment op Instagram. Het is echt een zeer supermooie esthetische foto van Gracie Abrams met een zeer intense blik die ergens richting de verte kijkt. Het is echt heel, heel mooi gedaan. En nog meer goed nieuws, want ze gaat ook een single uitbrengen deze donderdag, Hit the Wall. En ze heeft daar ook al een stukje van gepost. Dat klinkt zo. Crack in the pavement, I'm a slipknot. I'm afraid that my fortress is a glass pot. Meer dan dit krijgen we voorlopig niet, maar dit klinkt echt al ontzettend veelbelovend. Heel benieuwd naar zowel de single Hit the Wall deze donderdag als het nieuwste album van Gracie Abrams. 17 juli dus, Daughter from Hell. Iets om naar uit te kijken. En denk jij net als ik nog op zeer regelmatige basis terug aan de concerten van Pommelien Thijs in de AFAS-dome? Want ik denk daar echt nog heel vaak aan. En ik snap het volledig als jij dat ook doet. Want echt alles wat ik erover kan zeggen over die concerten is een understatement. Het was prachtig gezongen. Het zat super straf in elkaar met de dansers, de special guests. Ja, maar ja, het was ook gewoon zoveel meer dan dat. Er was een laagje aan dat zo moeilijk onder woorden te vatten valt. Snap je? Dat is zo de magie van Pommelien Thijs en de magie van live muziek. En nu kom ik tot mijn punt. Die magie ga jij binnenkort kunnen herbeleven. Jawel, dat nieuws kwam vandaag in de wereld. 17 mei op VRT Max. Daar ga je het concert van Pommelien Thijs in de AFAS-dome kunnen herbekijken. Op dit moment, als je naar de VRT Max-pagina surft, kan je nog niet veel zien, want het komt natuurlijk uit op 17 mei. Wel de thumbnail en het is ongelooflijk schoon. Pommelien Thijs die daar op haar rode lift of zo in de lucht zit, waar dat ze Cassandra op heeft gezongen. En allemaal lichtjes in de lucht van mensen die de AFAS-dome superhard hebben gevuld. Dit is echt iets om naar uit te kijken. Pommelien Thijs live in de AFAS-dome op VRT Max vanaf 17 mei. Dus dat wordt van

0: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle drie. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
1: M&M Live.

0: Belfast Dome Concert. En op 17 mei ga je dat kunnen herbeleven met alle tranen, kippenvel en een heese stem achteraf op VRT Max. Pommelien Thijs, ik moet gaan.
1: Ik moet niks, ik wil jou, ik moet gaan.
0: Dat was een topconcert. Nu vooral de vrolijke gitaren van de Killers, Mr. Brightside.

Zometeen hoor je een nummer waarvan de intro op zich gewoon al een meesterwerk is. Op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Aan het begin van de E313 naar Hasselt is de weg wel vrijgemaakt. Richting Gent 1 kwartier tussen Antwerpen-Noord en de E313. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost 20 minuten. Op de E19 vanaf Edegem 10 minuten. En op de E19 vanaf Kleine Bareel 1 kwartier.

0: wil jij graag vieren vandaag? Zometeen vieren we samen.
1: VRT Nieuws onderzoekt in Pano.
2: Jesus Christ.
1: Auto's die in brand vliegen.
3: Dat is iets dat je nooit gaat vergeten.
1: De impact is groot.
4: Ga je nooit meer met de BMW rond, hè?
1: Wat doet de fabrikant?
2: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is, en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
1: Veiligheid onder vuur. Pano. Woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
5: VRT Nieuws. Helemaal helder.
6: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
7: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

0: In elke dag zitten er hoeraatjes, ook in maandagen.
1: Hoera!
2: Met Alexandra.
0: Ook al was het misschien een zeer doorsnee maandag voor jou, denk eens even na. Welk klein dingetje heeft jouw dag gemaakt? Bij welk moment dacht je, het leven is eigenlijk best wel tof? Dat wil ik graag weten. Dat is jouw hoeraatje van de dag. Het mag ook natuurlijk een groot moment zijn, hoor. Wat jij maar wilt, het is jouw hoeraatje, dus jij beslist. Open die app van M&M maar en stuur door wat jij graag wilt vieren vandaag. Jouw hoeraatje van deze maandag 11 mei. Let me know. En dan gaan we het zo meteen samen vieren.
1: Hoera!
2: Met Alexandra.
1: M&M.

0: Jelly Roll. Met I'm Good.
1: Hoera! Met Alexandra.
0: Kirsty Jansen, 34 jaar uit Hoogstraten, heeft al een hoeraatje doorgestuurd in de app van M&M. Haar hoeraatje is, ik ben op weg naar Blue. Hoera daarvoor. Als je je afvraagt, huh, Blue? Ja, dat is de groep uit Londen. Die viert zijn 25-jarig bestaan in de AB vandaag, blijkbaar. Ik heb het snel even opgezocht. Dat is inderdaad maandag 11 mei 2026. En daar is Kirsty dus naar onderweg. En als je denkt, huh, Blue, hoe klinken die ook alweer? Dat is zo... Herkenbaar, hè? Toch? Dat is All Rise, een van hun grootste hits. Dus Kirsty, heel veel plezier daar. En Kirsty liet ook weten dat ze superhard aan het focussen is op het verkeer in Brussel nu. En dat het daar echt dikke chaos is. Dus hopelijk raak je er goed, veilig en op tijd. Heb jij ook een hoeraatje dat je wilt delen? Stuur maar door in de app van M&M.
1: Hoera! Met Alexandra.
2: M&M. Hoera!

Bliss en Cameron Watson met Kisses. Lieven Verbeke, 27 jaar uit Liedekerke, stuurt nog in de app van M&M. Hoera voor de korte werkweek! Hey! Ja, eigenlijk is het vandaag al woensdag. Als je verlengd weekend hebt, snap je? Zo nog 3 dagen tot het weekend, dan is vandaag woensdag-vibe. Voilà, the more you know.

Angel. Jamaican Bam Bam. Zo meteen, Cinema Tickets bij Robin. En West-Vlamingen maken extra veel kans. Sorry, dat is niet discriminerend bedoeld of zo. Het concept is gewoon zo gemaakt. Doei Robin. Heel veel plezier met Robin vanaf 8 uur.

0: Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Mei is typisch een maand vol familiefeesten. Fijne momenten waarbij je soms ook iets te enthousiaste deugnieten over de vloer krijgt. Maar wat als het misgaat? Wie betaalt dan de brokken? Wel, goed nieuws. Voor dit soort gebeurtenissen kan je rekenen op je familiale of je woonverzekering. Op voorwaarde natuurlijk dat je ze hebt afgesloten. Bijvoorbeeld, als onkel Kurt door de glijbaan zakt terwijl hij gek doet met de kinderen, dan kan zijn familiale verzekering tussenkomen in de schade. Ga je iets te enthousiast barbecuen en raakt de pergola beschadigd? Geen stress, dan is er altijd nog de woonverzekering. Dus, feestje in aantocht? Check even je polissen. Zo kan je genieten in alle vertrouwen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
1: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Bert Schabrigs. In Gent is er een uitslaande brand geweest in een woontoren aan de watersportbaan. Er is voorlopig sprake van 2 gewonden. De brand is geblust, meldt de brandweer. Er is schade op 2 verdiepingen, maar de bewoners van het hele gebouw worden nu geëvacueerd omdat de rook er blijft hangen. Voorzitter Bart Verhagen van Club Brugge is geen verdachte meer in het onderzoek naar antisemitische gezangen door supporters van Club. Verhagen is vanavond 2 uur lang verhoord. Morgen geeft het parket meer uitleg. Een week geleden waren er mogelijk anti-Joodse gezangen te horen tijdens die wedstrijd van Club Brugge in Anderlecht. Brussels parket voert een onderzoek naar het aanzetten tot haat of geweld en wil de betrokken supporters identificeren. In het onderzoek naar het schietincident van gisteravond in Kesselo, in de buurt van het station van Leuven, is een minderjarige opgepakt, dat meldt het parket. Tijdens een vechtpartij werd een andere minderjarige geraakt in de voet. Een tweede jongere werd geschopt en geslagen. Het gaat om zware feiten, zegt Ellen Durie van het parket.
2: Op dit moment is er een 16-jarige jongen gearresteerd die vandaag werd verhoord door de politie en morgen zal worden voorgeleid bij de jeugdrechter. Er is geschoten op klaarlichte dag met een vuurwapen. We nemen zo'n feiten zeer ernstig. We hebben ook de onderzoeksrechter en de jeugdrechter gevorderd. We hebben een gerechtelijk onderzoek geopend voor feiten van poging tot moord, de inbreuken op een wapenwetgeving en bendevorming.
1: In Nederland is een schilderij teruggevonden dat tijdens de Tweede Wereldoorlog was gestolen bij een Joodse kunsthandelaar. De huidige eigenaar weet nog niet of ze het zal teruggeven aan de erfgenamen. Koen Braakman doet het verhaal.
3: Het schilderij waarover het gaat is portret van een jong meisje van Toon Kelder, een 20e-eeuwse Nederlandse schilder. Het was eigendom van de bekende Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker, die zijn hele collectie in Amsterdam achterliet toen hij op de vlucht sloeg voor de nazi's. Die pikten de collectie in en portret van een jong meisje kwam terecht bij nazi-kopstuk Herman Geuring en daarna bij de Nederlandse SS'er en collaborateur Hendrik Seyfarth. De huidige eigenares is de kleindochter van die Seyfarth. Zij vertelde aan een familielid dat ze wel wist dat het om een gestolen werk ging. Nu ontkent ze dat, maar het gesprek met dat familielid is opgenomen. De huidige eigenares bekijkt nog of ze het schilderij zal teruggeven. In Nederland is dat wettelijk niet verplicht. De erfgenamen van Goudsticker willen het wel terug.
1: Het weer vanavond, lokaal kans op een bui. Vannacht bewolkt met enkele buien vanaf de kust. In de Ardennen kans op sneeuw bij temperaturen van 0 tot 8 graden. Morgen eerst zon en wolken met kans op een bui, vooral in het centrum en het oosten. In de namiddag meer wolken met buien in het oosten. Aan zee wat motregen, temperaturen tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: ochtend, liefste luisteraars. Het is aflevering 177 van Robin van de Radio. Er komen veel berichten binnen in de app van M&M. Florien die zegt, het is weer tijd voor de leukste show van de dag. Ik weet niet of ze schoorsteen, show bedoelt, of show. Ik hoop show. Florien, dankjewel om dat te zeggen. Dankjewel dat je luistert. Dan nog berichten voor de one and only. Ja, hij is terug hoor, Louis van der Even. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, berichtjes voor jou ook in de app van M&M. Joepie, Louis van der Gie is terug. We hebben nu gemist.
1: Ah, maar ik heb de luisteraar ook gemist.
0: Dat is zeer mooi, zeer mooi.
1: En jou ook, uiteraard.
0: Dank u, Louis. Ja, het wordt al direct een mooie show. We vliegen erin.
1: Een mooie show.
0: We vliegen erin met een knap. Dat heb ik gemist, hè. Ja. Dat, hè. Ja, Fabske van den FM. Tof, hè. Maar ja. Ja. Nee, zeer waardige vervanger, wil
1: ja,
0: ik zeggen.
1: Ja, ik twijfel er niet aan.
0: Heeft dat zeer goed gedaan. Maar dus dit uur alleen al gaan we voor cinematickets en Showas. Twee prachtige dingen die hier te winnen vallen. We gaan eerst naar Farida Hamoudi. Dag Farida.
2: Ja, goedenavond.
0: Hallo, goedenavond Farida. Ik zie heel veel mensen die mij ja, bijna verwijten sturen in de app van M&M. Ik denk dat het te maken heeft met het beest dat in de eerste plaats zat. Welk beest was het?
2: Een ezel.
0: Ja, heel goed. Heel goed Farida, heel goed. Kan je jezelf soms herkennen in het beest, Farida?
2: Oh,
0: Dat je soms denkt van, oh, ik ben nu zo stoem geweest, hoe kon mij dat nu overkomen?
2: Ja, soms wel.
0: Ja. Ik heb het vandaag ook gehad. Ik ging mijn dochter ophalen met de fiets. En ik had de fiets geparkeerd aan de school, dus ik moest te voet naar school om dan de fiets terug mee te nemen. En ik was de sleutel vergeten. Dus moest ik helemaal terug. Ja, stond mijn kind daar te wachten. En dan had ik echt zoiets van, maar ezel! Snap je? Dat kan zo zijn, hè. Ja. Ken jij ezels, Farida, in je omgeving?
2: Alleen in de kinderboerderij.
0: Ah, dat is diplomatisch. Ja. Niet zo iemand in de familie of de collega's of zo. Ja. Ja, Farida, ja.
2: Er zitten er wel sommige.
0: Ja. Allee.
2: En wie? Ik noem geen namen.
0: Geen namen, oké. Okay. Precies, het geluid van een ezel. Ja, amai. En de eerste letter van de naam, kan dat, Farida?
2: Y.
0: Amai, dat, ja. Is, dat zijn er niet veel van, hè? Daar zijn er niet veel van.
2: Maar die je kent wel.
0: Die jij kent wel, ah, voilà. Dus die gaat. Y, wat zou dat kunnen zijn? Youssef?
2: Nee.
0: Misschien wel, we gaan het zien. Merci om te bellen, Farida. Salutjes, hè.
2: Ja, tada.
0: Bye-bye. Zometeen de terugkeer van Louis van der Gie. Wordt gevierd. Oh.

0: Ja, jawel. Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. Ja, daarnet Farida aan de lijn. Die kent dus een ezel. Allee, iemand die een beetje ezelsgedrag vertoont. En diens naam begint met een Y. Zijn alle vrienden van Farida. Bijvoorbeeld Jasmin. Jentel. Yannick. Yves. Yara. Yahia. Ivan. Yazid. Jorben. Voilà. Daar zal er wel een van tussen gezeten hebben. Los daarvan, beste vrienden, ja, de terugkeer van Louis van de regie. Beste vriend, tof dat je er weer bent, hoor.
1: Ja, dankjewel. Ik ben ook redelijk blij.
0: Jawel, dus om je te eren bij je grote terugkeer, ik wil je even meegeven in de 2 weken dat hij hier niet was.
1: Ja.
0: De 9 afleveringen, of 8 afleveringen, is er geen 1 keer K3 gespeeld.
1: Echt?
0: Zalig, hè?
1: Wat een teleurstelling.
0: Oh, het was zo fantastisch, rustig, prachtig, mooi hier.
1: Ah. Maar hey, geen paniek, want ik ben er terug,
0: ja.
1: Dus.
0: Joepie.
1: Ik breng de K3-vreugde terug.
0: Jawel. Weet je wat? Je mag er één K3-lied, omdat je terug bent, omdat we je allemaal zo gemist hebben. Mag je er 1 draaien. Ja, zijn er... Misschien kan je 2 opties voorstellen. Kan de luisteraar kiezen.
1: Ah, oh my god. Ik mag all the way gaan.
0: Ja.
1: maar ik heb een lievelings, maar dat is wel niet zo bekend.
0: Ja?
1: Mijn allerlievelingslied van K3 is Billy Billy.
0: Billy Billy.
1: Ja?
0: Super. Ik zal even laten horen. Dat gaat over dit schepsel.

0: Echt waar, man.
1: Dat is Billy, fantastisch.
0: Billy, ja, ja. Billy, Billy, boom, boom.
1: Billy, Billy, boom, boom. Ja, dat voel mijn hartje slaan.
0: Prachtig. Denk ik.
1: Maar dat is iets minder bekend, maar wel een schijf. Dat is een beetje Summer of 69 geïnspireerd. Maar om het dan bij de klassiekers te houden... Ik vind een Hea Mama altijd wel goed. Ja. Dat is mooi, hè?
0: Super.
1: Kan je nooit fout mee doen.
0: Goh. Ik weet niet. Ja, oké, beste vrienden, voilà. Dus je mag kiezen, weet je wat, ik zal gewoon de lijnen openzetten. Dan gaat het nog sneller, zijn we er nog sneller vanaf. Liefste luisteraar, jij mag nu bellen naar 078 78 10 10. Dus 078 78 10 10. Je kan kiezen tussen Heya Mama of Billy Billy. Dat is een beetje de B-kant. De lijnen die gaan zo meteen open, dus voilà, zet het in je telefoon. 078 78 10 10. Bel nu meteen. En breng je stem uit. Ja, het is kiezen tussen de pest en de cholera. Ik weet het, ja. 078 78 10 10. Lijntjes staan open en... Oh, my, daar is er al een K3 van In het Wild gespot. Hallo, met wie?
2: Met Hanna.
0: Hallo, dag Hanna.
1: Dag Hanna.
2: Hey. Hallo.
1: Hey.
2: De grootste
0: K3
2: van.
0: Prachtig.
1: Dat kan niet, wat dat ben ik.
0: Super. Ja, Hanna, zeg het eens. Welke kies je?
2: De original.
0: De original. En ze zijn allebei van de... Hey ja, mama. Ja, de classics. Ja, dat snap ik.
1: Het is wel een beetje jammer, hè. Je zegt, ik ben een grote K3-fan en je gaat niet voor zo'n deep cut.
0: Kunnen we misschien niet het woord deep cut gebruiken als we het hebben over K3?
1: Nee.
0: Is dat
1: gevoelig?
0: Nee, dat is niet gevoelig, maar laat ons gewoon... We houden het bij de goede classics. Ga je zelf gaan kijken, toevallig? Wil je de radio ook een beetje stiller zetten, Hanna? Hanna? Want ik hoor mezelf.
1: Hanna is ook een K3'tje, hè?
0: Ja, dat weet ik. Hallo, Hanna?
3: Hallo?
0: Ja, hey. Wil je de radio een beetje stiller zetten?
3: Ja, ik heb het uitgezet. Sorry,
0: super,
3: hoor.
0: Nee, dat is geen enkel probleem. Ga je zelf naar de reunie?
3: Ik ben er al geweest in oktober.
0: Fantastisch, was ongetwijfeld schitterend. Ik ga Hea Mama draaien. Salut, hè.
3: Dankjewel,
0: bedankt.
1: Over die reunie gesproken, Robin.
0: Oh, wat is... Ja, wat?
1: Wij gaan daar samen naartoe, hè.
0: Dat moeten we nog zien.
1: Oeh.
0: Moet zien of ik een voorraad Daffel gaan kan inslaan.

Kan ik hem nog stil zijn? Probeer nog eens, zeg eens iets. Zeg eens iets. Ja, ik kan hem nog steeds stilzetten. Prachtig. Oh, amai. Gelukkig kan je nu een prachtige prijs winnen.

0: Dat is de vraag. Dat is de vraag, beste vrienden. Twee cinematickets staan al hier op jou te wachten. Ze staan hier te blinken. Ja, Louis van de regie, bent waarschijnlijk trots op me, maar ik heb dus extra budget gefixt voor deze show.
1: Ja, dat is allemaal gebeurd terwijl ik hier niet was.
0: Yep. Ik maak sinds kort TikTok-filmpjes met dit leuke item in. Dus dan vertaal ik die cinemascènes naar het West-Vlaams.
1: Ah ja, je hebt eigenlijk gewoon aan je eigen portemonnee gedacht.
0: Nee, ik heb dat dus gemaakt en dan zagen alle mensen hier, alle collega's, de grote bazen van, wat, dat zijn wel leuke filmpjes op je TikTok, Robin. Ad Robin Keijhard, heel leuk, op TikTok. En dan dachten ze, weet je wat, we maken wat budgetvrij. Jebla!
1: Goed gedaan.
0: Hey, met plezier. Ik ben op mijn knieën moeten gaan. Maar goed, allemaal voor jou, liefste... voor jou, liefste luisteraar. Stop. Dus, twee cinematickets kan jij winnen. De vraag is echt maar zo duidelijk, zo simpel. Ja, welke filmscène heb ik nagespeeld? Motton in het West-Vlaams. Voilà. Het is een moeilijk in het begin. Je zou misschien kunnen zeggen van shit, ik heb echt... Maar misschien niet vloeken, maar goed. Ik heb geen flauw idee. Maar geduld, dan komt het allemaal in orde. Oké. Uit welke film komt deze scène? Maar dan in het West-Vlaams. Niet op die knop duwen, want dat houdt de pom af. Het was in mijn olle dood. Goed. Wat ik juist zei.
2: Ik zin groot. Ik zin groot.
0: Ja, dat klopt.
2: Ik zin groot.
0: Nee, dat is de verkeerde knop. Dat houdt iedereen dood. Alleen nog een keer wat ik gezegd.
2: Ik zin groot. Ik zin groot, ik zie groot. En ik zie groot.
0: Man, en dat is weer de verkeerde knop. Allee, jongens.
2: Ik zie groot.
0: Niet simpel, de moeilijke, tenzij je de film kent natuurlijk. Uit welke film kwam die scène? Stuur het in de app van M&M.

0: kan ik nu niet meer opkomen. Maar dat is wel een bekende acteur.
1: Ja, dat is Vin Diesel. Dus ja, super, ja. Ja, ken je van de Fast and Furious films en zo. Ja. Mega bekende acteur. Ze hebben die dus echt ingehuurd om gewoon in zijn tekst. Maar op 1000 manieren, want hij zegt het wel echt op 1000 manieren. Maar goed, ja. Karin, je gaat naar de cinema. 2 tickets, wie mag er mee?
0: Met een vriend, mag je mee. Als je mee wilt, maar ik denk dat wel.
1: Ja, op zich wel. Zijn er nog films die op je lijstje staan?
0: The Devil Wears Prada 3.
1: Ah, voilà. Nog een sequel, nog een volume 2. Ja. Karin, geniet ervan. Groetjes aan je vriend.
0: Dankjewel. Dankjewel.
1: Beste vrienden, dat waren de cinematickets. Maar zometeen, ja, het wordt hier nog mooi hoor. Voor de mensen die moederdag vergeten...

0: het was toch zo'n mooie dag gisteren. Ook altijd een bijzondere dag, hè. Daar hangt toch veel rond. Moederdag. Ja, ik ben wel... Ik ben uit mijn kot gekomen. Letterlijk. Samen met de kindjes bloemen gaan halen. Samen met de kindjes boterkoeken gaan halen. Daarnaast samen met de kindjes een bon van 75 lappen. Ja, ik zeg plak er een bedrag op. Afgegeven aan mijn liefste. De liefste mama van onze twee kindjes. Die mogelijk ook luistert op dit moment. Maar ik meen het daarom niet minder hard. Voilà, speciaal voor Moederdag. Dat is natuurlijk als je dan een partner hebt met kinderen. Dan heb je twee mama's om te vieren. Mijn lief. En daarnaast mijn eigen moeder. Die heb ik ook gebeld. Moet hij wel nog een boeket geven, maar dat komt wel nog. Louis, heb jij iets gedaan met Moederdag?
1: Ja, ik ben gaan potten bakken.
0: Prachtig, ik had niet anders verwacht.
1: Maar allee.
0: Ja, maar dat is mooi.
1: Dat was heel gezellig.
0: Dat geloof ik. Maar dus voor de mensen die niet zijn potten gaan bakken of geen bloemen of geen boterkoeken hebben gegeven. We hebben heel goed nieuws, want jij kan jouw mama een SOA geven. Yay! Dat is toch fantastisch? Een SOA.
2: De spontane, onaangekondigde, alle. Kortom, de SOA.
0: Een SOA is iets prachtigs. Hè? Dat is eigenlijk op de radio zeggen hoe leuk en hoe graag je iemand ziet. En dat is eigenlijk een spontane, de S, onaangekondigde, de O, hallo.
2: Hallo.
0: Een SOA, voilà. Een acroniem noemen ze dat dan in de Vandalen. Als jij graag een SOA aan je moeder wil geven, nu is het moment, beste vrienden, om 35 over 8 op deze maandag 11 mei. Het enige wat je moet doen, is het telefoonnummer van je mama doorsturen in de app van M&M. Dan verrassen wij die. Als nooit tevoren bellen we ze op en geven we ze samen een SOA. Zin in? Laat maar komen in de app.

0: zijn.
1: Oké.
2: Robin van de Radio.
3: De SOA.
1: Ik heb het gevoel dat er nog veel mensen zijn die nog een laat moederdag cadeau moeten fixen. Want veel animo in de app van mensen die graag een SOA willen geven aan hun mama. Dag, naamgenoot Robin.
4: Hey, goedenavond.
1: Hallo. Robin, een SOA aan je moeder, dat lijkt je wel wat.
4: Alleen toch op de manier dat jij het doet, natuurlijk.
1: Ja, fantastisch. Een spontane, onaangekondigde hallo. Wat ik me afvroeg, Robin, heb je dan gisteren geen cadeau kunnen geven?
4: Nee, ik heb geen cadeau kunnen geven. We hadden wel iets voorzien, natuurlijk. Mm-hmm. Maar we waren op reis, dus op betere orde. Dus we hebben geen cadeau nog niet kunnen afgeven.
1: Ah, op reis. Ja, oké. Dus dan gaat dat natuurlijk niet. Maar zou er een optie zijn om haar nu live op de radio te bellen en dat je haar dan even je liefde verkondigt?
4: We kunnen altijd eens proberen, ja.
1: Oké, zeer goed. De gegevens zijn doorgegeven aan Louis van de regie. Robin, dan gaan wij nu richting je mama. Hoe heet ze?
4: Corrie.
1: Corrie. Of Connie?
4: Ja. Corrie, met dubbel R.
1: Dubbele R van Robin. Perfect. Oké, wow. We gaan richting Corrie.
4: Spannend.
1: Ja, zeker. Corrie, we komen eraan. Oh,

0: bent verbonden met een mailbox van...
1: Ja, van Corrie, hè. Tju. Is ze nog in het buitenland, Robin?
2: Ja, ze zit nog in het buitenland. Ja, misschien dat ze op restaurant zijn of zo, ik weet het niet. We hadden een berichtje gestuurd, maar ja, ze heeft ook nog niet gereageerd. Dus.
1: Ik begrijp het. Weet je wat dat je doet, hè, Robin? We gaan haar gewoon dit integraal bezorgen, dit fragment op de radio. Dus Robin, verkondig de liefde voor Corrie gewoon nu even via de airwaves. Doe maar.
2: Alright. Hey mams, het is even mooi te zeggen dat je een dikke proficiat met je moederdag. Helaas was je niet in het land. We hebben zeker wel een cadeautje gekocht dat je kan krijgen als je terug bent. Ik wil gewoon zeggen dat je echt een fantastische mama bent geweest. Vroeger, als we kind waren, dan spreek ik voor zoals als mijn zus als mij. We hebben niks tekort gekomen. Je was er altijd om ons te helpen. En zelfs nu, nu we toch wat ouder zijn, nu ben je altijd klaar om ons te helpen. En je bent ook een fantastische moeke voor Ozzy. Dus hartelijk bedankt voor alle mooie momenten en voor er altijd te zijn.
1: Wauw, mijn jongens toch. Maar Robin, maar echt waar. Een lieve jongen. Zeer mooi, prachtig. Kijk, voilà. Ze gaat dit ongetwijfeld nog te horen krijgen. Merci om dat even te delen, hè, Robin.
2: Dus graag gedaan.
1: Salutjes. Ja, er zijn nog mensen die zoals willen uitdelen. Dag Astrid.
3: Hallo.
1: Oké, ook jij wilt aan je mama een SOA uitdelen, een spontane, onaangekondigde hallo. Waarom is het gisteren nog niet gebeurd?
3: Omdat ik gisteren, heel eerlijk gezegd, heel weinig tijd had. Ik heb zelf twee grabbers rondlopen bij mij thuis.
1: Ik snap het.
3: En we moesten gaan dansen, daarna moesten we gaan eten bij mijn schoonmoeder. In de namiddag moesten we dan bij mijn andere schoonmoeder
1: ja,
3: gaan eten.
1: Say no more, Astrid. Ik begrijp het 100%. Maar zodra je die kinderen hebt, dan wordt het allemaal wat moeilijker. Oké, Astrid, we gaan ze gewoon nu proberen bellen naar jouw mama Mirjam. Oké, hier gaan we. Mama Mirjam. We komen eraan.
4: Met Mirjam.
1: Hallo, dag Mirjam. Ik heb Astrid hier voor jou. Jouw dochter.
4: Ja?
1: Ja, je spreekt met Robin van de radio. Zeg maar eens hallo, Astrid.
3: Dag,
4: hey, Astrid.
3: Dag,
1: ja, mama. Mama Mirjam. Welke dag was het gisteren?
4: Moederkesdag.
1: Oké. Okay. Heb jij iets gehoord, iets gezien, iets gepasseerd?
4: Van ons Astrid?
1: Ja, van ons Astrid, ja.
4: Nee, ik ben een keer kindjes gaan terugdoen naar huis.
1: Oh, dat is heel schoon. En wel, Mirjam, ik heb heel goed nieuws voor u, want Astrid die gaat nu, hier live op de radio, even iets tegen u zeggen. Doe maar, Astrid. Ja, het is de moment, hè.
3: Dag, maken. Ik wil jou via deze weg wel een hele dikke dankjewel voor alles zeggen wat je altijd voor mij, voor Jonathan, voor ons VNV bedoelt. De goede zorgen, de mooie kleertjes, de steun en liefde. En ik besef elke dag meer en meer hoeveel geluk ik heb met jou als mijn mama. Dus geniet extra hard, want jij verdient het meer dan ooit.
1: Maar schoon.
4: Oh, dank u.
1: Als dat blijft.
3: Dat is een schone moederdag, hè?
1: Dat is een schone moederdag, hè, Mirjam?
4: Dat zal wel zijn.
5: Robin Keijaard. M&M. Make life sing. M&M.
1: Ja, wat een zeg. Dat komt toch binnen, hè? Zo'n beetje schoonheid op de radio. Dat is Robin van de radio, hè. Van bouletten naar diepgang. Het is een korte sprong, maar het kan. Misschien nog een paar mooie woorden van een vriend van de show. Sergio, zeg eens iets diepgaands.
6: Hallo mensen van Halle, kist mijn ballen.
1: Ja,

Talk to you. Anotter en 54 Ultra. Anotter. Volgens mij wordt het niet zo uitgesproken, maar ja, het is geschreven A-N-O-T-R. Ja, van daarnet, van Talk to You. Anotter. Voilà. Dat is een otter. In ieder geval, als jij liedjes wil aanvragen over dieren, met dieren of gewoon dansliedjes, feestliedjes, goede meezingers, dat is altijd welkom, mijn beste vrienden. Laat het weten in de app van M&M. Titel en artiest van welk lied jij wil aanvragen. Binnen exact 2 minuten en een half beginnen we eraan. Dus haast je naar die app van M&M en stuur titel en artiest voor de 10 minuten totaal los.

0: mooi. Jongens, de beestjes hebben er zin in. Het mag over dieren gaan, hè, je liedje? Tuurlijk, dat mag ook gewoon een leuk lied zijn. 10 minuten totaal als jij beslist. Ja, de enige radiozender waar je 10 minuten lang muziek kan aanvragen en alle muziek die je maar wilt. Als ik het heb, dan draai ik het de lijnen. Voilà, ze staan open. 078-78-1010. Kom maar op. Oh, zeker, hier zijn ze met het vlees. Dat zijn er veel. We gaan naar deze persoon. Hallo, met wie?
1: Met Debbie.
0: Dag Debbie, een zeer goede avond. Wat wil je graag horen?
1: Hoe let the dogs out?
0: Ah, toch ook in de hondentrand.
2: Waf, waf.
1: Ja, ja.
0: Prachtig. Heb je zelf een hondje, Debbie?
1: Ja, en die is gisteren toevallig 2 jaar geworden.
0: Allee, maar schitterend. En hoe heet die?
1: Polly.
0: Polly?
1: Polly, ja.
0: Ah, Polly. Met de L van Lang zal die leven. Nog nooit voor een hond gezongen, maar goed. Lang zal die leven.

0: Ja, rapapapai. Krijgt hij dan ook cadeaus, Debbie?
1: Ja, die heeft heel veel lekkers gekregen.
0: Oké, okay, prachtig. En heeft hij nog broers of zussen of andere gezinsleden?
1: Ja, we hebben nog een hond, Bruno.
0: Polly en Bruno, wat een duo. En wanneer is Bruno jarig?
1: In oktober. Oh, ja, in oktober.
0: Dat is... Sorry, ik heb een hondenallergie. Dat kwam even van diep. ja, oktober, dus dat is nog even. Bel zeker terug, hè, Debbie, dan zing ik ook voor Bruno dat hij zich niet uitgesloten voelt.
1: Ah ja, tuurlijk.
0: Voilà, en dan zijn we helemaal klaar. Allee, wacht nog één keer, technieker Dirk, doe maar.
2: Waf, waf, waf.
0: Prachtig.

0: Oh, wat was al gedaan? Sorry, Dirk. We gaan op 15 minuten totaal los. Gaan we verder op de dierentrip of wil je gewoon ambiance liedjes horen of iets wat je tof vindt? 078-78-1010. Bel maar in, hè. Liefste luisteraar, 078-78-1010. Als ik het heb, dan draai ik het. Hallo, met wie? Op lijn 1.
1: Hallo, het is met Dominique.
0: Hallo, dag.
1: Aan de taalgrens met Ronsen.
0: Dominique, jij zit aan de taalgrens met Ronsen. Oké. Okay.
1: Ja,
0: je parle
1: français.
0: Ah, vous parlez français aussi. Oh là là, magnifique. Est-ce qu'on va faire une chanson français ou iets anders?
1: Ah, j'ai demandé le polonais. We luisteren naar Eminem, de tofste radio.
0: Ah, de tofste radio. Eminem, la meilleure radio. Voilà.
1: La meilleure radio de Belgique.
0: Ah, is het la radio? Ja, het is vrouwelijk zeker, de radio.
1: Ah oui, c'est la radio.
0: Ah, la radio, en fait. Polonaise. Oké, okay, Dominique van Ronsen. Zeg het eens, wat wil je horen van Polonaise?
1: Saint-Sauveur.
0: Pardon?
1: Saint-Sauveur, aan de taalgrens.
0: Juist, dan de taalgrens. En welk lied wil je horen, Dominique?
1: De Polonaise... noemt dat nog...
0: Engelbewaarder?
1: Engelbewaarder,
0: Engelbewaarder,
1: ja.
0: Yes. Zeg...
1: Dank je, Robin. Jullie zijn super tof.
0: Geen enkel probleem. Dominique, met plezier. Maar een vraagje. Dominique, want die zei dus daarnet, ik kom van Ronsen. En dan zei je de naam van een dorp. En bij mij klonk het een beetje als... Dus ik weet niet, hoe heet het juist, het dorp?
1: Saint-Sauveur.
0: Dus
1: juist aan de taalgrens...
0: Tegen Ronsen. Saint-Sauveur.
1: Saint-Sauveur.
0: Saint-Sauveur.
1: Oui, c'est ça.
0: Ah, oh, Saint-Sauveur. Allez, hop, Saint-Sauveur. Dominique, merci beaucoup et au revoir!

0: vers la deuxième heure. Allez! Blijf erbij, hè. Wordt goed zometeen.
1: 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus is uitgebroken is vanavond vertrokken vanuit Tenerife richting Rotterdam. Een reis van zowat 5 dagen. Daar zullen het schip en de bagage gereinigd worden. Alle opvarenden en een deel van de bemanning zijn nu geëvacueerd. Gisteren gebeurde dat met bootjes tussen het schip dat voor anker lag en een haven. Vandaag mocht het schip dan toch aanmeren omdat het te hard waaide en de operatie dreigde te mislukken. Ook de laatste repatriëringsvlucht is zo net vertrokken. Het staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne gaat de laatste uren in Kiev en andere steden in Oekraïne was het de voorbije dagen opvallend rustig, zonder luchtalarmen en explosies. Maar toch hebben de wapens niet gezwegen, zegt president Zelensky. Zeker aan de frontlinie zijn de gevechten gewoon voortgegaan. Ook vandaag was dat zo, zegt hij. Het staakt het vuren werd vrijdagavond aangekondigd door de Amerikaanse president Trump. Het ging zaterdag in en loopt straks af om middernacht. In Gent is er een uitslaande brand geweest in een woontoren aan de watersportbaan. De brand is geblust, maar er is bijzonder veel rook. Er is voorlopig sprake van 2 lichtgewonden. De brand was ontstaan in een keuken op de 7e verdieping. Een aantal bewoners wordt nu geëvacueerd. Het gebouw wordt geventileerd. In het onderzoek naar het schietincident van gisteravond in Kesselo in de buurt van het station van Leuven is een minderjarige opgepakt. Tijdens een vechtpartij werd een andere minderjarige geraakt in de voet. En nog een tweede jongere werd geschopt en geslagen. Het gaat om zware feiten, zegt Ellen Durie van het parket.
2: Op dit moment is er een 16-jarige jongen gearresteerd die vandaag werd verhoord door de politie en morgen zal worden voorgeleid bij de jeugdrechter. Er is geschoten op klaarlichte dag met een vuurwapen. We nemen zo'n feiten zeer ernstig. We hebben ook de onderzoeksrechter en de jeugdrechter gevorderd. We hebben een gerechtelijk onderzoek geopend voor feiten van poging tot moord, de inbreuken op een wapenwetgeving en bendevorming.
1: En voorzitter Bart Vragen van Club Brugge is geen verdachte meer in het onderzoek naar antisemitische gezangen door supporters van zijn club. Vragen is vanavond 2 uur lang verhoord. Morgen geeft het parket meer uitleg. Een week geleden waren er mogelijk anti-Joodse gezangen te horen tijdens de wedstrijd in Anderlecht. Een Brussels parket voert een onderzoek naar het aanzetten tot haat of geweld en wil de betrokken supporters identificeren. Vanavond lokaal kans op een bui, vannacht bewolkt met enkele buien vanaf de kust. In de Ardennen kans op sneeuw bij temperaturen van 0 graden daar tot 8 in het centrum. Morgen eerst zon en wolken met kans op een bui, vooral in het centrum en het oosten. In de namiddag meer wolken met buien in het oosten aan zee, wat motregen, temperaturen tot 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Maar echt waar, heb je dat nu goed gehoord? Is er kans op sneeuw in de Ardennen? Ken, dat is toch bijzonder?
3: Sowieso.
0: Allee, maar Ken, sneeuw. Sneeuw ja. In mei. Waar zijn we mee bezig, jongen?
3: Dat gebeurt.
0: Dat gebeurt blijkbaar. Ja, dat gebeurt. Het is een teken aan de band. Ze zeggen soms, als het sneeuwt in april, dan moet je je geliefde ten huwelijk vragen. Dat wordt gezegd, dat is een gezegde. Heb jij een geliefde die je ten huwelijk wil vragen, Ken?
3: Voor het moment niet.
0: Oké, maar misschien kom je ze vanavond nog tegen.
3: Dat zou kunnen.
0: Laat het dan een teken zijn. Wat ga je vanavond nog doen, Ken?
3: Ik denk nog een ritje met de vrachtwagen. Mm-hmm. En dan rustig naar huis.
0: Oh, prachtig, prachtig, prachtig. Hou het veilig op de bank, Ken. En vooral, je mag het uur van Robin van de Radio, uur 2, openen. Dat is een zeer belangrijke taak. Ik wens je veel succes, Ken.
3: Ja, is goed. MNN.

0: vida. Born with a broken heart.
1: Robin van de Radio.
0: Daar wil ik helemaal niks mee zeggen omdat hij Italiaans is. Hè? Maar dat is gewoon omdat Damiano is een Italiaanse naam. Ja, ik was even overmand door enthousiasme.
2: Wat had je gezegd?
0: Ja, ik deed zo'n beetje Damiano Davi. Zo'n beetje op zijn Italiaans.
2: Met maar dat is toch leuk?
0: Italiaanse schwung, ja. Over schwung gesproken, het is 8:08. Goeie avond, liefste luisteraar. Aflevering 177 van Robin van de Radio. De show waar iedereen hier op M&M steeds naar verwijst als... Ja, de show waar je nooit weet wat er gaat gebeuren. Ik denk maar, allez jongens... Wij doen echt veel dezelfde dingen hoor. Altijd leuke dingen. Altijd dingen met de luisteraar. Cinematickets winnen. Bijvoorbeeld zometeen nog tijd voor de Rijmkoning. Een leuk spelletje dat we vaak spelen. Misschien nog een muzikaal intermezzo met een kazoo. Dat gebeurt hier ook vaak. Ja, er zijn dus veel mensen die zeggen... Ja, je weet nooit wat er uit zijn hoed gaat komen of wat dat hij gaat doen. En... Dan zeggen mensen ook nog andere dingen als ze dan toch over de show bezig zijn. Ik heb het over Kauter El Alouche.
3: Vanavond Robin van de Radio, vanaf 8:00 is hij hier weer. En het gaat dan weer een dolle boel worden. Je weet eigenlijk nooit echt exact wat je kan verwachten bij Robin. Wie weet, belt hij mij weer?
0: Wie weet, belt hij mij weer? Louis, dat lijkt toch echt op een uitnodiging?
2: Ja, ik moet zeggen, ik was hier op de redactie en ik hoorde het daar zeggen en ik dacht, haha... We hebben je vanavond.
0: Ah ja. Ja, sorry, dat is er om vragen.
2: Maar ze wil het, hè.
0: Ik denk het ook.
2: Die vindt dat stiekem leuk.
0: Misschien heeft ze gewoon zin in een leuke, ja, een beetje radio maken nu, zo'n 8:50, s'avonds samen voor de luisteraar. Want ik weet, Kauter vindt de M&M-luisteraars de leukste luisteraars van het land. Zeker. En die mogen haar dag en nacht wakker bellen.
2: Ja.
0: Dus dat gaan we nu doen. Ja, ze heeft het zelf gezegd. Goed, dan, ja, jij hebt de gegevens, hè, Louis.
2: Ja, ik bel.
0: Graag. Wie weet belt hij mij weer. Hallo, we komen eraan. Zou ze daar zijn?
2: Hoi.
0: Oh.
2: Amai.
0: Heeft ze afgeduwd?
2: Ja, ja, ze heeft afgeduwd. En het staat op online. Oh, ze weet hoe laat het is, hè.
0: 8:50. Het is nog vroeg. Allee, zo meteen afduwen, zeg.
2: Ja. Allee, en erom vragen ook.
0: Ja, wie weet belt hij mij weer. Dat kan toch niet, alle.
2: Dat is omdat ze het niet wil toegeven, denk ik.
0: Dat ze zo graag belt op dit uur.
2: Denk het wel.
0: Allee? Maar ja, ik vind het wel spijtig, want ja... We gingen nu leuk even met Kauter bellen. Dat gaat nu niet. Wie moet ik dan bellen? Wie zijn zo nog mensen die mij een warm hart toedragen hier op M&M op de vloer?
2: Kato Peters?
0: Oh, heel leuk. Ja, ja. Het gezicht van M&M Socials.
2: Ja.
0: Als je TikTok opengooit, TikTok... En je gaat naar de M&M Socials, het eerste gezicht dat je ziet. Kato Peters. We zullen die eens bellen. Ja, lang geleden.
2: Het is ook altijd een vreemde dynamiek tussen jullie, dus... Hè?
0: Dat is altijd leuk. Dat is altijd zo van, ah, zo tof dat je belt en zo laat nog.
2: Ja.
0: Allee, kom aan, Kato. Maak het nu niet gênant. Pak nu gewoon van de eerste keer op.
2: Oh. Van uw collega's moeten het toch hebben, hè.
0: Ja. Dat kan nu toch niet dat er nu geen... Gaat er nu geen ene M&M-collega opnemen? Wat een tristesse. Oké, dan gaan we naar de volgende op de lijst. Hè. Met wie heb ik zo nog een goede band? Iemand die me zo'n warm hart toedraagt. Wie draagt mij een warm hart toe?
2: Stop.
0: Nee. Er zijn sowieso mensen. Laura Govaerts.
2: Ah, altijd leuk.
0: Ja, gekend van de bekende... Ik ga iedereen ook altijd zeggen waarvoor ze gekend zijn. Hè? Gekend van de bekende remixes op haar Instagram en TikTok-kanaal. Die maakt zo remixes van memes en quotes.
2: Ja, en van Magic Saturday.
0: Magic Saturday.
2: Op M&M.
0: Ah, het programma, zeker.
2: En Laura Govaerts is online.
0: Kom, we bellen, Laura. Nou, ja. Oh, die heeft het waarschijnlijk al gehoord op de radio.
2: Oh, niet beschikbaar. Oh, goed. Die gaat dan bellen zijn.
0: Met iemand? Toch niet met Kauter. Of met Kato. Zometeen een groepsgesprek waar ik niet bij mag zijn.
2: Die gaan elkaar beginnen verwittigen.
0: Dit kan toch niet? Wat is dat met die collega's hier op M&M? Niemand neemt op.
2: Ja, Robin.
0: Oh, maar dus dat gaat nu niet?
2: Ja, ik weet het niet. Welke collega's dragen jou dus nog een warm hart toe?
0: Laura gaat niet?
2: Nee, ja.
0: Allee, jongens, waar zijn we mee bezig? Ik heb toch nog vrienden hier op M&M die mij een warm hart toedragen. Hier heb je nog... Julie?
2: Ja, draagt hij jou een warm hart toe?
0: Julie van den Steen, met twee handen op één buik. Ah... Maar ja, waarom niet? Die draagt me toch een warm hart toe?
2: Ja, zeker.
0: Ben je aan bellen?
2: Ik ben aan bellen.
0: Oh, ik vind het precies spannend. Dat is een grote ster natuurlijk aan het radiofirmament.
2: Niet beschikbaar.
0: Dat kan u toch niet, maar allez, jongens.
2: Ja, Robin, het begint wel een beetje gênant te worden, hè, vriend.
0: Laat me even denken. Wie draagt mij nog een warm hart toe?
2: De baas?
0: Maureen?
2: Ja, dat kan ook.
0: Ah, die heeft morgen de ochtendshow.
2: Die slaapt al lang.
0: Maar kwart, nou nee.
2: Durf ik niet wakker bellen.
0: Nee, okay, ah, geen ochtend... Maar, echt geen ochtendshow mensen bellen? Wie heb je ze nog?
2: De baas?
0: De baas? Maar de baas? Nee, niet de baas. Dat vind ik flauw. Nee, het moet collega zijn.
2: Bazen zijn ook collega's, hè?
0: Ja, ik weet het, maar dat is een andere... Nee. Maar dat vind ik niet.
2: Anke Gorges?
0: Nee. Ja, maar die hebben we nog onlangs nog maar gebeld.
2: Ah, Brahim.
0: Ja, bel Brahim, dat is altijd leuk. Kom aan, Brahim. En als ze hem opneemt, dan draai ik ze lied. Hier, Sander, Imaan, veel mensen die het sturen, hè.
2: Niet beschikbaar, het is geen mop.
0: Maar is er iets kapot aan je telefoon?
2: Nee, ik meen het echt. Allee, het is een beetje gênant om te zien.
0: Zijn mensen aan het sturen naar elkaar dat ze niet mogen opnemen van mij of zo?
2: Dat weet ik niet, maar... Allee, bon, Robin, blijkbaar hebben we niet zo goede collega's, hè.
0: Maar inderdaad, Brahim is unavailable. Hoe kan dat nu?
2: Ja.
0: Hier laat ik het niet bij, beste vrienden. Hier laat ik het niet bij. Ze gaan nog van mij horen. Come on, get on up.
2: We're wild and we can't be tamed. Stressig, hè?
0: Het is hier een zoo, jongens. Een zoo is het.

0: Het is hier dus echt een zoo van je welste. Ja, ik probeerde gewoon een leuke M&M-collega aan de lijn te krijgen. Het begon met Kauter El Alouche, die nam niet op. En dan denk ik, ben ik bijna heel het uitzendschema afgegaan. Maar niemand, hè? Niemand nam op. Toen was er Jonas. Dag Jonas.
1: Hey, dat Robin.
0: Hey Jonas, jij hebt je vermoedens. Jij hebt een eigen theorie over dit alles.
1: Ja, het lijkt wel een beetje op dit spel.
0: Dus jij denkt dat wij dit allemaal zelf geïnstalleerd hebben. Hè? Opgezet spel. Je zegt tegen de mensen van nee, negeer me maar, dat gaat leuk zijn. Jonas, alleen man! Maar nee, hè, dat is dus. Ik zweer dat dus op. Dat doe ik nooit, hè. Ik ga het nu doen, op mijn kinderen. Dat dit geen opgezet spel is.
2: Doet hij echt nooit.
0: Dat doe ik echt nooit, Jonas. Waar. Echt nooit. Dus het is echt niet opgezet spel. En wat ik nu ga doen, hè, Jonas, dat is ook geen opgezet spel. Want ik denk, als mijn eigen collega's hier bij M&M niet antwoorden, misschien moet ik dan eens naar een andere collega bellen. Bijvoorbeeld een collega van een andere radiozender. Wat denk je daarvan, Jonas?
1: Dat kun je proberen, ja.
0: Zal ik eens bellen naar de collega's wiens radiostation begint met de letter Q?
1: Ja.
0: Ja? Ik ga dat doen. We bellen naar Vincent Virus, die man werkt voor... Ja, radiostation, maar de naam... Moet ik dat nu echt zeggen? Ja, het begint met de Q. Dit is niet op voorhand gepland. Ik weet ook niet of dat eigenlijk een goed idee is. Maar, hè, wie niet waagt, niet wint. Het is eigenlijk de vraag, neem de andere collega's wel op. Hier gaan we. Wie weet natuurlijk ook wel... Ja, dat ik op dit moment uitzending heb, maar ja... Zou die dan durven opnemen... Het zou wel van mooie collegialiteit getuigen, natuurlijk, hè?
3: Dit is de voicemail van Vincent Fieders.
0: Dat is spijtig. Ik beluister deze voicemail niet. Dat ging dan dat zijn. Ik heb een andere collega. Ik zal misschien Sam de Bruin doen. Gekend. Van Studio Brussel. Ja, die? Is goed. Dan kan dat de Sam bellen. Ah, die belt niet graag. Dat weet ik wel.
2: Moet ook vroeg opstaan, hè?
0: Ah, oei. Ja.
2: Ja.
0: Dat is ongemakkelijk.
2: Dat is heel ongemakkelijk. Je bent veel collega's aan het verliezen, hè?
0: Ja, maar ja, verliezen, daar pakt je geen ene op. Ik ben echt zo'n onpopulair persoon. Ja, het begint hier echt pijnlijker te worden met een minuut. Jonas, denk je nog steeds dat het allemaal opgezet spel is? Jonas?
1: Ja.
0: Denk je nog steeds dat het allemaal opgezet spel is?
1: Nee,
0: hè. Ik hoor niet, op. Neem niet op, hè. Kan dat nu? Ik zo nog collega's. Zijn er nog radiostations?
2: Ja, goh. Joe?
0: Joe? Nee, dat is wat ouder, hè. Allee, met alle respect, hè, maar die ken ik niet meteen.
2: Willy? Roos van Akker.
0: Ah ja, heb jij niet het nummer van Roos van Akker?
2: Ik heb het nummer van Roos van Akker.
0: Ah, we zullen die bellen. Oké, dus liefste luisteraar, als je net intuned, we proberen een radiocollega aan de lijn te krijgen. We zijn reeds langs de eigen zender gepasseerd. Zonder succes. Dus nu gaan we bij de buren langs.
2: Heel gênant.
0: Ja, dat is waanzinnig gênant. Maar goed.
2: Roos van Akker, ja. Zal ik ze bellen?
0: Doe maar, doe maar. Ik ben zeer benieuwd. Oh, dingeling. Ja. Nee, we gaan ook
4: Hela, met Roos. Ik ben blijkbaar niet bereikbaar op dit moment. Voor dringende zaken kun je mij altijd mailen. Dat is Roos.
0: Ja. Dan begint hier dus echt wel, ja.
2: Ja, nu weet ik het ook. En Peter van de Ver, die slaapt ook al.
0: Jonas.
1: Ja.
0: Hey, heb jij nog een idee van radiocollega's, hè? Andere radiomensen die ik zou kunnen bellen?
1: Andere?
0: Nee, hè?
1: Ik krijg altijd
0: naar M&M. M&M? Zijn er nog M&M-collega's dat ik aan het vergeten ben of zo?
2: Is er bij Clara iemand? Chantal Patin of zo?
0: Ik zou een beetje nog Clara bellen.
2: Ja? Alleen Chantal Patin, die lijkt mij zo sympathiek.
0: Kan toch niet?
2: Dat vind ik nog geen slecht idee. Wacht,
0: Peter van de Verre komt hier ook nog binnen. Die pakt wel op. Maar ja, die is ook vroeg.
2: Ja,
0: we proberen. Zat hij niet in de afspraak?
2: Dat mag jij proberen. Dat ga ik niet doen.
0: Het is geen enkel probleem. Peter van de Verre.
5: Je kan me een bericht sturen?
0: Nee, dat is meteen voicemail.

0: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
1: Oh.
0: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
2: M&M Live.

0: Oh, wacht, wacht, wacht, wacht, beste vrienden, wacht even. Er gebeurt iets. Ja, daarnet probeerden we allerlei collega's te bereiken. Niemand nam op buiten, maar nu Van Akker nog eens een dikke shout-out. Goed gedaan.
1: Het was wel omdat ik hem heb gebeld, niet omdat jij hebt gebeld.
0: Dat is niet erg.
1: Boah.
0: Er heeft iemand mij teruggebeld.
1: Ah?
0: Een radiocollega heeft me teruggebeld. Een van alle namen die ik daarnet heb gebeld.
1: Oh nee, van een andere zender.
0: Dat ga ik nu voorlopig nog in het midden laten.
1: Oh gosh.
0: We gaan gewoon nu even terugbellen.
2: Buongiorno, maestro.
0: Spreek ik met de one and only Vincent Virus?
2: Zeker, hallo.
0: Alsjeblieft, jij zit op de radio, beste vriend.
2: Ah, eindelijk. Dat is lang geleden.
0: Ik weet het. Ik kader het even kort. Ik heb geprobeerd om collega's te bereiken. Maar geen ene pakt op. Brahim niet.
2: Ja.
0: Kautar niet. En dus dacht ik, ga het eens zoeken bij de con-collega's. En voilà.
2: Ja, ja, dat heb je met ambtenaren hè, van de VRT. Robin, die pakken die op na de uren. Hè.
0: Voilà, dat is dan bij deze ook weer duidelijk. Is dit de eerste keer dat je op M&M bent?
2: Ik denk het wel eigenlijk, ja. Ik ben er fysiek al eens geweest in de gebouwen. En op de redactie, maar nog niet op de radio te horen. Nee, dat denk ik niet.
0: Ga kijken of ik jou een beetje meer thuis kan doen voelen.
2: Hey.
0: Voilà, ze.
2: Mooi.
0: Oei, wacht, nee, mijn systeem blokkeert. Ja, slechte jingles, dat krijg ik hier moeilijk door. Maar goed, allez, Vinnie, en wat brengt de avond nog?
2: Ik ben eigenlijk rustig een wandeling aan het maken. Ik ben een paar weken geleden verhuisd. Ik ben zo aan de buurt aan het ontdekken. Nu het 's avonds nog lang licht is, probeer ik daarvan te genieten.
0: Leuk. Wil je het ook nog even over de prestaties van Antwerpen, of gaan we dat even links laten liggen?
2: Ja, nee, natuurlijk is dat. Ik wil het er altijd over hebben, dat is niet ergste. Wel wat erg.
0: Sava, nee, ik bel u na zaterdag na Brugge Union. Dan zullen we nog eens spreken. Ik
2: wil voor de sfeer. Ik ga naar het voetbal voor de sfeer. Allee, ik toch niet over de sfeer.
0: Dat is zo. Alleen maar ongelooflijk bedankt, collega. Je mag mij altijd terugbellen hè, bij deze.
2: Ah ja, dat is goed. Ik zal dat doen over een kwartiertje, goed?
0: Ja, ik ben nog tot tien wel bezig met radio.
2: Ah ja, dan pak het maar op. Hè.
0: Dus dat is goed. Allee, Vincent, salut.
2: De groetjes, jongen, bye.
0: Yo, yo. Ja, sympathiek. Is hem wel, hè. Dat moet hem wel geven.
1: Zeker.
0: Zeker. Maar een slechte zender, die ik... Dat is, qua muziek, dat is toch niet tof, eigenlijk, hè.
1: Dat is niet zo collegiaal, hè, Robin.
0: Ah, sorry.

0: Wie is de beste collega? Zijn mijn collega's mij bewust aan het negeren of hebben ze het gewoon druk op maandagavond? Dat kan ook. We proberen eigenlijk iedereen van M&M en andere radiozenders te bellen. Tot nu toe, Manu van Akker heeft teruggebeld. Heeft opgenomen zelfs.
1: Ja.
0: Zeer goed.
1: Omdat ik heb gebeld.
0: Fijne collega. Heeft niet opgenomen. Kautar El Alouche, Julie van den Steen.
1: Kato Peters.
0: Laura Govaerts.
1: Brahim.
2: Godmiljaar.
1: Oh, er belt iemand.
2: Dan meer nu.
0: Ja. Oh ja, Chantal Patsy van Clara. Oh, dat durf ik niet. Ja, dus, ja, doe maar. Pak maar op.
3: Hallo.
0: Hallo, dag. Oh. Hey, dag. Hallo, dag Chantal. Goedenavond. Het is met Robin hier van de radio van M&M VRT.
3: Robin, hey.
0: Hey,
3: sorry. Stockholm.
0: Waar zit je? In Stockholm?
3: Ik zit in Stockholm, man. Ja.
0: Amai, maar schitterend, Chantal. Dat is niet bij de deur. Ja, sorry. Ik was radiocollega's aan het bellen, Chantal, om te zien wie er opnam. Dus ik dacht, ik probeer ook eens bij Clara, want daar blijven ze verwonderd. Ook voor telefoons die ze niet kennen.
3: Ik dacht, dit is een 02741 nummer. Ik moet even opnemen.
0: Ja, dat is...
3: Ik ben met 130 Clara-luisteraars in Stockholm.
0: Ja, amai, met 130 Clara-luisteraars.
3: Ja, jij bent verbaasd dat er zoveel mensen naar Clara luisteren, zeker.
0: Ha. Nee, maar dat is, ik ben verwonderd, ja. Hoe moet ik...
4: Oh, Clara.
0: Ja.
4: Blijf verwonderd.
0: Dat is fantastisch.
3: Mag ik niet waar.
0: Zeg maar, en wat doen jullie dan in Stockholm samen?
3: Oh, we hebben een fantastische boottrip gemaakt. We zijn vanochtend naar een geweldig museum geweest. En er is een professor van de Universiteit van Leuven, die heet Thomas Hertog. Dat is een kosmoloog, beste collega. Die kijkt naar de kosmos, die heeft alles verteld over de Big Bang. Dat is geweldig.
0: Maar en dan hebben we
3: een geweldig
0: evenement.
3: Concert meegemaakt. Mm-hmm. Op een nikkelharpa, dat is zo'n speciaal instrument. Met Serafim Stagier. Dus dat was hier een topdag. Hè. We gaan morgen naar Oslo.
0: Alleen maar schitterend. En de vorige dingen klonken ook heel plezant met die Serafine en die Nicole Harpa en zo. Is er toevallig, Chantal, een lied dat ik kan draaien voor jou en voor de luisteraars van Clara nu dat ik je toch aan de lijn heb?
3: Ja, maar ja, het is Koningin Elisabeth wedstrijd, hè. Het is cello, dus je zou iets op een cello moeten verzinnen. Is een cello suite van Bach.
0: Ah, leuk.
3: Dat is de suite nummer 1 van Bach.
0: De nummer 1?
3: Ja.
0: Kan ik kijken of ik de nummer 1 heb staan? Kan ik kijken? Ik
3: morgen
0: heb hier van Bruno Philippe heb ik een cello suite. Van Jean Guyat zie ik hier staan. Er zijn veel cello suites, nummer 1.
3: Nee, Bach.
0: Van Bach.
3: Bach, Johan.
0: Sebastian.
3: Bach. Suite nummer 1, het komt wel goed.
0: Die was niet... Nee, de dove was Mozart toch, hè? Chantal? Ja, hè? Ja.
3: Nee, ik heb Bach nodig.
0: Bach, ja, sorry. Het is B-A-C-H. Ik probeer het hier in mijn M&M-systeem eruit te halen.
3: Ja, van de Bach Bloesens. Ja,
0: Yes, alleen maar zeg. Een suite van Bach. Ik heb hier Nicolaus Harmoniker.
3: Nee, Arno Koer moet dat zijn.
0: Arno.
3: Dat is een dirigent.
0: De dirigent Koer. Arno. Roel Dietens zie ik hier staan.
3: Roel Dietens, heel goed.
0: Heel goed?
3: Roel Dietens, ja, geweldige opname van de cello suite. Pak maar Roel.
0: Mag ik die?
3: Dat is een hele toffe.
0: Ah, de prelude zie ik hier staan ook ergens. Ja, dat is goed.
3: Doe maar, het is goed.
0: Oké, perfect. Dat duurt... Oh, maar dat duurt maar 27 minuten. Perfect. Oké, kijk. Alsjeblieft, Chantal. Speciaal voor jou en alle luisteraars daar in Stockholm.
3: Oh, geweldig.
0: Merci, hè.
3: Super.
0: Nee,
3: graag gedaan.
0: Chantal, salut. Dada.
3: Dag.
0: Veel plezier, liefste luisteraars.
4: Clara, blijf verwonderd.
0: Geniet van deze suite voor cello nummer 1 GBBV. Prelude van Roel Dieltens in cello.

0: Het was suite voor cello nummer 1, GBWV 1007. Prelude in de versie van Roel Dieltiens, cello.
1: Roeming van de radio, de beste show van het land.
0: Jawel, beste vrienden, we zijn collega's aan het bellen. Allee, dat is te zeggen. We hebben geprobeerd om collega's te bellen. Ze nemen niet op, maar ze bellen wel allemaal terug. Hadden daar net Chantal Patin aan de lijn. Ja, icoon bij Clara. Dit is in Stockholm met 120 luisteraars. Dus eigenlijk alle luisteraars van Clara zijn daar in Stockholm. En die hebben daar een fantastische namiddag beleefd. Echt, Louis, als je nu zou moeten zeggen wat hij daarnet allemaal heeft verteld. Dat is toch ongelooflijk over... Wat was het? Saffier? Ik heb het woord saffier gehoord en dan iets met een harp.
2: En dan veel Bach. Bach
0: en met cosmonauten. Los van Bach, ja, nog altijd wel heel veel M&M-collega's die niet bereikbaar waren. Maar er zijn er ook een paar die nu plots van zich laten horen. Die we daarnet proberen te bellen, die niet opnamen, maar nu wel. Zullen we er nog eentje terugbellen?
2: Ja.
0: Iemand die van zich heeft laten horen, een icoon binnen de M&M-gemeenschap.
2: Zeker.
0: We komen eraan.
2: Als die nu gaat opnemen.
0: Ja, liefst wel. Die heeft natuurlijk teruggebeld.
2: Goed, dat meen jij niet.
0: Heeft hij weer afgelegd?
2: Ja. Oh, my god. Wacht, ik ga die eens gewoon, want ik heb die nu via WhatsApp proberen bellen. Dus die echt van uw collega's moet het hebben, hè. Ja, dat gaat... via de normale telefoon proberen. Ja.
0: Ja, nu gaan we er komen.
2: Ik betwijfel het, hoor.
0: Oh. Hallo?
2: Hallo? Brahim? Hé, ik hoor jou. Sorry hoor. Wacht hoor. Ik kom eventjes naar jou wachten. Sorry. Ja.
0: Ik kan de cello suite nog eens draaien. Hallo, Brahim? Brahim, hallo?
3: Ja, Robintje, zo van je.
0: Yo, kopuitje. Sorry voor het storen zo laat nog, je vriend.
3: Geen stress.
0: Sorry, ja, ik was een paar collega's aan het bellen, Brahim, om te zien van, wie van M&M is nu eens echt een topcollega die altijd opneemt. Dus ik bel meteen naar Brahim, met een maat. In goede en in slechte tijden, maar je nam niet op.
3: Ja, wel, maar mijn telefoon staat op focus. Inderdaad, vanaf 9 uur is dat focus, dus er komt er niks meer door.
0: Maar dat gaat dat zijn. Ja. Het is daarom dat niemand opneemt. Ja. Het is niet dat de mensen mij aan het negeren zijn. Nu ben ik mee.
3: Nee, maar we zien hier een beetje. Tuurlijk niet, hoor.
0: Merci. Oh, merci, Brahim, merci. En voor de rest, wat brengt de avond nog? Het is zo 9:40. Wat ga je nog doen?
3: Rustig, gaan nog wat tv aan het zien. En dan rustig gaan richting het rustkwartier. En dan morgen terug een nieuwe dag, hè, vriend.
0: Huppakee, morgen staat hij hier weer. Gewoon om 9 uur sharp. Weet je wat je eerste plaat is, Brahim?
3: Shit, ben vergeten, maat. Dat is niet overval, jongen. Maar het is een hele goeie, dat weet ik wel.
0: Het is er een van Shawn Mendes, het is Señorita, kom maar.
3: Ja, dat was hem. Ja, met Camila Cabello. Ja,
0: zeker. Zeg, maatje, veel plezier morgen. Merci om even terug te bellen, hè.
3: Hey, merci. Ja, Robintje, succes dan, vriend.
0: Zeker. Yo. En vergeet nooit zijn naam, liefste luisteraar. Dat is weer €30, Sabam. Met veel plezier.
3: Hopla, merci, maat.

0: Wanne collega, the one and only. Het is weer tijd voor live muziek op je radio. Goh, ja, dat geloofde niet. Sorry, maar er belt nu nog een collega terug. Oh, dit kan toch niet. Hallo, dag meneer.
1: Heb je mij nu gebeld?
0: Ja, sorry. Peter van der Veire, je bent op de radio, ik moet dat meteen zeggen.
1: Ah, de radio van de M&M.
0: Zeker, zeker, zeker, zeker. Ja, ik was collega's aan het bellen, Peter. Collega's.
1: Super.
0: Maar ja. Niemand nam op.
1: Wegens? Allee, triestig.
0: Ja, dus ik werd echt genegeerd door Kautar Lalouche. Ja, door eigenlijk Julie van den Steen en ga zo maar verder. Eigenlijk al uw vorige sidekicks hebben mij gewoon genegeerd.
1: Dus... Jammer, maar kijk, ik bel u terug. Hoe is dat, joh?
0: Ja, zeer fijn. En wel, nu begint iedereen terug te bellen, want Vincent Virus heb ik dan ook maar gebeld. Ik dacht, ja, ik ga richting de andere kant. Die heeft ook teruggebeld.
1: Amai.
0: Manu van Akker.
1: En aanleiding.
0: En, om te bellen naar de collega's?
1: Ja.
0: En wel, Kautar Lalouche zei, ja, vanavond gaat Robin mij waarschijnlijk weer bellen. En dan probeerde ik dat dus te doen, maar dan nam ze niet op. Dus ja...
1: Ja, dat is zo. Die heeft waarschijnlijk uw nummer geblokkeerd ook. Wat ik begrijp. Wat ik helemaal begrijp.
0: Dat zou wel kunnen. Ik was nu ondertussen, Peter, wel al bezig met het volgende item. Maar op zich, je bent een muziekkenner. Misschien kan je het volgende item gewoon even meespelen.
1: Is goed, doe maar.
0: Het heet Raad wat ik doe op mijn kazoo. En als je het raadt, okay. Dan start de plaat. Dus ik speel iets op mijn kazoo. En het is aan jou als muziekkenner om dan te raden welke het is.
1: Dat is spannend.
0: Oké.
1: Okay. Zo klaar voor, man. Amai.
0: Ah, over Clara gesproken. Daarnet Chantal Patin ook aan de lijn gehad. Die belden ook gezellig terug.
1: Amai, die is er nog altijd. Dat is toch ongelooflijk.
0: Ja, die zit in Stockholm momenteel.
1: Ja, die zit altijd wel ergens in.
0: Oké, okay, raad wat ik deed op mijn kazeet. Hier komt die Peter van der Veire. Welk lied is dit?
1: Ik ken het, maar ik kan er niet op komen. Ik heb geen idee. Ik herken het, maar ik kan er niks op zetten.
0: Liefste luisteraar, weet jij het wel? Kan jij de koning van Eurovision en de koning van toch, ja, de muziek, de M&M-muziek van zijn troon stoten door het toch te raden? Liefste luisteraar, bel 078-78-1010.
1: Geef eens een tip.
0: Ik kan een tip geven. Ik geef nog even een tip. Hier komt ie.
1: Nee, als een leeuw in een kooi van wie is het ook niet.
0: Ja, nee, het zit er heel dicht tegen.
1: Ja. Uptown Funk.
0: Ja!
1: Yes, dat is
0: hem. Wat een icoon is het toch. Morgen. Goedemorgen, morgen. Allen daarheen.
1: Nee, ik niet. Ik moet het Eurovisie Songfestival voorbereiden. Hè.
0: Ah ja, dan niet allen daarheen. Blijf dan bij de M&M Ochtendshow. Voilà.
1: Tuurlijk wel.
0: Tuurlijk. Zeker. Merci, hè, Peter, om even terug te bellen.
1: Yo.
0: Ja, hij wist het toch maar, hè. Hij wist het toch maar. Bruno Mars, Mark Ronson.

0: Mark Ronson, Bruno Mars. Ja, dit is aan het gebeuren, hè. Je hoort het meteen.
1: Raad wat ik doe op mijn kazoo. En als je het raadt, dan start de plaat.
0: Oh ja.
2: Daarnet Peter van der Veire die het goede voorbeeld gaf. En Mark Ronson, Uptown Funk, Bruno Mars. Duurde even, maar het kwam wel. Liefste luisteraar, nu is het aan jou. Toon even dat je het nog sneller kan. Als je het raadt, wat ik doe op mijn kazoo, dan start de plaat. Oké. Okay. Het telefoonnummer is 078-78-1010. 078-78-1010. Welk lied speel ik op mijn kazoo? Hier komt-ie.

0: Met wie? Hallo?
1: Hallo?
0: Ja, zeg het maar. Oh nee, die is weg. Oeh. Ja, zeg het maar.
1: Ja, Summer Jam.
0: Summer Jam! Put your hands up. Zijn je handen in de lucht, meneer?
1: Ja, ik ben wel aan het rijden, dus maar heel kort.
0: Niet doen. Voorzichtig, voorzichtig. Waar gaat de rit heen?
1: Terug naar Oostmal en dan tanken.

0: beste vrienden. Het is 9:55, de laatste minuten van Robin van de Radio, de show vol verwondering.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: Ja, er zijn mooie dingen gebeurd, maar de mooiste dingen die gaan nu gebeuren in de laatste minuten, want nu is het aan jou, liefste luisteraar, de laatste woorden van de show, die zijn voor jou. Straks nog fantastische muziek, ongetwijfeld op M&M, maar de laatste woorden van deze show, die mag je nu komen spreken. Je belt gewoon naar 078-78-1010. 078-78-1010. Het kan van alles zijn, een liefdesverklaring, een shout-out naar iemand, een mooi versje om de dag mee te eindigen. Wat je maar wil. Laat het maar komen. Een paar mensen aan het inbellen. Hallo, met wie?
2: Hallo?
0: Hallo?
2: Hallo, met Lucie.
0: Hey, dag Lucie, goedenavond. De laatste woorden zijn van jou. Je hebt nog 55 seconden. Ga je gang.
2: Ik hoop dat iedereen een fijne maandagavond heeft gehad. En Robin, jij hebt het weer fantastisch gedaan.
0: Dankjewel, Lucie. Je hebt nog 44 seconden.
2: Oei. ik ga even kijken. Ik heb nog een gedichtje.
0: Oh, fantastisch. Doe maar.
2: Open en dicht. Jij dicht bij mij, met de deuren open. Veilig omringd kijken we naar buiten. Het groene gras, de uitgestrekte armen. De stap is toch nog te ver.
0: Oh, sorry, dit was een mopje. Sorry, dat was een slecht mopje. Was zeker een gedicht. Dankjewel, Lucie. Nog 9 seconden, ga je gang.
2: Shout-out to mijn mama voor zo goed voor mij te zorgen. En ik hoop dat we een fijne moederdag hebben gehad.
0: Prachtig, Lucie. Merci.
2: Dankjewel.
0: Slaap wel.
3: 10:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Gent is er vanavond een uitslaande brand geweest in een woontoren aan de watersportbaan. Er is voorlopig sprake van 2 lichtgewonden. De brand was ontstaan in een keuken, vertelt Björn Prion van de brandweer.
4: Er was veel rook in het gebouw ook. Daardoor konden niet alle mensen geëvacueerd worden. Het was dus belangrijk dat de brandweer heel snel de brandhaard vond. Dat is gelukt ook. Binnen het kwartier hebben we de brandhaard gevonden in een appartement op de 7e verdieping. Dat was in een keuken.
3: Nadat de brand geblust was, zijn zowat 100 bewoners geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk of zij vanavond allemaal terug naar huis kunnen. Bij sportkledingfabrikant Nike in Ham en Laakdal, om de grens tussen Limburg en Antwerpen is dat, begint rond deze tijd een 24-uren staking. Het bedrijf wil ruim 700 banen schrappen en volgens de vakbonden zitten de onderhandelingen voor een goed sociaal plan vast. Nike wil te weinig geld vrijmaken daarvoor, zegt Marieke van Gils van de Socialistische Bond.
5: We zijn er niet van overtuigd dat het geen geld is. Het is een kwestie van budgetten te willen voorzien. We denken dat eisenbundel die we op tafel hebben gelegd redelijk is, dat die realistisch is. Geld voor eindloopbaanmaatregelen, voor vrijwillig vertrekregeling, ook voor ontslagen als die er moeten zijn, maar vooral maatregelen die gedwongen ontslagen vermijden.
3: In Nederland moeten 12 medewerkers van een ziekenhuis in Nijmegen 6 weken in quarantaine, omdat de strenge procedures voor het hantavirus niet zijn gevolgd. In het universitaire ziekenhuis is vorige week een besmette patiënt opgenomen. De kans op verdere besmetting bij het personeel is klein, klinkt het, maar uit voorzorg moeten de 12 toch in afzondering. Het Nederlandse cruiseschip waarop dat hantavirus is uitgebroken, is vanavond eindelijk vertrokken vanuit Tenerife richting Rotterdam, een reis van zowat 5 dagen. En daar zullen het schip en de bagage gereinigd worden. Alle opvarenden en een deel van de bemanning zijn geëvacueerd. Ook de laatste repatriëringsvlucht is vertrokken. In totaal zijn 3 passagiers van dat schip overleden. Een Franse vrouw die aan boord was van het schip kreeg gisteren symptomen tijdens een repatriëringsvlucht en ligt nu op de afdeling intensieve zorg. Ook een Spaanse passagier heeft vanavond positief getest. Mogelijk zullen er nog meer besmette opvarenden op omdat het virus tot 6 weken na besmetting symptomen kan veroorzaken. De 2 Belgen die aan boord waren wachten in een ziekenhuis in Antwerpen op de resultaten van hun test. In Nederland is een schilderij teruggevonden dat tijdens de Tweede Wereldoorlog was gestolen bij een Joodse kunsthandelaar. De huidige eigenaar weet nog niet of zij het schilderij zal teruggeven aan de erfgenamen. Koen Braakman met het verhaal.
6: Het schilderij waarover het gaat is Portret van een jong meisje van Toon Kelder, een 20e-eeuwse Nederlandse schilder. Het was eigendom van de bekende Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker, die zijn hele collectie in Amsterdam achterliet toen hij op de vlucht sloeg voor de nazi's. Die pikten de collectie in en Portret van een jong meisje kwam terecht bij nazi-kopstuk Herman Geuring en daarna bij de Nederlandse SS'er en collaborateur Hendrik Seyfarth. De huidige eigenares is de kleindochter van die Seyfarth. Zij vertelde aan een familielid dat ze wel wist dat het om een gestolen werk ging. Nu ontkent ze dat, maar het gesprek met dat familielid is opgenomen. De huidige eigenares bekijkt nog of ze het schilderij zal teruggeven. In Nederland is dat wettelijk niet verplicht. De erfgenamen van Goudsticker willen het wel terug.
3: Het weer nog vannacht bewolkt met enkele buien vanaf de kust. In de Ardennen kans op sneeuw bij temperaturen van 0 graden daar tot 8 graden in het centrum. Morgen eerst zon en wolken met kans op een bui, vooral in het centrum en het oosten. In de namiddag meer wolken met buien in het oosten. Aan zee wat motregen bij temperaturen tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprings. Na de brand in een woontoren in Gent zal een deel van de bewoners vanavond niet terug naar huis kunnen. Zeker 8 appartementen zijn voorlopig onbewoonbaar. Het ging om een korte keukenbrand op de 7e verdieping van het gebouw en er was bijzonder veel rook. Alle bewoners zijn een tijd lang geëvacueerd. Björn Brion van de brandweer.
1: Er was veel rook in het gebouw ook. Daardoor konden niet alle mensen geëvacueerd worden. Het was dus belangrijk dat de brandweer heel snel de brandhaard vond. Dat is gelukt ook. Binnen het kwartier hebben we de brandhaard gevonden in een appartement op de 7e verdieping. Dat was in een keuken.
0: Ja, vermoedelijk was er een probleem met een ventilatiekoker daar. 12 medewerkers van een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland moeten 6 weken in quarantaine omdat de strenge procedures voor het hantavirus niet zijn gevolgd. In het universitair ziekenhuis is vorige week een besmette patiënt opgenomen. De kans op besmetting bij het personeel is klein, klinkt het, maar uit voorzorg moeten de 12 toch in afzondering. Het Nederlandse cruiseschip waarop dat virus is uitgebroken is vanavond eindelijk vertrokken vanuit Tenerife richting Rotterdam voor een reis van zowat 5 dagen. Daar zullen het schip en de bagage gereinigd worden. Alle opvarenden en een deel van de bemanning zijn geëvacueerd. Ook de laatste repatriëringsvlucht is vertrokken. 3 passagiers van dat schip zijn overleden. De 2 Belgen die aan boord waren wachten in een ziekenhuis in Antwerpen op de resultaten van hun test. De Libris Literatuurprijs is uitgereikt aan de Nederlandse schrijver Bert Nadder voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Die beschrijft 24 uur in een Duits concentratiekamp aan de hand van tientallen personages. Volgens de jury is het een weergaloze, ontroerende, maar ook confronterende roman. Een boek hervertelt onze geschiedenis die nooit vergeten mag worden, klinkt het. Bert Nadder is blij met de prijs.
2: Met jouw prachtige boek Aan het eind van de oorlog. 50.000 euro en een legpenning. Je hebt vast een dankwoord voor ons. Voorbereid of niet?
3: Nee.
2: Ga je gaan.
3: Maar goed, ik heb alleen wat namen bedacht. Allereerst natuurlijk de juryleden voor dit fantastische besluit. Mijn vrouw Hester Kuiper, want dit boek had ik nooit kunnen schrijven zonder haar trouw en vriendschap en liefde. En laten we wel wezen, haar salaris. Dank u wel.
0: Ik heb het weer nog vannacht bewolkt met enkele buien vanaf de kust. In de Ardennen kans op sneeuw bij temperaturen van 0 tot 8 graden. Morgen eerst zon en wolken met kans op een bui, vooral in het oosten. In de namiddag overal bewolkt, maar meestal droog. Temperaturen tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be. MNN.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. Het staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne is afgelopen. In Kiev en andere steden in Oekraïne was het de voorbije dagen opvallend rustig, zonder luchtalarmen en explosies. Toch hebben de wapens niet gezwegen, zegt president Zelensky. Zeker aan de frontlinie zijn de gevechten voortgegaan. Ook vandaag was dat zo, zegt hij. Het staakt het vuren werd vrijdagavond aangekondigd door de Amerikaanse president Trump. Het ging zaterdag in en is zo net om middernacht geëindigd. 12 medewerkers van een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland moeten 6 weken in quarantaine omdat de strenge procedures voor het hantavirus niet zijn gevolgd. In het universitaire ziekenhuis is vorige week een besmette patiënt opgenomen. De kans op verspreiding bij het personeel is klein, klinkt het, maar uit voorzorg moeten de 12 toch in afzondering. Een Nederlandse cruiseschip waarop het hantavirus is uitgebroken is vanavond vertrokken vanuit Tenerife richting Rotterdam, een reis van zowat 5 dagen. Daar in Rotterdam zou het schip en de bagage dan gereinigd worden. Alle opvarenden en een deel van de bemanning zijn geëvacueerd. Ook de laatste repatriëringsvlucht is vanavond vertrokken. Uiteindelijk zijn 3 passagiers van dat cruiseschip overleden. De 2 Belgen die aan boord waren wachten nog altijd in een ziekenhuis in Antwerpen om de resultaten van hun test. Na de brand in een woontoren in Gent zal een deel van de bewoners vanavond niet terug naar huis kunnen. Zeker 8 appartementen zijn voorlopig onbewoonbaar, dat zegt burgemeester Matthias de Klerk. Het ging om een korte keukenbrand op de 7e verdieping van het gebouw. Er was bijzonder veel rook, vertelt Björn Bruijen van de brandweer.
1: Bij aankomst hebben we direct een binnenaanval en een buitenaanval gestart. Een binnenaanval was via de trappenhal, een buitenaanval was via de ladderwagen. Er was veel rook in het gebouw ook. Daardoor konden niet alle mensen geëvacueerd worden. Het was dus belangrijk dat de brandweer heel snel de brandhaard vond. Dat is gelukt ook in een appartement op de 7e verdieping. Dat was in een keuken. 100 mensen zijn uiteindelijk geëvacueerd.
0: Vermoedelijk was er een probleem met een ventilatiekoker in die keuken. 4 mensen zijn licht gewond geraakt. De Libris Literatuurprijs gaat dit jaar naar de Nederlandse schrijver Bert Natter voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Die beschrijft 24 uur in een Duits concentratiekamp aan de hand van 10 personages. Een opmerkelijk boek volgens de jury.
2: De jury koos als winnaar van de Libris Literatuurprijs 2026 een roman die op een weergaloze, ontroerende, maar ook confronterende wijze een geschiedenis, onze geschiedenis, hervertelt. De Libris Literatuurprijs 2026 gaat naar... Tadam, tadam, tadam. Bert Natter.
0: Natter legt zelf uit waar het verhaal over gaat.
3: Het belangrijkste wat er gebeurt is dat de zoon van de ondercommandant... die raakt op een avond vermist. Toevallig de verjaardag van Hitler. 31 personages gaat het boek over. En ik denk dat 29 hebben iets gezien of hebben een spoor gevonden. Dus gaandeweg krijg je het verhaal van die zoektocht te horen. Maar jij als lezer, en dat is toch wel essentieel, weet al alles.
0: De Libris is een van de grote boekenprijzen in het Nederlandse taalgebied. De winnaar krijgt 50.000 euro. In het voetbal heeft Bosnië en Herzegovina als eerste land de selectie bekendgemaakt voor het WK van volgende maand in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De meest opvallende speler in die selectie is Edin Dzeko. De spits van 40 is record international en met 73 goals ook topschutter aller tijden van het land. Bosnië en Herzegovina zit in een groep met Zwitserland, Canada en Qatar. Komende vrijdag maakt Rudy Garcia de selectie bekend van de Rode Duivels. Het weer vannacht bewolkt met enkele buien vanaf de kust. In de Ardennen kans op sneeuw bij temperaturen van 0 graden daar tot 8 aan de kust. Morgen eerst zon en wolken met kans op een bui, vooral in het oosten. In de namiddag overal bewolkt, maar meestal droog. Temperaturen tot 14 graden. Zo maandag 11 mei zit erop. Een goede nacht.

0: Het is 1 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In België leeft bijna 1 op de 7 kinderen in armoede. Dat blijkt uit een nieuw rapport van UNICEF. Dat is de kinderrechtenorganisatie van de VN. Het aantal kinderen in armoede is ook licht gestegen in vergelijking met 2023. Sommige kinderen lopen ook een groter risico om in armoede te belanden, zegt Christel de Vos van UNICEF.
1: Kinderen die extra risico lopen zijn bijvoorbeeld kinderen van alleenstaande ouders, kinderen uit huishoudens met een laag inkomen, kinderen jonger dan 3 jaar, kinderen met een handicap en onder andere kinderen met een migratieachtergrond. Dus deze kwetsbare context zorgt uiteraard voor doelgroepen die extra risico lopen.
0: Na de brand in een woontoren in Gent zal een deel van de bewoners nog niet terug naar huis kunnen. Zeker 8 appartementen zijn voorlopig onbewoonbaar, dat meldt burgemeester Matthias de Klerk. Het ging om een korte keukenbrand op de 7e verdieping van het gebouw en er was bijzonder veel rook, vertelt Björn Brion van de brandweer.
2: Bij aankomst hebben we direct een binnenaanval en een buitenaanval gestart. Een binnenaanval was via de trappenhal. Een buitenaanval was via de ladderwagen. Er was veel rook in het gebouw ook. Daardoor konden niet alle mensen geëvacueerd worden. Het was dus belangrijk dat de brandweer heel snel de brandhaard vond. Dat is gelukt ook in een appartement op de 7e verdieping. Dat was in een keuken. Een 100-tal mensen zijn uiteindelijk geëvacueerd.
0: Bij de brand zijn 4 mensen licht gewond geraakt. In Zuid-Afrika zijn de voorbije dagen zeker 10 mensen om het leven gekomen door hevig stormweer. Vooral in Kaapstad en de omliggende regio was de situatie ernstig. De Zuid-Afrikaanse president heeft een noodtoestand uitgeroepen. De hevige regenval veroorzaakte overstromingen en door de felle wind waaiden heel wat bomen om. Door het stormweer is er ook hinder voor het vliegverkeer op de luchthaven van Kaapstad. En de Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Natter beschrijft in zijn boek een dag in een Duits concentratiekamp met tientallen personages, zowel gevangenen als bewakers.
3: De nazi's als monsters afschilderen, zoals vaak is gebeurd, en de mensen aan de andere kant als helden in 1 dimensie, dat heeft ons nooit echt dichterbij gebracht. En het gevaar in een concentratiekamp of in een autoritair regime zijn denk ik niet de sadisten, dat zijn eigenlijk meer de mensen zoals wij en zoals we hier allemaal samen zijn, die de verkeerde kant op worden gesleurd. En dat is een aspect dat in mijn boek zit.
0: De Libris Literatuurprijs is een van de grote boekenprijzen in het Nederlandse taalgebied. De winnaar krijgt €50.000. En dan nog het weer. Vannacht blijft het bewolkt met kans op enkele buien en temperaturen van 0 tot 8 graden. Na de ochtend eerst afwisselend zon en wolken en nog kans op een bui. Later overal bewolkt weer, maar wel droog en temperaturen dan tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be. M&M.

Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In België leeft bijna 1 op de 7 kinderen in armoede. Dat blijkt uit een nieuw rapport van UNICEF. Dat is de kinderrechtenorganisatie van de VN.